Kijk iedere donderdag naar Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats Delict.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Tijdens het 3-daagse bezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump onder meer praten over kunstmatige intelligentie. De afgelopen weken riepen Amerikaanse techgiganten op om voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. In China wordt die oproep gezien als een manier om China's ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Wel wordt mogelijk gesproken over een verlenging van afspraken over lagere importheffingen. In zijn toespraak bij de Verenigde Naties heeft de Iraanse president Pezeshkian gezegd dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Hij liet onder meer foto's zien van schoolkinderen die zijn omgekomen door Amerikaanse bombardementen. De Amerikaanse delegatie verliet daarop de zaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en komende dag zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er komende dag groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering, die dan in Neder-Betuwe wordt gehouden, gaat het niet over de asielopvang. Bij de parlementsverkiezingen in Marokko heeft 38% van de kiezers gestemd. En dat is de laagste opkomst in bijna 20 jaar tijd. Vooral jongeren hebben niet gestemd. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. Marokkanen konden afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vandaag verwacht. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

Deze zaterdag is het de Gelderse dag. Dus Gelderland, we komen even buurten. Frank, Esther en Linda trekken de provincie in voor een extra grote even buurten. En ook op Radio Gelderland gaan we op pad. Bijzondere mensen, verrassende plekken, je weet nooit wat je tegenkomt. Kijk en luister deze zaterdag, de Gelderse dag, naar

go. It ain't no country club either.

0: Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een systeem voor kunstmatige intelligentie is binnengedrongen bij een website van de Australische overheid. Premier Albanese zegt dat een systeem van OpenAI afgelopen juni is geïnfiltreerd in een portaal van een zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt in een reactie dat de hack onbedoeld was en dat er geen medische gegevens zouden zijn ingezien. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond het vliegverkeer kort stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gespot. Daarom mochten vliegtuigen er niet landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer in Berlijn weer hervat. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran en Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI, maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de bond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden de WK-wielrennen op de weg van 2034. Wanneer de wedstrijden precies verreden worden en hoe het parcours eruit gaat zien, is nog niet bekend. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn er ook zeker 6 mensen gewond geraakt. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. 15 Tweede Kamerleden willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij wordt met AI gezichten van mensen zonder toestemming in pornobeelden gemonteerd. De 15 vrouwen van D66, VVD, Pro, CDA, JA21, BBB, SP en de Partij voor de Dieren zijn er zelf slachtoffer van geworden. Ze pleiten daarom voor een meldpunt en een bewustwordingscampagne. Ook willen ze dat het verbod op door AI gemaakte naaktbeelden, dat op 1 december ingaat, streng wordt gehandhaafd. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Zij hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden gisteren stemmen voor een nieuw parlement. De uitslag wordt later vandaag verwacht. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar het vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag nog droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: komt er weer aan. De lijst met de smaak van Gelderland. Alle 1300 goed. De beste hits en de mooiste muzikale verrassingen. Samengesteld door jou. Want jouw smaak bepaalt deze hitlijst.
1: Vroeger was ik meer punk, new wave. Ja, het lijkt me toch wel leuk om een keer de Cure weer te horen.
0: Laat weten wat er niet mag missen in alle 1300 goed. Ga naar alle1300goed.nl en breng je stem uit.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran, Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de verdere ontwikkeling van AI. Maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost de transportsector minstens €600.000 per dag. Dat schatten branchevereniging LTN en Delta Links na een peiling onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. Al het verkeer moet nu over de vluchtstroken, waardoor er files ontstaan. 3/4 van de ondervraagde bedrijven heeft daardoor 1 kwartier tot 1 uur extra reistijd. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn ook zeker 6 mensen gewond. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer 1 kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Wanneer de kampioenschappen op de weg precies plaatsvinden en hoe het parcours eruit gaan zien, is niet bekendgemaakt. Het weer, het is nagenoeg droog bij 1 graad of 10. Straks ook droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel.
3: Friends and Family actie in Design Outlet Ocht op Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals Nike, Levi's en Adidas. Deze week donderdag tot en met zaterdag. Word gratis lid op designoutletochtop.nl.
4: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
5: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
4: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
6: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
4: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
7: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
8: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
9: www.123gold.de.
0: Goedemorgen, Gelderland.

Vandaag blijft het droog. Er is volop ruimte voor de zon. Met wat stapel- en sluierwolken wordt het 17 tot 20 graden bij een matige noordwestenwind. Het weekend wordt ook mooi. Zaterdag 22 met misschien wel een spatje regen. Zondag 23 graden. Volgende week zou het nog warmer kunnen worden. Je kan 10 dagen stemmen op onze lijst Alle 1300 Goed. Dit is stemdag 4. En ik wil graag even Cor van Beuzenkom uit Apeldoorn, Walter van Lexmond en Gerrit Langebach uit Harskamp extra bedanken. Zij hebben onder andere hun muzieksmaak doorgegeven op alle1300goed.nl. En dat betekent niet alleen dat hun keuze meegaat in de leukste lijst van Radio Gelderland, maar zij maken met dat stemmen ook kans op een lekker ontbijtje tijdens het slotweekend. Want dan staan we met onze studio midden in het centrum van Arnhem en kun je live langskomen voor een spelletje, een live optreden en natuurlijk samen genieten van de smaak van Gelderland. alle1300goed.nl als je dat ook wil. Ik ben benieuwd naar jouw keuzes. Nu een greep aan het Gelders nieuws van vandaag en dat wat de ochtendkranten op hun voorpagina's hebben gezet. Na een marathonvergadering van 14 uur heeft de provincie Gelderland vannacht haar stikstofbeleid vastgesteld. Zonder coalitiepartner BBB, die uiteindelijk grotendeels tegenstemde. De coalitie moest steun zoeken bij GroenLinks, PvdA en D66. Rondom de Veluwe en een paar andere kwetsbare natuurgebieden komen nu bufferzones van een halve kilometer, waar nieuwe veehouderijen en uitbreidingen in principe niet meer mogen. Of de BBB na vannacht nog onderdeel blijft van de coalitie, daar moet de komende dagen duidelijkheid over komen. De dieren zijn goed vertegenwoordigd op de voorpagina's van de kranten vandaag. De Telegraaf wil baasjes van agressieve honden verplicht op cursus. De Gelderlander meldt dat alle huiskatten vanaf 2028 gechipt moeten worden, want jaarlijks raken er ruim 62.000 zoek. En de Stentor opent met de gemeente Ermelo, die 10.000 euro uittrekt voor paintballgeweren tegen probleemwolven op de Veluwe. In Nijmegen zat een glazenwasser gistermiddag vast in zijn bak op de 5e verdieping van een flat aan de Mulderweg. De bak ging niet meer omhoog en niet meer omlaag. De brandweer is met een hoogwerker naar hem toegegaan en heeft hem veilig naar beneden gehaald. Trouw opent met burgemeester Marcouch van Arnhem, die de politie flink de maat neemt. Die stopt met het meehelpen bij religieuze bijeenkomsten zoals iftarmaaltijden, terwijl die volgens Marcouch juist hielpen om contact te houden met de buurt. De Telegraaf meldt ook dat ernstige incidenten in asielzoekerscentra al meer dan een jaar niet openbaar zijn gemaakt. Lijsten met steekpartijen, bedreigingen en zelfmoordpogingen worden niet meer gepubliceerd. NRC kijkt naar Oekraïne. Zelensky zegt bereid te zijn de aanvallen op Russische olieraffinaderijen te staken in ruil voor Patriot-raketten van Amerika. Het AD zet groot in op Nederland dat toch meedoet aan het Songfestival. De NPO neemt het over van Afro Tros. En in Oosterwijk hing maandag een indringende gaslucht. De brandweer rukte uit, samen met de netbeheerder. Waar kwam toch die stank vandaan? Van de brandweerkazerne zelf. Daar was namelijk een oefenpotje met geurstoffen in de prullenbak gegooid. Dat potje dat brak in de vuilniswagen en die reed vervolgens heel Oosterwijk door. Met de brandweer erachteraan dus. Gewoon een eigen potje. Dit eerste uit heeft zijn eigen potje gebruikt. Zoiets. Crowded House and Weather With You. Goedemorgen Gelderland, het is 6:10.

0: Het is bijna zover. De hitlijst met de smaak van Gelderland, alle 1300 goed, komt er weer aan. Maar niet zonder jouw stem. Dus laat weten wat er niet mag ontbreken.
1: Status Quo, dat is je favoriete band. Waarom?
2: Ik ben fan van ze geworden toen ik een LP uit de discotheek leende. Dat is zo'n lekkere muziek. Inmiddels al wel 15 keer naar een concert geweest of zo.
0: Onder de stemmers verloten we 50 ontbijtjes voor het finale weekend van de toplijst.
3: Ga naar alle1300goed.nl en bepaal wat wij draaien.
2: Ja, superleuk.
0: Tot en met 1 oktober kan jij stemmen. En je hoeft er geen 1300 te verzinnen, hè? Dat tellen wij wel op.
2: Hey, dankjewel.

Soulbeater uit 1966 en daarvoor nog Crowded House en Weather With You. Goedemorgen Gelderland, zometeen een goed begin. Het intro spelletje van Goedemorgen Gelderland. Op basis van de eerste paar seconden is aan jou de vraag, herken je de plaat? Gaan we zo spelen. Naar Miss Lola Young. Dit is Messi op Radio Gelderland.

0: Ik sta er toch wel weer verbaasd van te kijken hoe goed deze in de ochtend past. Lola Jong en Messi. Heerlijk. Goedemorgen Gelderland, het is 6:59. We zijn misschien een klein beetje zo weg aan het mijmeren, maar we moeten scherp zijn.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Want we gaan een spelletje spelen, introspelletje. Ik laat het intro horen en ik wil van jou weten welke plaat. Dus de titel en de artiest moet je doorgeven. Let op, hij wordt heel kort. Dat is aan de ene kant omdat hij inderdaad ook echt wel bekend is. Dus ik denk dat het lang genoeg is, zo'n kort stukje. Maar het is wel kort, dus wees even goed alert. Het gaat om dit intro.
1: Een goed begin.
0: Ja, meer niet. Maar ik denk dat dit voldoende is, lijkt mij. Dus frank@gld.nl of een appje als je weet welke plaat dit is.
1: Een goed begin.
0: Het is net niks. Maar ik denk dat dat voldoende is. frank@gld.nl of een appje. Welke plaat was dit? De titel en de artiest heb ik van je nodig. Nu de Gibson Brothers.

0: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
1: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
3: Wentus Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wentus Tegels en Vloeren.nl.
4: Het is 6:30. Goedemorgen. Je luistert naar Radio Gelderland. In Acquoy is het 11,1 graden. In Doetinchem 13,2. Vandaag overdag is er geregeld zon. Het wordt 18 graden bij een matige noordwestenwind. De komende dagen is het vaak droog, vrij zonnig nazomerweer. Maximaal veelal tussen de 20 en de 23 graden. Gelderland heeft de nieuwe stikstofregels rond de Veluwe en drie andere kwetsbare natuurgebieden definitief vastgesteld. Een ruime meerderheid van Provinciale Staten stemde voor. 7 van de 12 statenleden van coalitiepartij BBB stemden tegen het beleid van hun eigen gedeputeerde. En in een bos aan de Geertjesweg in Wageningen heeft gisteren brand gewoed, mogelijk door brandstichting. De brandweer heeft het vuur geblust en de grond omgespit. In datzelfde deel van het bos zijn de afgelopen tijd vaker brandjes geweest. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Kijken of er verkeer is. Ja, één melding die ik van meeneem, de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Kerkdriel en Waardenburg staat 4 kilometer file. Dat kost je 6 minuten extra.
5: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus... Het kacheltje Voorden.
6: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorgenoten. Word jij onze nieuwe zorgenoot? Meld je aan op dezorgenoten.nl.
5: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
7: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM.

0: Kea-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. KM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
1: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
2: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
3: Hoe kom je daar nu bij?
2: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
4: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 26 winkels in Nederland en online.
5: Ernstings Family!
4: Aanbevolen door vrolijke families.
1: Uniek slapen, altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unieksslapen.nl.
6: Goedemorgen Gelderland. Frank van

0: Gelderland. 7:05. Ik stond gisteren op mijn balkon naar de rivier de Rijn te kijken. En ik vond hem laag staan. Maar toen hoorde ik, hij staat misschien nu al historisch laag. Maar het gaat nog veel lager worden. De rivieren zijn eerder beekjes dan rivieren geworden op dit moment in onze provincie. En juist nu wordt er in Arnhem geoefend voor het tegenovergestelde. Voor hoogwater. Grappig, hè? Vrijwilligers van het Rode Kruis leren namelijk deze week hoe je met zandzakken een dijk versterkt als het water juist heel erg hoog staat.
1: Hoe gaat het?
2: Ja, goed. Het ging net even een beetje te snel, maar nu gaat het redelijk goed.
1: We gaan hier oefenen hoe je zandzakken moet leggen. Want dat klinkt heel simpel, maar dat is het niet. Het moet echt wel, je moet daar echt kunde voor hebben. Mensen krijgen het uitgelegd hoe ze ze moeten neerleggen, wat ze dan vervolgens moeten doen. En bijvoorbeeld ook hoe ze ze moeten doorgeven.
3: Waar moet je op letten?
2: Op je houding, dat je door je knieën gaat, dat je de zak van boven vastpakt. Een beetje schudden dat het zand naar beneden zakt. En op elkaar letten. Veiligheid.
3: Hoe gaat het hier bovenaan de heup?
4: Ja, goed. Het is best lastig mikken hoe je die zandzak goed op de plek krijgt.
5: Maar je moet eigenlijk gewoon zorgen dat ze goed aansluiten. Wij zeggen altijd kont over strik. Een zandzak heeft een strik. Dat je hem eigenlijk dusdanig robuust maakt. Het stukje dijk wat we hier aan het maken zijn. Dat het functioneel is. En dat hij eigenlijk ook het water wat er tegenaan komt te staan zou kunnen keren.
1: Het is nu heel erg laag water, maar als straks in de Alpen het misschien heel veel regen gaat vallen, dan kan dat in een paar dagen kan dat in Nederland zijn. Dus het is nu wel echt de kans dat als de waterstanden straks omhoog gaan, dat we nu alvast gaan voorbereiden wat we dan moeten doen.
0: Ja, en wat we dus nu al moeten oefenen voor dan dus. En makkelijk is het dus niet, zo'n zandzak. Die weegt 25 kilo, die moet precies goed liggen in één keer. Maar het punt is, als het ook echt nodig is, dan moet je het wel alvast weten. Gezien de grillen van het weer is dat geen gekke gedachte. Het kan zomaar opeens weer helemaal andersom zijn. Zometeen de oplossing van een goed begin. Na Miss Montreal en een flirt.

0: Just a Flirt van Miss Montreal, terwijl Sanne Hans.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ja, en daarbij zeg ik altijd bij dit spelletje, de intro-spelletje van Goedemorgen Gelderland, ik laat de eerste paar seconden horen van een nummer. En daar moet je het dan mee doen. Nou, dat heb ik vanochtend echt al waargemaakt. Want het was maar een heel kort stukje wat ik liet horen. Echt heel kort.
1: Een goed begin.
0: Toch is dit echt mega herkenbaar. Als je de reacties in de mail en in de app ziet vanochtend, hier in de studio van Radio Gelderland. Het is echt, zodra ik dat laat horen, al die berichten die binnenkomen en ze zeggen allemaal hetzelfde. Michael Jackson inderdaad met Thriller. Patricia bijvoorbeeld, Marco, Paul, Gerard, Bert, Daniel, Sandra. Allemaal hadden ze het goed. En dus nu helemaal.

0: Goedemorgen Frank, het is de Thriller van Michael Jackson.
1: Yeah. Dat is het goed begin, is het halve werk.
2: Een groet vanuit de melkstal in Voorst van Henrik Loosboer en iedereen een fijne dag.
3: De man is niet meer onder ons, maar de muziek van hem die blijft decennia lang nog gedraaid worden.
4: Ooh, it's Michael Jackson, the Thriller!

0: zou ik altijd willen dat ik kon line dansen met dit soort nummers. Ella Langley en Choosing Texas. En daarvoor hadden we een goed begin. Michael Jackson en Frilla. 7:10 is het.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Hoe is het buiten? Die vraag die stellen we aan Berend van Straten. Berend, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Berend, ik heb een zomers gevoel overgehouden aan gisteren. In de zon, in mijn t-shirtje, mensen op het terras. Ik voelde de warmte. Wat een heerlijke dag.
2: Zeker. Ja, en gisteren hebben we eigenlijk al een voorproef gekregen op een heerlijke nazomerdag. En ik kan je alvast wel verklappen, er komt nog veel meer nazomer weer aan de komende periode. Dus goed nieuws voor de mensen die nog zin hebben in wat late warmte. Want er gaat dus echt nog wel wat aankomen. Vandaag wordt het wel ietsje minder warm dan gisteren. Maar ook gewoon nog een ronduit zonnige dag. Komt allemaal door een meest matige wind uit noordelijke richtingen, waarmee dus iets koelere lucht wordt aangevoerd. Nu ook nog enigszins aan de frisse kant. Temperatuur om de 10 graden. En vanmiddag wordt het dan 18 graden. Gisteren werden zo'n 22 graden in de provincie. Dus echt wel een verschil met gisteren. Maar desondanks is het ook vandaag heerlijk weer om er lekker op uit te trekken. Neerslag staat namelijk niet op gamma. En ook vanmiddag blijft het gewoon ronduit zonnig. Ja.
0: Dan hadden we gisteren ook echt een behoorlijk verschil binnen de provincie, doordat er zeg maar nog eens wordt, we noemden het een dekentje, in het westen lag.
2: Ja,
0: en het echt opengebroken was in het oosten.
2: Ja.
0: Die verschillen zijn er vandaag wat minder, hè?
2: Zeker. Ja, vandaag is dat niet het geval. Nee, het is gewoon ronduit helder op dit moment. En we zien overal een vrij vergelijkbare temperatuur van 10 graden op dit moment. En ook vanmiddag verwacht ik gewoon temperaturen die overal zo rond 18 graden liggen. Komende avond gaat het wel flink afkoelen. En vannacht dan wordt echt wel een van de koudste nachten sinds, ik denk in misschien wel een half jaar tijd. Want de temperatuur die gaat inleveren naar een graad of 4 à 5 op de meeste plekken in de provincie. Aan de grond zou het zomaar in de buurt van het vriespunt kunnen komen. Dus het wordt echt wel een koude nacht. Dus ook morgenochtend als je vroeg naar je werk moet, is het helemaal geen gek idee om gewoon een dikke jas aan te doen. Want het wordt ook wel een hele frisse ochtend morgen. Maar als je dan morgenmiddag weer naar huis gaat, dan is die jas opeens niet meer nodig. Want dan is het weer hartstikke warm geworden met temperaturen die in de provincie op zijn gelopen naar zo'n 21 graden in Gelderland. En ook dan is het gewoon ronduit zonnig. Dus morgen volgt na een frisse start van de dag weer een heerlijke nazomerdag.
0: Maar dus morgen 21 graden, maar vannacht kans op grondvorst, hoor ik je eigenlijk zeggen.
2: Ja, zeker. Ja. Dat is in deze tijd van het jaar zien we dat wel eens vaker. En natuurlijk wel een heel groot dagelijkse gang, zoals wij meteorologen dat noemen.
0: Komt ja, groot verschil op tussen hoog en laag.
2: Precies, precies. Maar daar moet je rekening mee houden inderdaad.
0: Ja. Zeker. Nou ja, het is heel normaal voor de tijd van het jaar, maar het is denk ik wel de eerste keer inderdaad sinds lange tijd dat het zo koud is.
2: Ja, zeker. Kijk, dat we het echt gaan halen, dat wordt een randgevalletje, die grondvorst. Maar dat het een koude nacht gaat worden, dat is een zekerheidje. Okay. Ja, zeker.
0: Hey, dankjewel weer.
2: Tot zo.
0: En tot over een uurtje.
2: Laat het maar doen, hè.
0: Oké, afgesproken. Wij gaan het natuurlijk na 7 uur ook weer hebben over Platenlicht. Maar eerst Lionel Richie. Dit is You Are.

0: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën. Zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
1: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
0: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
2: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
3: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland.
4: Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals Nike, Levi's en Adidas.
5: Deze week donderdag tot en met zaterdag.
6: Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
7: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
8: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
9: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
8: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
10: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
8: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
11: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritse Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven verder laat groeien. Afgelopen zomer werd duidelijk dat ABP geld weghaalt uit de VS. Dat geld zat in Amerikaanse staatsobligaties en techbedrijven. Nu wil het pensioenfonds bijdragen aan de groei van Europese technologiebedrijven. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Het overkwam de Kamerleden zelf ook, vertelt Suzanne Kreuger van Pro.
14: Deze beelden blijven rondzwerven op het internet. En dat is wat ons betreft ook heel erg belangrijk. Dat eigenlijk makers vervolgd worden. Maar natuurlijk ook dat gewoon die sites offline gehaald worden. Zodat die beelden niet eindeloos blijven rondzwerven.
13: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op om geen zaken meer te doen met Rusland. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Oud-renner en ambassadeur van het project, Bauke Mollema, is trots.
15: Ja, geweldig dat, dat dit gelukt is. Gewoon het WK wielrennen in 2034 naar Groningen en Drenthe halen. Ja, dat is echt wel een droom en ben ik heel trots op en blij dat dat gelukt is.
13: De provincies wilden het wielertoernooi eigenlijk in 2032 organiseren, maar die editie zal plaatsvinden in India. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolken. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon en warmer. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel. Verkeersinformatie. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Kerkdriel. 6 minuten vertraging. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem is tussen Knoopend Ouddijk en Duiven een ongeluk gebeurd. Er staat nu 8 kilometer file, dat kost je een uur vertraging. Het is daar druk natuurlijk vanochtend. De linkerrijstrook is dicht, maar ook de N813 Doetinchem-Zevenaar tussen Didam en de A12 heeft er last van. 2 kilometer, 5 minuten vertraging.
17: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
18: Wenters Tegels en Vloeren, de tegelspecialist in Winterswijk. Wenterstegelsenvloeren.nl.
1: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
19: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
20: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
21: doei-doei
20: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
22: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
23: Begon jouw dag met ruitschade?
24: Opgelost. Autotaalglas.
22: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
25: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
26: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
27: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
28: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
29: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
30: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
28: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
29: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
31: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
32: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
33: Goedemorgen Gelderland.

0: en Denise. Goedemorgen Gelderland. 7:08 is het. Donderdag 24 september. Het blijft vandaag droog. Er is volop ruimte voor de zon. Er zijn stapel- en sluierwolken. Het wordt 17 tot 20 graden. Matig noordwestenwindje. Het weekend wordt mooi. Zaterdag 22. Misschien wel een spatje regen. Zondag 23. En volgende week zou het nog warmer kunnen worden. Je kan 10 dagen stemmen op onze lijst. Alle 1300 groeten. Dit is stemdag 4. En ik wil graag even Sandra uit Zutphen, Jan Addink uit Hummelo en Chris uit Putten bedanken. Want ook zij hebben hun muzieksmaak doorgegeven op alle 1300goed.nl. Hun keuze gaat niet alleen mee in de leukste lijst van Radio Gelderland. Zij maken hiermee ook kans op een lekker ontbijtje tijdens het slotweekend. Want dan staan we met onze studio midden in het centrum van Arnhem. Kun je live langskomen voor een spelletje, een live optreden en natuurlijk samen genieten van de smaak van Gelderland. Alle 1300goed.nl, als jij dat ook wil. Ik ben benieuwd naar jouw keuzes. Krijg je van mij nu een greep naar het Gelders nieuws van vandaag en dat wat de kranten op hun voorpagina's hebben gezet. 14 uur vergaderen over stikstof in het provinciehuis. En dan is je eigen coalitiepartner degene die tegenstemt. BBB-statenleden kwamen in tranen naar de microfoon. Uiteindelijk is er een beleid vastgesteld om stikstofuitstoot te reduceren. BBB-gedeputeerde Ans Mol was vannacht nog wakker genoeg om ons te woord te staan.
1: Ja, aan de ene kant moet je heel blij zijn, want de verordening vinden we heel erg belangrijk, vooral voor stikstof. Want niets doen is echt geen optie. Ik denk dat we daarmee heel veel risico voor juist de agrarische sector juist zouden krijgen als we deze verordening niet aangenomen zou zijn. Aan de andere kant ben ik echt wel onder de indruk van de emotionele betogen van mensen die heel nabij staan bij de mensen die het ook raakt. En dat begrijp ik.
2: Natuurlijk opvallend vandaag, binnen de coalitie was er verdeeldheid. Hè? Dus de BBB heeft voor een belangrijk deel tegengestemd, een paar leden voor. Wat doet dat met u, dat die steun daar maar minimaal was?
1: Vervelend, want je denkt toch echt dat je het coalitieakkoord aan het uitvoeren bent. Het was voor hun echt een ethische kwestie. En aan de ene kant begrijp ik het, aan de andere kant vind ik het eigenlijk niet de verstandigste keuze die ze hebben gemaakt. Ik weet niet wat dit betekent voor de coalitie. Ik weet ook niet wat het betekent. Volgens mij zijn de verhoudingen binnen het college goed.
0: Ja, volgens haar wel. Gisteravond laat nog. Terwijl de koffiekopjes op de achtergrond werden opgeruimd. Hè. Of de BBB dus na vannacht nog onderdeel is van die coalitie, dat weet Mol zelf dus ook niet. De Gelderse statenleden moeten daar de komende dagen over beslissen. Wat wel vaststaat, rondom de Veluwe komen bufferzones van een halve kilometer. Uitbreiding, daar mag de uitbreiding van veehouderijen niet meer plaatsvinden. In Nijmegen zat een glazenwasser gisteren vast in zijn bak op de 5e verdieping van een flat aan de Mulderweg. Die bak ging niet meer omhoog en die ging niet meer omlaag. De brandweer is met een hoogwerker naar hem toegegaan en heeft hem veilig naar beneden gehaald. De Telegraaf bericht vanochtend: baasjes van agressieve honden moeten verplicht op cursus. De Gelderlander meldt: alle huiskatten moeten gechipt worden vanaf 2028. Er raken er meer dan 62.000 jaarlijks zoek. De Stenter opent met de gemeente Ermelo, die 10.000 euro uittrekt voor paintballgeweren tegen probleemwolven op de Veluwe. En Trouw opent met burgemeester Marcoes van Arnhem, die de politie flink de maat neemt. Die stopt namelijk met het meehelpen van de religieuze bijeenkomsten zoals iftarmaaltijden, terwijl die volgens Marcoes juist hielpen om contact te houden met de buurt. En als je het zo al meteen allemaal op een rijtje leest en hoort, dan draait het vandaag in de kranten vooral om beesten, katten die een chip krijgen, honden die naar school moeten, wolven die met verfballen bekogeld worden. In Ermelo noemen ze dat beleid. Bij de dierenarts is dat gewoon een drukke week.

0: Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. Maar zorg dus ook voor jezelf, worden we zojuist. 8:08.
1: Laat de licht.
0: Tijd voor een spelletje.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ja, ik heb een procesverbaal gekregen van de platenpolitie. Daar gebeurt iets in wat niet door de beugel kan. Aan jou de vraag, los het op. En als je dat goed hebt, dan maak je kans om gouden tipgever te worden. En dan krijg jij de Radio Gelderland zaklamp. Heb je het al eerder goed gehad en heb je zo'n zaklampje al in je bezit, dan krijg je nog iets veel mooiers. Dan krijg je een sterretje achter je naam. De platenpolitie behandelt vandaag een situatie op een middelbare school. Er is namelijk bij de platenpolitie melding gemaakt van een docent die opvallend veel aandacht krijgt van de jonge leerlingen. Nou is het gelukkig zo dat hij tijdens de les in de klas weliswaar de afstand probeert te bewaren. Maar er zijn steeds meer getuigen die zich bij ons melden dat ze merken dat de situatie hem bepaald niet onberoerd laat. Het meisje zoekt zijn nabijheid. En klasgenoten praten er steeds meer en vaker over.

De docent beseft dat één verkeerde stap grote gevolgen kan hebben. Ook buiten het lokaal blijft de spanning bestaan. Hij probeert haar daarom steeds opnieuw duidelijk te maken: je moet afstand houden en niet zo dichtbij komen. Dus ongepaste spanning tussen docent en leerling, waarbij de docent beseft afstand is noodzakelijk. Daar verzoeken wij een Britse band waarvan de zanger en bassist voor zijn muzikale doorbraak zelf als leraar heeft gewerkt. En die achtergrond geeft het schooldecor van dit nummer een extra herkenbaar randje. Wellicht zingt hij zelfs uit eigen ervaring. Het is wel een aantrekkelijke man. De verdachte weet dat toenadering hem duur kan komen te staan. Enig idee over welke plaat ik het heb? Laat het dan weten door de titel en de artiest nu naar mij te mailen. frank@gld.nl of te appen. 06-22-22-1342. Makkelijker is gewoon de app van Omroep Gelderland gebruiken. Als je die heb je toch wel. Dan kun je gewoon nieuws en weer en verkeer in de gaten houden. Maar dus ook reageren met een appje naar de studio. De titel en de artiest over de plaat van vandaag. Ongewenste relatie tussen docent en leerling. Afstand houden is het devies. Post Malone nu met Chemical.

Esther en Linda trekken de provincie in voor een extra grote erfenbuurten. En ook op Radio Gelderland gaan we op pad. Bijzondere mensen, verrassende plekken, je weet nooit wat je tegenkomt. Kijk en luister deze zaterdag, de Gelderse Dag, naar

0: discounter en megastore in Venlo. Kast-discounter.nl. Groot in kast, klein in prijs.
1: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
3: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
4: Hoe kom je daar nu bij?
3: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk
5: vinden? Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 26 winkels in Nederland en online.
6: Ernstings Family!
5: Aanbevolen door vrolijke families.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl. Of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
9: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Brugink, Keukens en Badkamers in Heelweg.
8: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
10: Het is 19:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Voorchter gemeente Heerde is het 11,9, in Doetinchem 13,2. En vandaag staat een rustige najaarsdag op het programma. Enkele velden sluierbewolking, flinke wat zon. Het wordt 18 graden bij een zwakke tot matige noordwestelijke wind. In Opheusden gelden vanavond zware veiligheidsmaatregelen uit vrees voor nieuwe rellen rond een mogelijk protest tegen de opvang van asielzoekers. Vanaf 5:00 vandaag geldt een noodverordening, controleert de politie de toegangswegen en kan in het centrum van Opheusden preventief worden gefouilleerd. En na 44 jaar sluit een populair restaurant in Doetinchem de deuren. De eigenaren Toon en Irma hebben besloten te stoppen omdat hun zoon, die aanvankelijk de zaak wilde overnemen, uiteindelijk afzag van de overname. Meer Gelders nieuws lees je op onze site gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Op dit moment hebben we op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Hintham en Kerkdriel 6 minuten vertraging. Tussen Empel en Waardenburg 5 minuten. Op de A12 is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht tussen Beek en Duiven. Nu 10 kilometer file. Een uur vertraging. Een uur. De A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os en Knoop het Bankhoef 10 minuten. En richting Os tussen Valburg en Ravenstein 7 minuten. Op de N317 Doetinchem-Dieren tussen Hoogkeppel en de A348 5 minuten. En 20 minuten op de N810 Zevenaar-Duiven tussen Zevenaar en de A12. Dat zijn de belangrijkste meldingen van dit moment.
11: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
12: Open dagen op 25 en 26 september. Bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
13: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot €1000 terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
12: Open dagen op 25 en 26 september. Bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
14: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
15: Kijk uit met die stoel, zo krijg je...

0: krassen?
1: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
2: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
8: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Goedemorgen Gelderland.

0: Ray Parker Jr. en Radio and You Can't Change That. Zometeen de oplossing van plaatdelict. Eerst zetten we er een S achter, van plaat naar plaats. Vanavond is er namelijk weer plaatsdelict op TV Gelderland. Ons opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. In de uitzending onder meer aandacht voor een mishandeling op station Nijmegen. Daar heeft een man van 35 een klap gekregen nadat hij een andere man aansprak op zijn gedrag, vertelt collega Rick Bronkhorst.
1: Het slachtoffer sprak de man aan op station Dukenburg omdat hij daar plaste op het perron. En de man is het slachtoffer daarna in de trein gevolgd naar station Nijmegen en heeft hem daar in de hal geslagen. Vermoedelijk dus omdat hij het niet fijn vond aangesproken te worden door het slachtoffer.
0: De man heeft nog steeds veel pijnklachten aan zijn gezicht en kaak. Daarnaast heeft hij een blijvend litteken op zijn gezicht. Ook is het de vraag of hij zijn eigen tanden kan behouden of dat hij die in de toekomst ook gaat verliezen. Dat en meer dus vanavond in plaatsdelict. En zometeen haal ik die S er weer af. En dan ga ik je vertellen wat het plaatsdelict is van vandaag. Naar Michael Bublé.

0: Michael Bublé, en die heeft helemaal gelijk. It's a beautiful day.
1: Plaatdelict.
0: De platenpolitie dankt iedereen voor het meedenken vanochtend. We hadden een muzikaal, toch wel een plaat waar iets niet helemaal juist was. Maar we hebben de dader kunnen pakken. Een nummer over de ongepaste en ongemakkelijke liefdesgevoelens tussen een docent en een jonge leerling. De tekst beschrijft de interne strijd en de verleiding van de docent die worstelt met zijn gevoelens voor een vrouwelijke student, inclusief de morele dilemma's en de angst om ontdekt te worden. De tekst bevat een directe verwijzing naar een beroemd en zeer controversieel boek, Lolita, van Vladimir Nabokov. Vergelijkbaar thema van een oudere man en een jong meisje wordt erin behandeld. Maar de zanger en de tekstschrijver heeft in interviews aangegeven: ik wilde een nummer schrijven over seksualiteit in het klaslokaal. Voordat hij doorbrak met deze band, werkte hij zelf een tijdje als leraar op een middelbare school. Dus hij kent de dynamiek en de spanning in zo'n schoolomgeving goed. Ondanks het gewaagde en duistere onderwerp werd het nummer in 1980 uitgebracht en groeide het uit tot een wereldwijde mega-hit. Onder andere goed geraden door Hans. Hans is zelf ook docent. 40 jaar onderwijs, nog nooit last van gehad van deze situatie. Nu gepensioneerd en ik geniet met volle teugen van mijn vrije tijd, appt hij. Maar ook goed door Wilma. En door Wil, die gisteren trouwens had gewonnen. En die zegt er ook over van ja, het is een beetje de Olympische gedachte. Hè? Gewoon meedoen is belangrijker dan winnen. Ik vind het spelletje veel te leuk om nou niet meer mee te doen. En ik ga vandaag naar de fysiotherapeut. Kijk, hier werd het ook weer. Maar je had het goed, Wil. Wie het ook goed had, was Frans Thijssen. En die hebben we uitgekozen als winnaar. En nou zou je zeggen van, heb je nou weer iemand uitgekozen die de telefoon niet opneemt? Jawel, Frans nam wel op, maar die had de thuiszorg net over de vloer. Dus die laten we even daar zijn ding doen. Maar Frans is zelf ook docent. Docent Nederlands. Dus misschien wist hij het daarom wel.
2: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Het goede antwoord komt van de police. Niet de platenpolitie, maar de band de police. Zanger Sting, oud-docent dus. En het nummer is Don't Stand So Close To Me. Beetje afstand houden, mensen.

0: stand so, don't stand so, don't stand so close to me. Hey, verder allemaal. Doei.
1: Don't stand so close to me.
2: Juist.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Goed geraden dus door Frans Thijssen uit Rotterdam, onze gouden tipgever van vandaag. Heb jij nou ook een tip voor ons, voor een nieuw platenlicht, bijvoorbeeld die van morgen? Dan kun je die nu aan mij doorgeven, frank@gld.nl of een appje.
3: Zaak gesloten.
2: En je kunt natuurlijk ook de plaatselijke politie bellen. Ja. Ik zal gelijk even naar Spotify gaan. Spotify hebben wij een afspeellijst, plaatdelict. En dan vind je alle opgeloste dossiers tot nu toe terug in één lange afspeellijst. Daar hoort deze natuurlijk ook bij, van de police. Maar eerst Madonna.

Madonna en Open Your Heart op Radio Gelderland. Goedemorgen. Het weer van Weerplaza, dat houden we even te goed. Ik pak het wel van een eigen zaak even. Ik kan even geen contact krijgen met onze weerman Berend van Straten. Maar we hebben vandaag een flinke zonnige periode, maar wel enkele stapelwolken die gaan ontstaan. Er gaan ook wat sluierwolken over ons heen trekken. Het blijft vandaag droog. We hebben een noordwestenwind, die is zwak tot matig. En in het noorden wat harder, maar bij ons valt het wel mee. Het wordt vandaag 16 tot 19 graden. Vanavond en vannacht is het helder en droog. En dan koelt het behoorlijk af naar 4 graden. Maar aan de grond zou het best wel eens kunnen gaan vriezen komende nacht. Daar gaat natuurlijk ook lokaal wel een mistbankje bij ontstaan. Morgen vrij veel zon, dan wordt het wel iets warmer dan vandaag. 19 tot 22 graden. En als je dan kijkt naar het weekend, ja, zaterdag 22 graden. Zondag misschien wel 24 graden. En ook na het weekend is er gewoon zeer warm nazomerweer op komst. Nog wel een beetje onzeker. Maar de vooruitzichten zijn niet verkeerd. Maar die eerste grondvorst dus, die zou zomaar eens vannacht over ons heen kunnen gaan komen. Echt dicht aan de grond dus. Zometeen, na 6 uur, de bietencampagne is weer begonnen. Ja. We zijn even naar het riviergebied gereden om het daarover te hebben. Maar hier is Bruno Mars en All My Soul.

0: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
1: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knopen Doevelaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
2: Ook voor een fijne relaxfortui ga je gewoon naar Maron Meubels en Keukens in Terborg.
1: Slimme reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slimreizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
3: Van Dijk Tuinherstel uit Loenen. Voor tuinrenovatie en nieuwe aanleg. Al meer dan 40 jaar. Wij ontzorgen u en leveren alle materialen. Kijk op tuinherstel.nl of bel 055 2340 07.
4: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
5: Alweer je leesbril kwijt?
6: Mijnleesbril.nl.
5: Het grootste assortiment leesbrillen.
7: Aanstaande zondag. Koop zondag Bocco's en Tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shopping Zondag in Bocco's.
8: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
9: Hoe kom je daar nu bij?
8: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
10: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 26 winkels in Nederland en online.
11: Ernstings Family!
10: Aanbevolen door vrolijke families.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Vorig weekend verloren de media de toegang omdat hun berichtgeving de regering niet beviel. En andere mediaorganisaties boycotten daarna de persbijeenkomsten van het Witte Huis. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, wil 1 miljard euro investeren in snel groeiende Europese bedrijven. ABP zegt dat Europa veel talent en technologie in huis heeft, vertelt economieverslaggever Roeland Müller.
14: En toch zien zij dat heel veel bedrijven, kleinere bedrijven die nog willen groeien, vertrekken naar Amerika. En zij zeggen ja, er is meer kapitaal nodig, want dat kan ervoor zorgen dat die innovatie en de werkgelegenheid binnen Europa kan blijven.
13: De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten de brancheverenigingen TLN en Delta Links na een rondvraag onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen iets warmer, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel. Verkeersinformatie dan van de ANWB. Op de Gelderse wegen op dit moment 77 kilometer. De kleinste belangrijkste files even voor. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg, 12 minuten. Een uur vertraging nog altijd op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem tussen de grens en Duiven, 7 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels vrij. De A18 Vaxerveld-Zevenaar tussen Wiel en Knoopend Oudijk, die heeft natuurlijk ook last van, 3 kilometer, 24 minuten. De A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Knoopend Bankhoef, 10 minuten. De N317 Doetinchem-Dieren tussen Hoogkeppel en de A348, een kwartier. De N322 Beneden-Leeuwen-Nijmegen tussen de N329 en Ewijk, 10 minuten. De N338 Doesburg-Westervoort tussen Giesbeek en Roelofshoeve, het industriegebied, 18 minuten. En de N810 Zevenaar-Duiven tussen Zevenaar en de A12, 4 kilometer, een kwartier. Dat heeft te maken dus met die vertraging op de A12. Dat zijn de belangrijkste meldingen van dit moment.
16: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
17: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen.
11: Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
17: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
11: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.
17: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
18: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
19: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
20: En bedankt, hè?
21: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
22: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
23: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
22: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
23: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
22: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
23: Oké, ga ik op letten.
22: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
23: Doe ik.
22: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
25: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Goedemorgen Gelderland.

0: 9 minuten over 8 en dus niet over 6. Ik sprak me net, hè, voor 8 uur dat ik zei van straks naar 6 uur. Rare dingen zijn dat. Gelukkig wordt er scherp op mijn tijdmelding gelet. Maar dat mag ook wel. Daar is er nog een show voor. 9 over 8 dus. Goedemorgen. Het is donderdag 24 september. Het blijft vandaag droog. Er is volop ruimte voor de zon. Dat stapel in sluierbewolking maakt het vandaag 17 tot 20 graden... met een matig noordwestenwindje. Het weekend wordt mooier, 22 tot 24 graden. En volgende week zou het nog warmer kunnen worden. Je kan 10 dagen stemmen in totaal op onze lijst. Alle 1300 goed. Wij zitten inmiddels op stemdag 4 van de 10. En ik wil graag even Marianne Hol uit Harskamp... Edward van Ulden uit Arnhem... en Dini van der Heijden uit Dieren bedanken... Want ook zij hebben op alle 1300goed.nl gestemd en hun keuze doorgegeven. Dat betekent dat jullie lijstjes doorgaan naar de grote stapel... De Smaak van Gelderland, die wij in oktober 10 dagen lang gaan uitzenden. En je maakt ook nog eens kans op een lekker ontbijtje in het slotweekend. Dan gaan we namelijk met onze studio midden in het centrum zitten... en dan kun je live langskomen, ontbijtje doen dus, een spelletje spelen... optredens bekijken en samen genieten van De Smaak van Gelderland. Alle 1300goed.nl, als je ook kans wil maken op zo'n ontbijtje... en als je gewoon wil laten weten welke platen jij die 10 dagen wil horen. Het zou zonde zijn als jouw muziek niet voorbij komt, toch? Een greep aan het Gelders nieuws van vandaag... en dat wat de kranten op de voorpagina's hebben gezet. De dieren zijn goed vertegenwoordigd vandaag. De Telegraaf wil baasjes van agressieve honden verplicht op cursus. De Gelderlander meldt dat alle huiskatten moeten gechipt worden vanaf 2028. En de Stentor heeft het over Ermelo dat 10.000 euro uittrekt... voor paintballgeweren tegen probleemwolven. En de provincie grijpt niet in bij een onderzoek op de Hoge Veluwe... waarbij levende schapen als lokaas worden gebruikt... om die wolven te vangen en te zenderen. Nou... Volgens de provincie valt die methode binnen de verleende vergunning. Maar Animal Rights, de dierenrechtenorganisatie, is het daar niet mee eens. Veel dieren dus. 14 uur vergaderen over stikstof in het provinciehuis. En dan je eigen coalitiepartner die tegenstemt. BBB-statenleden kwamen in tranen naar de microfoon gisteravond. Maar uiteindelijk kwam er toch een provinciebeleid voor minder stikstofuitstoot. Onze verslaggever Hubert zat er de hele tijd bij... en kreeg BBB-gedeputeerde Ans Mol... in het holst van de nacht ook nog even voor zijn microfoon.
1: Ja, mevrouw Mol, heftig debat, lang debat. Uiteindelijk is het plan wel aangenomen. Wat is uw eerste reactie?
2: Ja, aan de ene kant moet je heel blij zijn... want de verordening vinden we heel erg belangrijk, vooral voor stikstof. Want niets doen is echt geen optie. Ik denk dat we daarmee heel veel risico voor juist de agrarische sector zouden krijgen... als we deze verordening niet aangenomen zou zijn. Aan de andere kant ben ik echt wel onder de indruk van de emotionele betogen... van mensen die heel nabij staan bij de mensen die het ook raakt. En dat begrijp ik.
1: Natuurlijk opvallend vandaag, binnen de coalitie was er verdeeldheid. Hè? Dus de BBB heeft voor een belangrijk deel tegengestemd, een paar leden voor. Wat doet dat met u, dat die steun daar maar minimaal was?
2: Vervelend, want je denkt toch echt dat je het coalitieakkoord aan het uitvoeren bent. Het was voor hun echt een ethische kwestie. En eigenlijk niet de verstandigste keuze die ze hebben gemaakt.
1: Dank u wel.
0: Of BBB na vannacht nog onderdeel is van de coalitie, dat weet Ans Mol niet. Wat wel vaststaat, rondom de Veluwe, de landgoederen bij Brummen... en het natuurgebied bij Winterswijk komen bufferzones van een halve kilometer. Daarbinnen worden nieuwe veehouderijen en uitbreidingen onmogelijk... en komt er een verbod op nieuwe stookinstallaties... en geldt ook beperkingen op kunstmest. De regels gaan naar verwachting volgende maand al in. En op de voorpagina van het AD... Nederland doet volgend jaar toch mee aan het Songfestival... Afrotros wilde niet meer, maar de NPO neemt het nu zelf in handen. Er komt een nieuwe, onafhankelijke commissie die een kandidaat gaat zoeken. Wie dat wordt, is nog onbekend. Maar bij insiders valt alvast de naam Davina Michel. Maar ja, misschien sta jij nu wel onder de douche... en hoor je jezelf zingen en denk je... Oh, laat je dan niet tegenhouden, hè? Want ze zijn er nog niet uit, ze zoeken nog iemand. Alison Moyet, Love Resurrection...

Deze zaterdag is het de Gelderse dag. Dus Gelderland, we komen even buurten. Frank, Esther en Linda trekken de provincie in voor een extra grote even buurten. En ook op Radio Gelderland gaan we op pad. Bijzondere mensen, verrassende plekken, je weet nooit wat je tegenkomt. Kijk en luister deze zaterdag, de Gelderse dag, naar

0: Daydream Believer op Radio Gelderland. Goedemorgen. Het is bijna 9:50. Hiervoor hoorde je Alison Moyet en Love Resurrection. Als je deze dagen door het rivierengebied rijdt, dan zie je ze weer liggen. Bergen suikerbieten langs de akkers. Die liggen daar klaar om opgehaald te worden. Want de bietencampagne is weer begonnen.
1: Vrachtwagens vol met die dikke, modderige, witte suikerbieten komen aanrijden.
2: Ja, we gaan op normaal reguliere productiedagen naar 1000 vrachtwagens per dag. Dus dat is ongeveer elke anderhalve minuut een vrachtwagen van 30.000 kilo. Dus dat gaat heel hard.
1: En hier ruik je met sterkst die weeige, zoetige geur die afhankelijk van de wind tot ver in de omgeving 3 maanden lang te ruiken is. Chauffeurs staan te wachten tot ze aan de beurt zijn om te lossen. Het is weer begonnen.
3: Ja. Jammer genoeg wel.
1: Waarom?
3: Dan moet ik op tijd naar bed.
1: Ja, hoe laat begint u?
3: Rond 5:30, 6:00.
1: En dan hoeveel uur rijden?
3: 12.
1: Hoeveel bieten vervoert u zo in die 3 maanden?
3: Ik denk 1000 vraag.
1: 1000 keer op en neer?
3: Ja.
1: Gaat de bak omhoog. En rollen al die bieten op de grote berg. Wat zegt u?
4: Het is begonnen, ja.
1: Wat betekent dat voor u?
4: Het is altijd niet te paard. Ik doe het al 25 jaar, dus als het over is, vind je het mooi.
1: Het is 3 maanden buffelen.
4: Ja.
1: En dat nachtwerk?
4: Ja, is op zich wel lekker.
1: En dan komt er weer een langsrijden, een vrachtwagen vol met bieten. Terwijl het een kleinere oogst is dan andere jaren, door de droogte.
2: Ja, het begin van het seizoen begon echt wel goed, het groeiseizoen. Maar in de zomer hebben we allemaal gezien, is heel droog geweest. Dus dat zie je ook terug in de groei van de bieten en daarmee ook de suikeropbrengst. Dat klopt.
1: Wat betekent het voor u, de bietencampagne?
5: Ja, er is wel weer een stukje reuring natuurlijk. Weer het geluid, de geur en typische herfstgeur. Ja.
1: Loopt het allemaal goed? Ik zie nergens rode vlakken knipperen.
5: Nee.
1: Te schermen.
5: Nee, klopt. Het gaat redelijk goed. Ja, we zijn nog aan het opstarten natuurlijk. Dus op dit moment zitten we halverwege in het proces ongeveer.
1: Buiten wordt de druk gelost. Hoeveel uur tussen een biet en een suikerklontje?
5: Zo'n beetje 24 uur. Ja, 24 uur nadat de eerste biet is gesneden heb je ook je eerste suiker wat uit de pannen komt, zeg maar. Ja.
0: De start was een week uitgesteld vanwege de droogte. De fabrieken draaien nu 19 weken door tot eind januari. De bietencampagne, zo noemen ze dat in de suikerwereld. Naar het Franse woord voor veldtocht, de campagne. Als je de chauffeur dus hoort, dan snap je ook wel waarom, hè, zo'n veldtocht. Had ik het net al over het Songfestival. En dat we nog niemand hebben. Zij werd gisteren door Eva Jinek gevraagd. Van, zou jij willen? Beetje ervaring naar het Songfestival. Ilse Langer zei... Superleuk. Ik ben gewoon te druk. Dus ik kan sowieso niet, mij niet bellen.

0: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij Knoop het Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
1: Lekker!
0: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl

0: voor op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
2: Geef uw tuin kleur dit najaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten en violen. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
3: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Gijsbert's Keukens, Tegels en Sanitair in Apeldoorn.
5: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
6: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
5: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
7: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
5: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
8: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
9: Hoe kom je daar nu bij?
8: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
10: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family. Met 26 winkels in Nederland en online.
11: Ernstings Family.
10: Aanbevolen door vrolijke families.
12: 1 minuut over 8:30. Goedemorgen, je luistert naar Radio Gelderland. 10 graden is het in Assel, 13 graden in Spijk, gemeente Zevenaar. Een rustige najaarsdag staat op ons programma. Enkele velden sluierbewolking, flink wat zon. Het wordt 18 graden, een zwakke tot matige noordwestelijke wind. Daklozen zijn alweer teruggekeerd op het Keizer Karelplein in Nijmegen nadat de gemeente het tentenkamp daar gisteren had laten opruimen. Burgemeester Bruls liet ingrijpen vanwege agressief gedrag, onveiligheid en slechte hygiëne, maar zegt niet te kunnen voorkomen dat de mensen opnieuw op het plein gaan slapen. En de Rijn en de Waal zakken de komende tijd waarschijnlijk naar nieuwe laagterecords door de aanhoudende droogte in Duitsland en Zwitserland. De lage waterstand zorgt nu al voor problemen met de scheepvaart, omdat schepen minder zwaar beladen kunnen worden. Meer Gelders nieuws op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Verkeerssituatie op dit moment. We hebben 70 kilometer op de Gelderse wegen. Ik lees de belangrijkste files even voor. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 11 minuten. De A12 Duitsland-Arnhem tussen Beek en Duiven 10 minuutjes. A18 Varsseveld-Zevenaar tussen Wil en Knoopend Oudijk 11 minuten. A28 Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk en Amersfoort-Vathorst 10 minuten. En 813 Doetinchem-Zevenaar tussen de N814 en de A12 een kwartier extra reistijd.
13: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
14: Op zoek naar de perfecte

0: tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
1: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar unieklapen.nl.
0: Betting Ressing, nu ook complete badkamers, inclusief montage. Kijk op bettingressing.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
3: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
5: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
8: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
7: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
8: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
7: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
8: Oké, ga ik op letten.
7: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
8: Doe ik.
7: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
10: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
11: Begon jouw dag met ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Goedemorgen Gelderland. Frank van

0: Nou, wacht maar. Dan heb je nog niks gezien. You ain't seen nothing yet. Backman Turner Overdrive. 8:08. Een hele goede morgen op deze donderdagochtend, 24 september. We gaan een woord van de dag uitkiezen. Dat doen we zo meteen. Eerst even broodjes bakken. Al 3 generaties wordt er namelijk gebakken bij de familie Kamphorst in Heerde. Kleinzoon Wouter is de jongste van het stel en deze week ook de spannendste. Hij doet mee aan het wereldkampioenschap voor vakmensen in Shanghai. Hij is al Europees kampioen broodbakken.
1: De zenuwen beginnen te komen bij Wouter Kamphorst. De student begint in Shanghai aan het WK voor vakmensen, World Skills. Hij doet namens Nederland mee als broodbakker.
2: De skillswedstrijden zijn wedstrijden voor mbo-studenten. En dat begint hier in Nederland al met een nationaal kampioenschap. En alle Nederlands kampioenen gaan dan in een team, Team Netherlands. En daarmee vlieg ik naar Shanghai en doen we allemaal individueel onze wedstrijd op wereldniveau. Ik krijg vanuit de organisatie een opdracht, bijvoorbeeld stokbroden maken. En daarnaast mag ik dan mijn eigen draai eraan geven. En mag ik mijn eigen invulling daarin aanbrengen. Ja, ik hoop dat ik me onderscheid in hoe ik te werk ga. En mijn producten natuurlijk. Ik heb geprobeerd iets speciaals te bedenken en daar hoop ik in uit te blinken. Iedereen kan een stokbrood maken, maar straks liggen er 22 verschillende soorten stokbroden. En allemaal op zijn eigen manier zijn die goed. En daar moet je dan de beste in worden.
1: Vorig jaar werd Wouter al Europees kampioen. Die ervaring helpt hem nu richting het WK.
2: Nou, door het EK had ik al best wel een goede basis natuurlijk. Toen heb ik ruim 600 uur getraind. En ik denk dat ik dit jaar op 400 of 500 uur zit. Dus dan alles bij elkaar zit er al best wel wat uurtjes in. En hoop ik dat dat voldoende is om mee te doen op wereldniveau. Hier in Nederland is het wel iets anders dan in China. In China volgen mensen een opleiding van 4 jaar. Als ze winnen, dan krijgen ze een baan voor het leven en een zak met geld. En wij doen het hier naast ons werk en doen het in onze vrije uurtjes. Dus dat is wel een verschil. Dus als we dan mee kunnen draaien op wereldniveau, is dat des te knapper.
1: Na het WK wacht voor Wouter weer het werk in de familiebakkerij. Een wereldtitel zou daar goed van pas komen.
2: Nou, ik heb sinds januari mijn eigen banketbakkerij samen met mijn ouders en mijn zus. Ja, mocht ik wereldkampioen worden waar ik nog niet van uit kan gaan en ook niet van uit ga, is dat denk ik een mooie promotie. En ja, blijf ik dat lekker doen.
0: Ja, de jury kijkt dus heel precies naar die broden. De vorm van het brood, hoe alles gelijk is, zelfs hoe de lucht er doorheen verdeeld zit. En de zwaarste concurrentie verwacht Wouter uit Frankrijk en uit Azië. De wedstrijd is op dit moment aan de gang in Shanghai. De wedstrijd loopt nog tot en met zaterdag. Maar als je bedenkt, al die goede broodbakkers bij elkaar, wat zal het dan lekker ruiken nu? Zo? Ja, het is natuurlijk nu voor ons ochtend, daar is dan middag. Maar gewoon die vers gebakken broodlucht.

0: daar ligt in vrede. Zing deze dan nog een keer.
1: Digidex en Treur niet, de ode aan het leven samen met J.W. Roy. Goedemorgen Gelderland, het is tijd om de dikke Van Dijk erbij te pakken. Dat is mijn eigen zeer bescheiden woordenboekje vol met vergeten taalparels. Omdat wij vinden dat die Nederlandse taal zo mooi is en dat de woorden niet vergeten mogen worden. Pakken we er elke dag eentje uit en die delen we als woord van de dag, in de hoop dat die wat vaker in de mond wordt genomen vandaag. Het woord bij deze donderdag is schobbejak. Dat is een fantastisch nostalgisch woord voor een schelm, een schurk, een deugniet. Het werd vroeger echt gebruikt voor echt gure types, hè? Bedriegers. Tegenwoordig gebruiken we het gelukkig een stuk milder. Het is eigenlijk de perfecte term voor iemand die een beetje ondeugend is, een plagerige streek uithaalt of zich het niet helemaal netjes gedraagt. Gezondheid, Frits. Tussendoor gemist. Schobbejak. De herkomst van het woord is heel beeldend. Het bestaat uit twee delen. Hè? Schobben, dat is een oud woord voor schrapen of schuren. En jak, en dat is een jas of kledingstuk. Dus een schobbejak was oorspronkelijk een jassenschraper. Daarmee werd gedoeld op arme zwervers of dieven wiens kleding zo versleten, zo kaal, zo vuil was dat het wel leek alsof de stof eraf geschraapt was. En later veranderde de betekenis van armoedzaaier naar boef of deugniet, die we er voor de vandaag de dag in gebruiken. Dus je kunt zeggen, heb jij nou alweer de koekjes opgegeten stiekem? Jij kleine schobbejak. Pas maar op voor die autoverkoper. Dat is maar er eentje hoor, een echte schobbejak. Deze film gaat over een charmante schobbejak die de harten van de rijken stilt. Wie heeft de schobbejak binnengelaten die nu mijn parkeerplek bezet houdt? Nou...

0: Ja, een kazoo. Meer kazoo op Radio Gelderland, zeg ik dan. Paolo Conte en Glee Impermeabili. 9:10 is het. Zometeen Rob Kleijs met op de koffie natuurlijk. Maar eerst gaan we nog even naar Berend van Straten van Weerplaza. Berend, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Het zonnetje schijnt hier buiten de studio. Dat belooft weer een mooie dag te worden. Klopt dat?
1: Dat klopt zeker, Frank. Ja, nee, we hebben te maken met een periode van vrij nazomer weer. Wat er aan zit te komen. En ook gisteren hebben we daar natuurlijk al een voorproefje van gehad. En ook vandaag is het gewoon hartstikke zonnig in Gelderland. Het enige wat wel verandert is dat de temperatuur ietsje minder hoger uitvalt dan gisteren. Komt allemaal door een meest matige noordwestenwind die vandaag waait. En hiermee wordt dus iets koelere lucht aangevoerd. Maar desondanks wordt het vanmiddag zo'n 18 graden in de provincie. Dus dat is eigenlijk helemaal niet gek voor de tijd van het jaar. Ook vanavond verandert dan weinig aan het weerbeeld. Brede opklaringen. De wind die gaat dan wel geleidelijk liggen. En hierdoor gaat het flink afkoelen. Komende nacht wordt echt een opvallend frisse nacht. Met temperaturen die uiteindelijk in gaan leveren. Naar lokaal misschien wel 4, 3 graden op de koudste plek. En ik sluit het niet uit dat we misschien zelfs met grondvorst te maken krijgen. Op een enkele plek in de provincie.
0: Oeh, oké. En dan gaat het dan morgen van zo'n koude ochtend ook weer net zo lekker worden als vandaag?
1: Zeker, ja, misschien nog wel wat lekkerder. Want morgen staat ons een stralende nazomerdag te wachten. Het wordt gewoon zonovergoten de hele dag. Begin de dag dus wel fris. Dus een dikke jas komt goed van pas. Ja. Maar in de loop van de ochtend gaat die temperatuur dus flink oplopen. En in de middag wordt het gewoon een warme dag. Met 21 of 22 graden in de provincie. En dan is die jas helemaal niet meer nodig. Want er staat ook maar weinig wind. Dus in het zonnetje voelt het ook echt, echt warm aan. Ja.
0: Oké. Nou, misschien even kort een zinnetje over het weekend dan.
1: Ja, het weekend verandert er ook weinig. Althans, aan de temperatuur is zaterdag wel ietsje minder warm. Desondanks 20, 21 graden. Iets meer bewolking dan ook zondag. En dan kan het weer 23 graden worden in de provincie. Met flink wat zon. Dus ook het weekend staat gewoon in het teken van warm en vrij zonnig zomerweer.
0: Oké, dankjewel. Ik krijg nog een appje van Betsy over het woord van de dag vandaag. Schobbejak. Het tovert een dikke glimlach op haar gezicht. Mijn ouders hadden begin jaren 80 vrienden en daar kwam oma ook mee. Die was nogal fel en dan noemden ze in haar betoog vaak het woord schobbejakken... op wat in haar ogen niet deugde van sommige mensen. En dat wij maar besmuikt lachen. We gebruikten nu dus het woord ook nog wel eens schobbejak. Hopen dat we die vandaag niet te veel tegenkomen. Maar als je hem dus tegenkomt vandaag, kun je het woord wel weer mooi gebruiken, Betsy. Tijd voor Rob Kleijs op Radio Gelderland. Goedemorgen, tot 12 uur ben jij, de showmaster.
2: De showmaster?
0: Ja,
2: gastheer van dienst. Ja,
0: gastheer van dienst. Ja. Jij zet een bakje koffie voor ons.
2: Juist.
0: Jij hebt daar een lekker plaatje bij.
2: En een lekker praatje erbij.
0: En een praatje.
2: Juist.
0: Over?
2: Gelderland.
0: Gelderland.
2: Ja, de Gelderse dag komt eraan het weekend. En dan wordt Gelderland gevierd en in het zonnetje gezet.
0: Ja.
2: En toen waren wij hier aan het stoeien een beetje op de redactie. En toen kwamen wij uit op. Wat is nou eigenlijk typisch Gelders dan?
0: Dat is leuk.
2: Zeg het maar eens.
0: Die vind ik leuk. Wat is volgens jou typisch Gelders?
2: We hebben in Gelderland echt streken en steden. En de meesten komen hier uit de Achterhoek of de Veluwe... of zeggen van, nou ja, ik ben Nijmegen of Arnhem. Maar typisch Gelders, dat wordt dan...
0: Brabant heeft het zo makkelijk, Limburg heeft het makkelijk... Friesland heeft het makkelijk.
2: Ja.
0: Wij als Gelderland hebben het eigenlijk best lastig.
2: Ja.
0: Met
2: ja.
0: Die verschillende streken. Wat is nou echt...
2: Wij zijn een soort Europese Unie al, ja. In de provincie zelf. Hè?
0: Ja.
2: In verscheidenheid één.
0: Rob@gld.nl of een appje... Tussen 9 en 12 gaan wij vandaag eens even for once and for all...
2: uitmaken wat Gelderland
0: wat
2: precies is.
0: Wat is nou typisch Gelders? Wat maakt Gelderland Gelderlands? Rob@gld.nl of een appje. Denk daarover mee en stuur even een berichtje. Want dit moeten we vandaag oplossen.
2: Ja. Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Geen druk verder.
0: Deunen.

0: dicht. De A12, Duitse grens, richting Arnhem, tussen de afrit Beek en Duiven. 8 kilometer, 12 minuten vertraging. En verderop op datzelfde stuk weg tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoord. Nog eens 6 kilometer met ook een kwartier vertraging. De A28 dan, Zwolle, richting Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Amersfoort-Vathorst. 7 kilometer en 13 minuten vertraging.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
5: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
6: Goedemorgen.
5: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
6: Echt waar, joh?
5: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
7: Op de koffie.

12 minuten over 9 hier op de donderdag 24 september. We voetballen weer, hè, vanavond. Ja, het is een ouderwetse Nederland-Duitsland. Nou, komt goed uit dat we dan 74 in de volgende titel hebben. Hoewel, die verloren we, hè? Ja. Nou, goedemorgen. Wie zijn de Cornels?

0: keren nagedaan, maar Gloria Gaynor is toch wel de original singer of I Will Survive. Dit was een B-kantje van een ander plaatje, Substitute. Maar dit is echt veel groter geworden dan Substitute, de A-kant. Zo kan het verkeren in de muziek.
1: De plaat bij de dag.
0: De plaat bij de dag. Die is van Lisette. En Lisette die zegt, het is zo druk in de wereld, in mijn hoofd. Ik heb af en toe gewoon de neiging om te vluchten in lekkere romantische muziek. En een van de lekkerste platen die ik ken, wat dat betreft, is van Madeline Peru. Dance Me to the End of Love. Het is een oud nummer van Cohen, geloof ik. Maar ik vind deze versie echt veel mooier. En daarom wil ik die als plaat bij de dag. Nou, Lisette, hier is die. Madeline Peru. Dance Me to the End.

Madeleine Peru. En ze klinkt Frans. Qua naam, maar ze is heel Amerikaans. Ze spreekt trouwens wel vloeiend Frans. Daarom misschien dat ze daar zo in thuis is. Ook Dance Me To The End Of Love is een Engelstalige plaat van de Leonard Cohen, en het origineel. En Lisette vroeg deze aan als plaat bij de dag. Jij bent welkom om ook jouw plaat bij de dag aan te vragen. Via de app of via de mail. De mail, zal ik hem eens een keer noemen. rob@gld.nl. Laat maar komen.

Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.

Raccoon. Geweldig nummer blijft het. Oceaan. 3:30 geworden. We gaan eens kijken wat het weer doet in onze provincie. Qua temperatuur liggen we nu zo rond 10 graden. Leut is het 11,2 graden. En in Koudhoorn rondom Putten 9,7. Ook even het Gelders nieuws erbij gepakt op gld.nl. Daar op die site te lezen. Een gemeente die zich verzet in de rechtbank tegen de komst van een McDonald's. Er moet een McDonald's komen aan de Arnhemse straatweg in Reden aan de rand van de Veluwezoom.

Daar wordt al lang over gestreden. Vandaag staat de projectontwikkelaar tegenover de gemeente in de rechtbank. Kijken wat het wordt, of de McDonald's wint of de gemeente. Verder, automobilisten die de grens weer overvluchten. Het was een tijdje gewoon, ja, wel goedkoper in Duitsland, maar nou niet echt super goedkoper. Maar de Duitsers hebben de accijnzen naar beneden gedraaid. En dat betekent dat daar benzine en diesel 17% of 17 cent per liter gaan minder kosten. En dus zien de grenspomphouders het alweer zitten. Iedereen gaat naar Duitsland. En de grenspomphouders zouden eigenlijk wel eens wat meer steun willen hebben vanuit Den Haag. Dat en veel meer op glb.nl. En heb jij tips voor het nieuws? Dan gebruik de app 06 22 22 13 42.

Noah Kahan, The Stick Season. Hij heeft het daarover in dat liedje over Vermont. En The Stick Season is het seizoen in Vermont waarin de bomen eigenlijk geen bladeren hebben, dus alleen maar staken zijn. Nou, dat is dan typisch Vermont voor hem. Zaterdag is het de Gelderse dag. Dat is een dag om elkaar te ontmoeten en met elkaar te eten ook. Ga naar de website geldersedag.nl, meld je aan en je kunt gratis ontbijten. En te kijken naar bijzondere plekken in Gelderland. Maar ja, wij willen wel eens weten hier, wat is nou typisch Gelders? Als je het dan over Gelderland hebt, wat komt er dan bij jou naar boven? Wat is typisch Gelders? Is dat een streek waar je moet denken? Misschien mensen waar je moet denken? Gerechten waar je moet denken? Laat maar eens weten. Straks kun je bellen, nu alvast appen of mailen. Typisch Gelders, wat is dat? Rob@gld.nl of even naar de app 06-22-22-1342. En zaterdag dus, die Gelderse dag, hè? Gratis ontbijt als je wel even aanmeldt. Hield Gilbert, Bruce Sullivan.

van ABBA hier op Radio Gelderland. 14 minuten voor 10 geworden. Ja, het wordt weer een lekkere dag vandaag. En er komen nog steeds meer lekkere dagen aan. We gaan zo meteen maar eens horen wat het precies gaat geven. Het wordt echt een nazomer. Waar is Donna? Donna Hightower. The World Today.

0: een evergreen toch wel, hè, van Donna Hightower. This World Today is a mess. Maar wel lekker weer erbij. Berend van Straten, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Want we gaan naar 4,25 graden, lees ik overal.
1: Dat klopt inderdaad, ja. Nou, vandaag niet, nee, maar nee, er gaat echt wel uitzonderlijk warm na zomer weer aankomen in Gelderland. Goed nieuws dus voor mensen die nog zin hebben in wat warmte. We hebben natuurlijk genoeg warmte gehad deze zomer, maar het is nog niet voorbij. De herfst is wel officieel ook begonnen, astronomisch gezien. Maar van herfstweer is voorlopig absoluut geen sprake in ons land. Ook vandaag dus weer gewoon een ronduit zonnige dag. Temperatuur die gaat oplopen naar een graad of 18. Zeer gebruikelijke waarde voor de tijd van het jaar. Maar dit is eigenlijk de koudste dag van deze week. Want de rest van de week wordt het gewoon weer opvallend warm. Alleen vanavond en vannacht krijgen we te maken met een opvallend koude nacht ook. Want de temperatuur die gaat na zonsondergang flink inleveren. En op de koudste plekken verwacht ik temperaturen van zo'n 4 graden vannacht. Misschien lokaal zelfs wat 3 graden. En aan de grond kan het zomaar rond het vriespunt uitkomen. Dus eigenlijk de koudste nacht sinds een half jaar. Dus ook morgenochtend wordt het echt wel even wennen. Echt wel frisjes. Maar die temperatuur die gaat snel oplopen. En morgenmiddag dan wordt het gewoon een warme dag. Zonovergoten bij temperaturen die opgelopen naar 22 graden. Ook maar weinig wind. Dus morgen wordt al zo'n eerste zeer warme nazomerdag van een reeks opvallend warme dagen die nog volgen.
0: Ja, want het weekend wordt zomers, hè, bijna. Ja, is dan toch die
1: temperatuur. Ja, klopt. Ja, zo wel wat verschillen nog tussen de weekenddagen. Zaterdag iets meer bewolking. Temperatuur valt dan ietsje lager uit dan vrijdag. Desondanks denk ik 20, 21 graden. Zondag wordt het dan 23 of 24 graden. Zien we de zon weer geregeld. Maar vooral begin de volgende week. Ja, dan ziet het eruit dat het echt uitzonderlijk warm en waarschijnlijk zelfs recordwarm kan gaan worden. Met temperaturen die uitkomen ruim boven de 25 graden. Er zijn zelfs berekeningen die richting de 30 graden gaan.
0: Hallo.
1: Zelfs op 1 oktober zien we dat nu terug in de berekeningen. En dat is nog nooit eerder voorgekomen. Dus als dat zou voorkomen, dan zou dat de eerste tropische dag in oktober zijn. Dus dat is zeer uitzonderlijk natuurlijk. Ja.
0: Houdt het dan nooit op, zeggen ze dan, hè?
1: Ja, uiteindelijk gaat het ophouden. Maar zeker. Maar ja, wanneer precies, dat weet ik ook niet.
0: Ja, ik hoor toch een beetje ongeloof in jouw stem. Zo, hè? Het kan ook zijn dat we op 18 december gewoon zeggen, nou, het wordt een zomerse kerst.
1: Ja, dat heb ik wel met zekerheid zeggen, dat dat niet gaat gebeuren. Maar het blijft voorlopig wel warm. En ja, het zou nu ook nog wel in de tweede helft van de week een stuk warmer dan gebruikelijk kunnen worden. Maar die echte warmtepiek, die temperaturen ruim boven de 25 graden, ja, dat gaat echt niet lang stand houden. Het is hooguit 2 dagen.
0: Berend, dankjewel.
1: Doei, doei.
0: Van Berend naar U2, A With or Without You.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: E-herkenning direct nodig? Bij Digidentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. Digidentity.
3: Bijhouden. Regelen. Vergaderen. Bellen. Inkopen. Verkopen.
4: Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost, autotaalglas.
9: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtrop Duitsland.
10: Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals Nike, Levi's en Adidas. Deze week donderdag tot en met zaterdag. Word gratis lid op designoutletochtrop.nl.
11: Een goede relaxstoel kost al gauw een paar duizend euro. Bij Zitcomfort hebben wij deze week tot wel 50% korting. Dezelfde stoel, dezelfde kwaliteit, maar dan goedkoper. Kom proefzitten in een van onze 5 filialen. Zitcomfort.nl.
12: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
13: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
12: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
14: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
12: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
11: Zitcomfort. Met filialen in Elst, Bennekom, Barneveld, Apeldoorn en Zeist.
15: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
16: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en 3 andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Nederland gaat lasers laten ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Volgens staatssecretaris Boswijk kunnen lasers veel sneller drones uitschakelen dan Patriot-raketten die nu in conflictgebieden worden gebruikt. Bovendien zijn ze goedkoper. Hoeveel de lasers kosten is nog onbekend. In Marokko zijn de parlementsverkiezingen gewonnen door de liberale middenpartij PAM. De partij behaalde 97 zetels, de huidige grootste partij RNI 66 zetels. In bijna 20 jaar tijd was de opkomst niet zo laag als nu in Marokko. Vooral veel jongeren gingen niet stemmen. Techbedrijf Meta heeft een satirische video van programmamaker Roel Maaldrink verwijderd van Instagram. Maaldrink filmde medewerkers van Meta in Amsterdam met de AI-bril van het bedrijf. Die bril kan mensen filmen zonder dat ze het doorhebben. Het Meta-personeel bleek daar zelf niet van gediend. Meta verwijderde de video en gaf als reden pesten en intimidatie. Privacyorganisatie Bits of Freedom vindt het censuur en een voorbeeld van Meta's machtspositie. De organisatie noemt het een gluurbril en wil dat er een verbod op komt. Het weer, veel zon, maar ook kans op stapelwolken vandaag. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Zit, dankjewel. Verkeersinformatie, één melding op de A2. Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en de afrit Kerkdriel. 3 kilometer, kwartiertje vertraging.
18: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Gelderland. Laminaat, tapijt of verf? Jouw thuis begint bij Nama.
19: Aanstaande zondag. Koop zondag Bokkots en Tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shopping Zondag in Bocholt.
18: Nama, maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
20: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
21: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
7: Op de koffie.

Tears for Fears and Sowing the Seeds of Love. En Harry Styles die deed dit jaar een cover van Everybody Wants to Rule the World. Zomaar live op de radio in Engeland. En toen hebben ze contact gekregen. En nu gaat Tears for Fears meedoen met de concerten. Augustus volgend jaar. Wembley Stadium, gewoon even support act zijn van Harry Styles. Zo brengt de muziek toch meer mensen bij elkaar. Hè? Wat mensen ook bij elkaar brengt, is gewoon een feestdag organiseren. En die komt eraan. Zaterdag is de Gelderse dag. Op 150 plekken in de provincie kun je dan, als je je aan hebt gemeld, samen eten. En gewoon een gesprekje aangaan. En eens kijken wat die plek brengt. Allemaal de Gelderse dag. Om elkaar te ontmoeten, Gelderland te ontmoeten. En gewoon een lekkere dag te hebben. Maar wat is nou typisch Gelders? Als ik het aan jou vraag, wat vind jij dan typisch Gelders? Qua plaats, qua mens, qua gerecht, zeg het maar. Gelderland, en wat zeg jij dan? Dat is voor mij. Nou, vul maar in. Je kunt bellen 0800 345 0345. Of appen of mailen. De app die heeft het volgende nummer 06 22 22 1342. En mailen gaat via rob@gld.nl. Zaterdag. De Gelderse dag, 2026. Maar wat is nou Gelderland voor jou? Wat is typisch Gelders? Bel, app of mail. Tijdens Alan Parsons.

relaxte muziek. Zo kun je het toch wel zeker omschrijven, hoor. Alan Parsons' Eye in the Sky. 18 over 10 geworden. We willen het eens hebben over Gelderland, want de Gelderse dag komt eraan. Dan kun je lekker gaan eten op verschillende plekken in Gelderland en Gelderland bekijken. Maar mijn vraag is aan jou, wat is nou dan typisch Gelderland? Als je het Gelderlands bekijkt, als jij Gelderland hoort, waar denk je dan meteen aan? Nou, Walter die had heel snel een fotootje van de Gelderse rookworst van een groot bedrijf. Maar die Gelderse rookworst zijn er ook van andere bedrijven. Ook Ingrid zegt, ja, voor mij Gelderland, dat is toch wel typisch, die rookworst. Voor Erik zijn het de bloeiende bomen in de Betuwe. Ja, wij zijn natuurlijk ook een fruitprovincie, een zeer agrarische provincie. Dus die bomen, die horen daar zeker bij. Willy zegt, hoi Rob, hierbij wat typisch Gelders is voor mij. Eet en drinken dan. Gerechten. Hete bliksem, stampot van appels en aardappelen. Balkenbrei en nagelholt, is gedroogd rundvlees. Lekkernijen vind ik zelfs Arnhemse meisjes. Dat zijn harde suikerkoekjes. Het fruit natuurlijk, uit de Betuwe. En, ja, dat wij de grootste provincie van Nederland zijn, dat denk ik ook altijd als ik Gelderland hoor. Ja, dat kan zeker. Amanda die heeft een paar prachtige foto's ingestuurd met wolkenluchten. Ja, dat is dan Gelderland. Ja, dat kan ook. Wij zijn natuurlijk fotogeniek als provincie. Daar kunnen we moeilijk over doen. Maar ja, als je zegt, ben je fotogeniek als mens en als provincie? Ja, zijn wij. Misschien wel de fotogeniekste van het hele land. Want van allerlei landschappen. Even kijken. Cor die zegt, ja, voor mij, buiten de provincie, is Gelderland Radio Gelderland. Lekker warm, veel leuke onderwerpen en veel ook andere heel gezellige luisteraars. Nou, dankjewel vanwege die andere luisteraars, hoor. Dat schept een band. Gerry die zegt, typisch Gelders zijn voor mij de verschillende landschappen. Alles is te vinden in onze provincie. Van bos tot water, het is er allemaal. En wat dacht jij van de enorme hoeveelheid kastelen en landhuizen en het verschil in mensen? Van carnavalvierers in het zuiden tot Bijbelbeltbewoners. Alles is aanwezig in Gelderland. Ja, heb je ook gelijk in, Gerry. Wij zijn zeer divers qua samenstelling. Jan die zegt, voor mij, typisch Gelders, de G. De G van Gelderland, groen, gezellig, gemoedelijk, gewoon en Gelderse rookworst op stampot boerenkool. Groet van Jan. Dankjewel, Jan. Kruutmoes, dat vind ik echt heel erg Gelders. Groetjes van Zwaantje. Ja, ik vind het ook heel Gelders. Maar ik kan er niet doorheen komen, Zwaantje, door kruutmoes. Net een zure zult. Ook, ja, een tractatie voor sommige mensen, maar nee. Ah, Betsy zegt de Gelderse rookworst, natuurlijk. Ja, en vroeger kon je Gelderse schijven kopen. Dat was een soort gehakt. En dat was ook nog eens heel goedkoop. Fijne dag. Wij eten vandaag maar weer eens een Gelderse rookworst met zuurkool en zeeuwspek. Ja, het is de koudste dag van de week, dus nou kan het, hè? Het wordt weer gewoon zomer. We moeten wachten tot we die stamppotten weer uit de kast kunnen rollen. En Peter die zegt, ja, voor mij Gelderland is toch mijn thuisstad. Dat is Nijmegen. Als ik over de brug kom en ik zie de skyline en ja, nu de twee bruggen, maar de originele brug blijft voor mij Nijmegen. En dat is ook Gelderland. Want wij zijn de grootste stad, toch? Dat klopt, Peter. Ja. Typisch Gelders. Wat is dat voor jou? Laat het maar even weten. Het is zaterdag Gelderse dag, hè? Die zijn de Beach Boys.

Kijk iedere donderdag naar Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats

Radio Gelderland hebben we het over typisch Gelderse dingen. En Bernard zegt ook, ja, dat zijn de kastelen en de hertogen en de graven van Gelre. Dat is voor mij toch ook wel echt heel erg typisch Gelders. Gelderse dag komt eraan, hè. Zaterdag kun je lekker ontbijten op heel veel plekken. En ook Gelders zijn. Ja, typisch Gelders, zegt Tom. De sprengen zijn dat voor mij. Oh, mijn rooster. Hallo, Hengelo Gelderland. De Sletteringdijk, zegt Ben. Heerlijk om daar te zijn, gewoon. Ik woon in Montferland, maar Gelderland heeft heel veel mooie bossen, fietspaden, uitzichten en vooral de rivieren niet vergeten. Dat is allemaal Gelderland voor mij. En prachtig ook. Nou, zegt Gerry. Kruidmoes? Ik vind het echt absoluut ook niet lekker. Het is wel typisch Gelders, ja. Het hoeft niet lekker te zijn, om het Gelderland te komen. En de worst, ja, dat is toch wel alles wat ons bindt. Vaak binnengekomen. Gelderse worst. Hier is ABC.

0: Elke Brooks en Pearls A-singer om 7 over alle 11.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: Spelletje voor bij de koffie, dat is 3 vragen, 3 antwoorden en misschien wel 3 prijzen als je 3 goede antwoorden hebt. Eerste vraag, die houdt ons vandaag bij het Songfestival. Wij gaan weer meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Eerst niet, vorig jaar niet en toen een hele hoop discussie en nu is het toch gezegd, wij gaan gewoon meedoen. Het is een liedjesfestival, daar moet geen politiek overheen bedreven worden. Ook al gebeurt dat natuurlijk wel, zou niet hoeven. Maar wij hebben dat Songfestival best een aantal keren gewonnen. 5 keer. Nou, noem er eens 1. 1 Songfestivalwinnaar van Nederland, voor Nederland, van het Eurovisie Songfestival. Dat is de eerste vraag. Dus je hebt keuze uit 5. En 1 is al goed genoeg. App dus of mail dus. rob@gld.nl is het mailadres en appen gaat via 06 22 22 13 42. We doen weer mee aan het Eurovisie Songfestival. We hebben het al 5 keer gewonnen. Noem eens 1 van die 5 winnaars. Mail maar de komende 2 platen of app maar de komende 2 platen. 1 van de winnaars uit Nederland van het Eurovisie Songfestival. 2 platen de tijd om je antwoord hier te krijgen. En de eerste, dit is van Fleetwood Mac, Dusk.

0: een van de mooiste van James Blunt, wat mij betreft. Gevaarlijk zwoel vind ik hem. Tastes like summer. Het is 10:45.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Tijd om eens een spelletje te gaan spelen en om prijzen weg te geven. 3 vragen stellen we met 3 goede antwoorden. Heb jij 3 prijzen? De eerste vraag, die houdt ons bij het Songfestival. Ja, gisteren werd duidelijk dat we toch gaan meedoen aan het Songfestival. Want gewoon een liedjesfestival en dat moet verbroederen. Klaar, af, zegt de NPO. Maar we hebben het geregeld gewonnen toch wel. Alles bij elkaar 5 keer. Noem er maar eens eentje. 1 van die winnaars. Tony, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, heb jij een winnaar bij de hand zo?
2: Wat zeg je?
0: Heb je een winnaar bij de hand?
2: Ja, zeker.
0: Welke?
2: Lenny Kuur.
0: Yep. En weet je het liedje ook nog?
2: Dit roepen doen.
0: Juist, helemaal goed. Bonuspunten, ja. Yep. En vind je ervan dat we toch meedoen?
2: Ja, hartstikke leuk. Super, moet het wel blijven, hè?
0: Ja, nee, er zijn een hoop mensen die vinden dat eigenlijk not done. Jij zegt liedjesfestival is liedjesfestival.
2: Ja, kijk, het is natuurlijk wel veranderd in de loop der jaren. Ja. We hebben nog tijd mee gemaakt met het orkest en alles. Ja. Ja,
0: nou.
2: Het is niet zo modern en voor de jeugd is het hartstikke leuk.
0: Meneer Schrog hier van Otterlo, kwam dan oplopen en die ging het orkest doen. Ja.
2: Ja.
0: Dat is alles veranderd. Je hebt er ook geen moeite mee dat veel mensen zeggen... ja, als Israël meedoet, moeten wij ook niet meedoen.
2: Nee, daar ga ik me nou niet mee bemoeien. Er is toch wel ellendig zat in de wereld. En als ik nou ook mijn mening
0: heb, ja,
2: dan
0: nee. Ja.
2: Nee, ga ik niet doen.
0: Jij zit gewoon vol qua ellende al. Genoeg. Ja,
2: qua ellende, maar aardig en lief zijn voor elkaar.
0: Ik snap jou helemaal. En de tweede vraag, die snapt jou ook. Want we gaan naar 1988. Toen, bovenaan de hitlijst... Don't worry, be happy. En iedereen liep ook fluitend gewoon de wereld rond, hè? 1988. Was gezellig. Ja. En werd dat gezongen door Bobby McFerrin of Bobby Hollister? Bobby McFerrin of Bobby Hollister? Don't worry, be happy, Tony. Ben je nog, Tony? Ben je dan de virtuele vrienden? Om even te kijken. Tony!
2: Ja?
0: Ja, Bobby McFerrin of Hollister?
2: Ja,
0: even googelen.
2: Nee, googelen. Die laatste van mij, niet die met die andere.
0: Nou, welke?
2: Nou,
0: de eerste.
2: Die zei jij.
0: Ja. Die, ja.
2: Ja.
0: Ja, goed gedaan hoor. We gaan terug naar de politiek. En we gaan terug naar Gelderland ook, jawel. We hebben gisteren maatregelen afgesproken in het provinciehuis. En de chef van de klimaat- en energieafdeling in Gelderland... is dat Ans Mol of Laura Konijn?
1: Een spelletje voor bij de koffie.
2: Laura Konijn.
0: Laura Konijn. Nee. Dat is toch Ans Mol. Ja, nee.
2: Ja.
0: Met Laura Konijn, ook een prettige naam trouwens voor.
2: Ja.
0: Dingetjes. Ja. Dan heb ik nog 1 vraag. Gaan wij Bobby draaien? Met Don't Worry, Be Happy?
2: Ja, tuurlijk.
0: Jazeker. Dat dacht ik ook. Hupsakee.
2: Ja.
0: Kijk, zie je wordt nu al blij. Je wordt nu al blij, Tom.
2: Mag ik iedereen een hele fijne dag wensen en jullie veel succes met jullie radioprogramma's.
0: Tony, dankjewel. We gaan die envelop voldoen en opsturen.
2: Hey, fijne dagen bedankt.
0: Hoi.
2: Doei.
0: Hier is Bobby McFerrin of Hollister. Kwamen we niet helemaal uit, maar hier staat McFerrin. Don't worry.

0: with a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
1: Het werkt wel, hè, het plaatje. Don't worry, be happy. Relax gezongen door Bobby McFerrin. Ja, die Bobby Hollister was ook wel een zanger, natuurlijk. Kenners weten dat. Van Bobby en de Rialto's. Totaal andere muziek. And be happy, dat is wel een opdracht die we met z'n allen toch weer eens moeten omarmen. Want uit onderzoeken blijkt dat we in deze tijd toch wat minder happy zijn dan een jaar of 20, 30 geleden. En veel onderzoeken wijzen dan naar de sociale media. Ja, die maken ons niet happier, maar een beetje chagrijniger. Vooral meisjes schijnen daarvan onder de indruk te zijn. Dus come on, smile en loop de wereld in.

0: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
1: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
10: Het kacheltje in Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Complete installatie. Dus... Het kacheltje Voorden.
11: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unieksslapen.nl.
12: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
10: Het kacheltje Voorden. Houtkachels, pelletkachels, elektrische kachels. Dus het kacheltje Voorden.
12: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
14: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Na een vergadering van 14 uur hebben statenleden in Gelderland een stikstofbeleid goedgekeurd. Rond kwetsbare natuur komen bufferzones waar strengere regels gelden voor boeren en bedrijven. De BBB-fractie was verdeeld. Meer dan de helft stemde tegen het idee van de eigen coalitie. Oekraïne heeft twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op het vliegtuig gezet naar Zuid-Korea. Dat heeft president Zelensky gezegd in een toespraak bij de Verenigde Naties. De militairen zouden begin deze week zijn aangekomen in Zuid-Korea. Oekraïne nam de Noord-Koreanen begin vorig jaar gevangen in de Russische regio Koersk. Zelensky wilde hen eerst uitleveren aan Noord-Korea, in ruil voor Oekraïners die gevangen zijn genomen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in hun eigen land niet veilig. 8 matrozen op het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln en andere schepen hebben geprobeerd om een einde aan hun leven te maken. Dat zegt waarnemend minister van Marine na vragen van een senator. Geen van de pogingen is geslaagd. Vorige week bleek dat familieleden alarm hadden geslagen over hun mentale toestand. Opvarenden waren veel langer op zee dan gepland. Door de oorlog in Iran werden hun missies steeds verlengd. Een video van Roel Maalderink is verwijderd van Instagram. Hij filmde medewerkers van Meta met hun eigen AI-bril, maar daar waren zij niet van gediend. Het techbedrijf verwijderde de video vanwege pesten en intimidatie. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde onlangs voor het gebruik van deze videobrillen, omdat onduidelijk is waar de beelden belanden. Het weer droog, zonnig, met af en toe wolken. Het wordt vandaag 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Zit, dankjewel. De verkeersinformatie, twee meldingen. De eerste komt van de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg. 10 kilometer, 20 minuten vertraging. Komt daardoor een ongeluk, maar de weg is inmiddels vrij. En de A12 Arnhem richting Duitse grens tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer met een kwartier vertraging door de politiecontrole.
16: Nama. Van vloer tot muur, wij regelen het. Nama.nl. Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
17: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
16: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ. Nama. Van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem.
18: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
16: Verf, vloer en meer. Alles onder één dak. Kijk op nama.nl.
19: Je geniet van stralend sanitair.
1: Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
16: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
22: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
23: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
24: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Op de koffie.

Genesee en een Fly Too High hier op Radio Gelderland. 12 over 11 geworden. Toch een paar uur, dan gaat het weer voetballen worden. Tenminste, de landenteams. De Nation League. Wij gaan spelen tegen Duitsland. Duitsland heeft het net zoals ons gewoon heel moeilijk gehad. Nieuwe coach ook. Jürgen Klopp, zeer bekend. En die gaat zeker weer voor ophef zorgen in de tijd dat hij coach is. Hij is al lekker bezig met de cap die hij op had. 1 van 83 miljoen, dus hij weet dat hij 1 van de 83 miljoen bondscoaches is in Duitsland. En ander opmerkelijk voetbalnieuws, ja, toch een beetje Duitsland. Harry Kane, Engels international, speelt nu bij Bayern München. Die heeft al laten weten dat als hij stopt met voetballen in Europa, dat hij dan misschien verder gaat als American football speler. Daar hebben ze echt van die disciplines en ja, de kicker, de schopper, is wel een belangrijk onderdeel van de punten die je kunt halen. En Kane kan dat wel, dus die had daar best zin in, heeft hij nu al gezegd. Ja, nou gaan we het zien. Eerst maar vanavond, Nederland-Duitsland. Heel ouderwets, gezellig, zou je bijna zeggen.

0: weer aan. De lijst met de smaak van Gelderland. Alle 1300 goed. De beste hits en de mooiste muzikale verrassingen. Samengesteld door jou.
1: Oh, het Trojka-lied.
2: Het Trojka-lied?
1: Ja, dat is leuk. We kunnen wolven ook meehouden.
0: Onder de inzenders verloten wij 50 ontbijtjes voor de finale van alle 1300 goed. Live vanuit Jans Food & Wine Bar in Arnhem. Dus snel naar alle1300goed.nl en laat weten wat wij niet mogen missen in alle 1300 goed.
1: Hartstikke bedankt ook.

Set My Heart on Fire. Ja, die zou je kunnen stemmen hoor. Voor de alle 1300 goedlijsten staat hij niet op onze voorgeprogrammeerde lijst. Dan kun je hem altijd toevoegen. Je hebt 3 eigen keuzes. Alle1300goed.nl. Ga stemmen voor de Gelderse lijst. Alle 1300 goed. We zenden hem uit tussen 9 en 18 oktober. En als je stemt, maak je ook nog eens kans op een lekker ontbijtje. We hebben er 50 weg te geven. Ja, en Peter die zegt, ik vond al heel opmerkelijk dat jullie Rammstein op de lijst hadden als voorgeprogrammeerde muziek. Maar de mijne, mijn allermooiste van de band, staat daar niet bij. Dus die heb ik zelf maar even toegevoegd. Ik hoop dat hij de lijst haalt. Want ik vind hem ongelooflijk mooi. Tijd. Nou, zullen we hem dan maar in ieder geval nu draaien. Hier is Rammstein. Ook te stemmen op alle 1300 goed. Deze staat dan niet in de lijst, maar die kun je zelf toevoegen als je dat wil. Geen probleem.

van Rammstein. Gestemd in onze alle 1300 goedlijst. Wel via een persoonlijke voorkeur, maar dat kan in die lijst. Ga naar alle1300goed.nl. Tot en met 1 oktober kun je stemmen. En dan maak je ook nog eens kans om een lekker ontbijtje. Helemaal op onze kosten. En kom ook langs, hè, als we de finale dag hebben. Ja, dat wordt een mooie dag. Jans Food and Wine Bar, daar in Arnhem. Van harte welkom. Maar ga eerst even stemmen. alle1300goed.nl. Hier is Charlene.

Ricky, don't lose that number van Steely Dan. Het is inmiddels al 11:55 geworden. En de provincie warmt op. We gaan op naar de 20 graden. Gaan we niet halen vandaag, waarschijnlijk. Maar Doetinchem toch al 16,5 graden. En in Appeltern 15,6. We zijn op weg dus. En over op weg gesproken, kijken ook even naar het verkeer. Hoe dat loopt in de provincie. Eigenlijk best goed. Alleen ja, die ene melding blijft natuurlijk altijd staan. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer met een kwartier vertraging. Hier is Ed Sheeran met Martin Garrix, of andersom. Repeat it.

Pharrell en Happy, bijna geen hit geweest. Hij was bijna gewoon al lang van de tafel geweest. Dat was een leuk liedje in een film. Maar ergens weer opgepakt en toen... Hey, dat is een lekker plaatje. Daar word ik wel een beetje blijig van. Over plaatjes gesproken die echt wel blijven hangen op het oorvlies. Dit is er ook een. En ook zo'n verhaaltje van... ja, we moesten nog een liedje hebben met een viool erin. Dus hebben we maar iets met een duivel verzonnen en een viool. En dat werd een wereldhit. The Devil Went Down to Georgia. Charlie Daniels Band.

0: Dat is een vreemde uitnodiging, hè? Mag ik met je meegaan? Dan zijn we samen eenzaam. Van Cloud, dus Leila, hij deed ook mee aan het Songfestival voor Nederland. Ja, wie dat nu gaat worden, een grote verrassing. Een grote druk op zijn of haar schouders, denk ik ook. Ja, misschien moeten we gewoon een AI-dingetje verzinnen. Dat we daarmee naar het Eurovisie Songfestival gaan. Dat zou ook heel baanbrekend zijn, toch? Ja, maar lekker live doet het ook wel, hoor. Luister maar eens naar deze.
1: Sisters, how y'all feel?
0: Erykah Badu.
1: Brothers, y'all all right? Hey. See how y'all groove to this.

0: of the World.
1: Dat zingt hij dan niet meer, hè?
0: Queen and We Are the Champions, ja. Gaat het dat worden vanavond, denk je, Erik?
2: Ja, we gaan 4-0 winnen. Nee, ik heb geen idee.
0: Nee.
2: Ze altijd, na het WK zijn de meeste bondscoaches eruit gezet of opgestapt.
0: Ja, weer nieuwe teams.
2: Zowel bij Duitsland als bij Nederland. Oh. Dus, ja, oude spelers nemen afscheid. Dus nee, ik ben wel zeer benieuwd. Nederland tegen Duitsland.
0: Ja.
2: Ik denk, ja, ik vind wel op zich dat wij wel hele goede voetballers hebben.
0: Op Duitsland ook.
2: Dus. Maar die hebben dus 44 opgeroepen. Ja. Want ze moeten nu in 2 weken 4 wedstrijden spelen.
0: Ah, daarom.
2: En die kalender begint een beetje vol te raken.
0: Daarom. Ongelooflijk, ja, hoeveel er gevoetbald wordt. Is ook,
2: Nee, joh, dan moet er dan wel echt too much gewoon. Maar goed.
0: Zometeen tot 3.
2: We kijken in ieder geval met een schuin oog alvast even vooruit naar morgenavond. Dan presenteer ik hier op Radio Gelderland een heuse punkavond. Het is 50 jaar geleden dat de punkinvasie plotseling daar was. Dus ik ga er alvast even eentje draaien zometeen. En ik denk altijd, weet je, het is, nou, laten we zeggen, takkenherrie. Laten we chargeren.
0: Kan.
2: Maar kan. Want hey, punk, iedereen mocht het maken. Ook al kon je geen gitaar spelen, je mocht gewoon een punkbandje. Maar de bands die je vindt op YouTube en Spotify, die maken toch gewoon best wel aangename en eigenlijk ook wel gewoon rockmuziek in veel gevallen.
0: Ja.
2: Dan denk je niet meteen van, wow. En dat vonden we toen waarschijnlijk wel, hè. Maar...
0: dat weet je niet meer, hè, hoe je daar toen tegenaan keek toen het kwam.
2: Vroeger vonden we ook dingen als status quo, echt hard rock. Nu vinden we dat arbeidsvitamine meezingers.
0: Alles is veranderd.
2: Ja,
0: altijd. Ja. Nou, Erik, dus van 12 tot 3. Ja, nee.
2: 12 tot 3. Ja, nee. Als jij nu ophoudt, dan begin ik gewoon.
0: Wauw. Dan do you wanna hold me? Hele mooie middag.

0: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
4: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op Velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
6: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
11: Een goede relaxstoel kost al gauw een paar duizend euro. Bij Zitcomfort hebben wij deze week tot wel 50% korting. Dezelfde stoel, dezelfde kwaliteit, maar dan goedkoper. Kom proefzitten in een van onze 5 filialen. Zitcomfort.nl.
10: Uw dak vakkundig laten koten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
11: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
14: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 mensen met het virus besmet. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te laten verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en 3 andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Onderzocht wordt nog hoe de verplichting voor hondenbezitters wordt gehandhaafd. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel. Eens even kijken of er nog wat files zijn. Nou, het is aardig rustig op dit moment. Alleen op de A12 nog oponthoud voor de grensovergang. 10 minuten. Zo meteen beginnen we aan Top 3, Ides of March. Maar ook bijvoorbeeld de Pet Shop Boys samen met Dusty Springfield.
16: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch.

0: op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. Kijk op woonboulevardnijmegen.nl. Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend.
2: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
4: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
5: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak Cello Concert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op Concertgebouw.nl.
8: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
10: Hey!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
11: Tot 3. Met Erik van der

What have I done to deserve this? Pet Shop Boys samen met Dusty Springfield. Aan het begin van deze aflevering van Top 3. Normaal gesproken volg ik de verkeersinformatie op de binnenwater niet echt, moet ik eerlijk zeggen. De wereld van de binnenvaart, de vrachtschepen, ja, dat is een totaal eigen wereld natuurlijk. Maar ik zag een bericht en het integreerde me wel. Vanaf komende vrijdag is er éénrichtingsverkeer op de IJssel tussen Zutphen en Westervoort. Nou, dat is niet zo heel eind varen natuurlijk. Maar omdat het water zo laag staat, heeft Rijkswaterstaat besloten om daar éénrichtingsverkeer van te maken. Nou goed, het zal ons allemaal weinig uitmaken. Want de meeste van ons hebben geen binnenvaartschip natuurlijk. En wij gaan gewoon per pont, per slee, met dokter Anders P. Wij gaan gewoon over de weg op de fiets met de auto natuurlijk. Maar voor die binnenvaartschippers is dat echt een enorm probleem. Want dat betekent als je de andere kant op wil, van Westervoort naar Zutphen, dan kan dat niet. Dan moet je omvaren. En wel via Amsterdam en Tiel. Stel je voor, je bent bij Arnhem, dat iemand zegt, nou, dat is even afgesloten. Rij eerst maar eens even richting Amsterdam en Tiel. En dan uiteindelijk weer terug naar Zutphen. Dan ben je er over een uurtje of 10, 12 alweer. En dat is natuurlijk de realiteit voor die binnenvaartschippers. Dat is zo'n 300 kilometer omvaren. En ik heb het eens even opgezocht. Hoe hard varen ze? Nou, met de wind mee en de stroom mee, 25 kilometer per uur. Wind tegen, stroom tegen, is het maar een paar kilometer per uur. Dus 300 kilometer omvaren als je van Westervoort naar Zutphen moet. Ik geef het je te doen.

Standing in the Shadows of Love van The Four Tops. Het is 12 minuten voor half, zo een blik op het nieuws van dit moment. Nu eventjes naar muziek uit eigen provincie. Een tijdje geleden was Sabine hier te gast. Ze komt uit Vaassen, Apeldoorn. Ze komt uit Vaassen, woont lange tijd in Apeldoorn, maar nu weer in Vaassen. En Sabine heeft een nieuwe single gemaakt en daar geloof ik echt heilig in. Dit zal een hit worden. Het kan. Sabine. Het nummer heet Zaterdag. En je hoort hem hier op Radio Gelderland.

0: Ja, wat zeg je van Joy? Kansrijk om echt in de hitparade een hit te worden? Of zeg je van,
1: nou, het is wel een nummer die lekker blijft hangen, ja.
0: Ja, daarom. Maar ik vind dat zo moeilijk in te schatten. Soms hoor ik wat, denk van, nou, dit moet iedereen.
1: Waarom is het nog niet opgepakt?
0: En dan wordt het helemaal niks.
1: Maar jij hebt ook wel een voorliefde voor Nederlandstalige muziek, hè?
0: Ja, zeker. Ja. Maar zoals die Rutger met de zon zien zakken in de zee. Hij kwam hier en we hebben het hele liedje gewoon eroverheen zitten kletsen. Nou ja, lekker, leuk, leuk. En dan wordt het een gigantische hit. Het is af en toe is er ook geen pijl op te trekken.
1: Nee, of iets moet weer helemaal viral gaan op TikTok en zo.
0: Dat helpt wel mee.
1: Als je
0: de socials.
1: Ilse de Lange heeft weer helemaal een opleving daardoor gehad. Hè, met So Incredible. Dat nummer wordt nu heel veel gebruikt met TikTok en Instagram, noem het maar op. Dus dat nummer dat gaat weer helemaal sky high.
0: Precies, maar dit heet Zaterdag. Als het nou zo knipt dat je op zaterdag een leuk filmpje kunt maken met dat liedje eronder, dan.
1: Ik stem dat jij hem zaterdag weer gaat draaien, Erik.
0: Zo is het. Gaat het helemaal goed komen. Eens even kijken naar ander nieuws.
1: Ja, want Erik, jij hebt kinderen, hè?
0: Ja.
1: Hoe oud zijn ze?
0: 18 tot 22.
1: 18 tot 22. Ja, dus spelen zij een beetje videogames en zo?
0: Ja. De Fortnite is een van de. En Mario, gewoon de classic Mario-spelletjes. Nog steeds.
1: Maar Fortnite, je noemt het al, dat is dus echt een heel groot ding. En nu is het zo, want jongeren die geld hebben uitgegeven aan het populaire computerspel Fortnite dus, die moeten het geld terugkrijgen. En dat vindt Stichting Massaschade en Consument. Even uitleggen, je kan in Fortnite een poppetje kopen met echt geld. En dan loop jij ineens door Fortnite als bijvoorbeeld Mickey Mouse of een ander poppetje. In ieder geval, of een superheld. Dus je kan echt geld uitgeven om dus daarmee te gamen.
0: Maar mijn kinderen gebruiken volgens mij gewoon een soort standaard poppetje. Die hebben daar nooit voor betaald.
1: Nee, er zijn er dus ook een hele hoop die dat dus wel doen. En dus Stichting Massaschade en Consument die kondigt aan een massaclaim te gaan doen tegen Epic Games. En dat is dus het bedrijf achter het spel. Want volgens de stichting zijn jonge spelers in het spel misleid en onder druk gezet om aankopen te doen.
2: Je zat midden in het spel, in je game, om van alles te veroveren. En midden in zo'n spel kreeg je dan ineens van allerlei items aangeboden. Tegelijkertijd daar ook nog bij een timer. Ja, dus dat is door Epic bewust zo gemaakt. Het spel is bewust zo ontworpen om mensen dan echt zo aan te zetten. Eigenlijk onder druk te zetten. Ja, om maar dingen aan te schaffen.
1: Gewoon een timer erop, hè?
0: Zo van, nou, ja, als je wil blijven meedoen, moet je nu betalen.
1: Ja.
0: En dan wordt het, ja, dit is wel heel slecht.
1: Ja, nou ja, ik vind het wel terecht dat het die kant op gaat. We blijven nog even een klein beetje in de tech hangen, Erik. Want jij vindt het woord van het jaar, namelijk de gluurbril.
0: Ja, we hadden het laatst over. Bril met cameraatje erin. Ja, en, fantastisch. Ja.
1: Nou, Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, die heeft een satirische video van Roel Maalderink en Bits of Freedom offline gehaald. Want in die video filmt Maalderink medewerkers van Meta. Dus met die videobril, met die gluurbril. De video werd door Meta als pesterig aangemerkt. En Maalderink die noemt het iconisch en ironisch, moet ik eigenlijk zeggen. Pardon, dat juist zijn video is verwijderd.
3: Er staan op Instagram allerlei video's van vrouwen die op een hele vervelende manier worden gefilmd met die Meta-bril. Nou ja, goed, daar ging onze video ook over. Hè. Hoe vinden Meta-medewerkers zelf als ze het gefilmd worden? Nou, wij hebben nog heel netjes die mensen allemaal onherkenbaar en onherleidbaar gemaakt. Dus het is natuurlijk ironisch dat Meta een video die dit aankaart offline haalt. Terwijl er allerlei video's van vrouwen die daar heel veel last van hebben en die wel herkenbaar in beeld zijn, dat die video's blijven staan.
1: Bizar, hè?
0: Ja, hij stelt wat aan de kaak. En als je als groot bedrijf er zo reageert, dan laat je wel enorm kennen, toch?
1: Dan laat je kennen, ja. Dus nee, de gluurbril van Roel Maalderink, dat mocht niet meer.
0: Oké, ik ben wel benieuwd langzamerhand naar de gluurbril. Is die al, kan ik dat gewoon ergens kopen? Of,
1: volgens mij kan je het gewoon kopen.
0: www.gluurbrillen.nl
1: gluurbril.nl
0: Goedkope gluurbrillen.com De gluurbril, ja, nu het woord van het jaar. De

Jack Wilson said, I'm in heaven when you smile. Van Morrison, 2 minuten voor 12:30 geworden. Tot 3, zometeen heb ik deze classic voor je. Donna Summer. Baanbrekende plaat als het gaat om de dancemuziek. Maar eerst even rocken. Met Steve Miller en zijn band. Rocking Me.

0: komt er weer aan. De lijst met de smaak van Gelderland. Alle 1300 goed. De beste hits en de mooiste muzikale verrassingen. Samengesteld door jou. Want jouw smaak bepaalt deze hitlijst.
1: Vroeger was ik meer punk, new wave. Ja, het lijkt me toch wel leuk om een keer de Cure weer te horen.
0: Laat weten wat er niet mag missen in alle 1300 goed. Ga naar alle1300goed.nl en breng je stem uit.

0: bellbottoms. Een lichtgevende dansvloer en de opzwepende hartslag van de 4-to-the-4. 4-to-the-4 beat van de bassdrum. Kortom, de disco.
1: Disco Classic op Radio Gelderland. Dans mee.

0: zij gaf de disco wel eventjes een extra impuls. Zij gaf eigenlijk een aanzet voor wat later de dancemuziek zou zijn natuurlijk met deze plaat. Donna Summer, I Feel Love. 8:08. Radio Gelderland. Voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw wordt er in Nederland een ereveld uitgebreid. Een begraafplaats voor in de oorlog gesneuvelden. Dat gebeurt vandaag, want ook 80 jaar na de oorlog krijgen oorlogsslachtoffers nog steeds een nieuwe laatste rustplaats. Verslaggever Sander liep er vanmorgen rond samen met Eline Koopman van de Oorlogsgravenstichting.
1: Het Nationaal Ereveld Loenen liggen bijna 4000 oorlogsslachtoffers begraven. En er was plek voor 4000 oorlogsslachtoffers. Ja. Dus het ereveld is, zoals het nu is, is het vol.
2: Maar het is toch vrede? Er komen toch helemaal geen mensen meer bij?
1: En tegelijkertijd vinden elk jaar herbegrafenissen plaats. Wat er dus ook vandaag gebeurt. Hè, mensen die oorlogsslachtoffers uit eerdere conflicten, die elders in Nederland op een begraafplaats liggen. En om uiteenlopende redenen wordt er dan een overleg met de familie soms voor gekozen om iemand te herbegraven en echt een laatste eeuwige rustplaats te geven hier op het ereveld.
2: Maar daar heb je niet. We staan nu in een cirkel. Ja, ik kan het moeilijk inschatten, maar hier is plaats voor honderden stoffelijke overschotten.
1: Dat klopt. Deze uitbreiding biedt plaats aan ongeveer 1000 graven. Ja. En we hopen dan ook, we hopen dat deze graven heel lang leeg blijven. Ja. Want dat is een teken inderdaad, als ze leeg blijven, is het ook een teken van hoop, een teken van vrede. Dus we hopen dat het nooit nodig zal zijn om al deze graven te gaan gebruiken. Ja.
2: Er wordt geoefend. Ik sprak bij de ingang van het ereveld sprak ik ook al militairen. Die hadden zwarte kussens bij zich met, ik noem het dan medailles, maar het zijn natuurlijk onderscheidingen daarop. Ja. Die gaan daadwerkelijk op de gevouwen vlaggen. De nabestaanden die krijgen die vlaggen en die oorkondes. Ja. Waarom is het voor nabestaanden zo belangrijk dat er een plek is waar je met militaire eer begraven wordt?
1: Ik denk dat iedereen vanuit menselijk perspectief kan bedenken waarom het heel belangrijk is om een plek te hebben waar je een familielid, een geliefde, iemand die iets voor je heeft betekend, kunt herinneren. Ja. Kunt rouwen, verdriet kunt verwerken, daar kunt zijn. En oorlogsslachtoffers hebben dat eigenlijk voor de hele maatschappij. Dus het is niet alleen voor nabestaanden, maar eigenlijk voor heel Nederland zien we dit ook wel als een belangrijke plek. Ja. Voor nabestaanden is het heel bijzonder dat er zoveel jaar nadat iemand is overleden, voor iemand die ze misschien zelf nooit hebben gekend, nog zoveel zorg en aandacht is.
0: Ja, vandaag dus bij de inwijding van de uitbreiding van het ereveld in Loenen, meteen de herbegrafenis van twee oorlogsslachtoffers met militaire eer.

0: Murder on the Dance Floor, Sophie Ellis Baxter. Berend, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij gaat ons bijpraten over het weer. Nou, hoe staan we er vandaag voor?
1: Ja, het is vandaag toch alweer gewoon een prettige nazomerdag, kunnen we wel stellen. Wel iets lagere temperaturen dan de afgelopen dagen. Het hebben te maken met temperaturen van een graad of 17 op dit moment. Komt allemaal door een meest matige noordwestenwind, die dus iets wat koelere lucht aanvoert. Maar echt koud is het natuurlijk zeker niet. Gebruikelijke temperaturen voor deze tijd van het jaar zijn eigenlijk ook een graad of 17 of 18. En die kunnen we lokaal nog wel ergens gaan aantikken vanmiddag. Blijft ook zonnig, af en toe dus wel wat sluierbewolking. Maar neerslag, ja, dat blijft er opnieuw uit vandaag. Ook vanavond verandert er dan weinig aan het weerbeeld. Maar het gaat wel flink afkoelen nadat de zon is ondergegaan. Mm-hmm. En vannacht wordt echt gewoon een koude nacht, hoor. Ik denk op de meeste plekken temperaturen zo rond een graad of 5. En lokaal kan het misschien wel afkoelen naar zo'n 3, 4 graden. En aan de grond komen we zelfs uit dicht bij het vriespunt. Dus ja, dat is wel...
0: We krijgen wat dat betreft wel een gekke week. Maar we krijgen relatief hoge temperaturen. En dan 's nachts is het natuurlijk hartstikke fris.
1: Ja, klopt. Maar dit is wel echt de koudste nacht van de reeks die komen gaan, hoor. Want morgenochtend is het dan ook echt wel frisjes. Temperaturen nog lange tijd ruim onder de 10 graden. De nachten worden natuurlijk wel wat langer. Dus daardoor hebben ze wat meer tijd om af te koelen. Maar morgen overdag merken we daar weinig meer van. Want dan wordt het gewoon ruim 20 graden, 21 graden in de provincie. En het is dan ook gewoon zonovergoten. Er staat ook niet al te veel wind. Het is morgen een heerlijke dag, heerlijke nazomerdag. Om je weekend lekker af te trappen op in het zonnetje natuurlijk.
0: Ja, en we gaan lekker nazomeren, toch? De komende tijd is mij beloofd.
1: Ja, ook in het weekend krijgen we te maken met toch wel hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Zowel zaterdag als zondag ruim boven de 20 graden. Zaterdag wel wat meer bewolking. Zondag zien we de zon geregeld. En begin volgende week, ja, dan wordt het echt uitzonderlijk warm met zomerse temperaturen in de provincie van zelfs ruim boven de 25 graden. En dat komt eigenlijk bijna niet zo vaak voor in eind september.
0: Oké, wat zijn zo de maxima die we zeg maar zouden kunnen halen als het allemaal een beetje de goede richting opvalt?
1: Dinsdag lijkt de warmste dag te worden en dan zou het zomaar 28 graden kunnen worden. Oh. En dat zijn wel recordwaarden waar we dan tegenaan
0: kijken. Kijk, dan gaan we de recordboeken er weer bij pakken.
1: Zeker, zeker.
0: Helemaal goed. Dankjewel, Berend.
1: Doei, doei.
0: 28 graden. Zitten de herfstmensen. Radio Gelderland, muziek van The Human League.

Human van de Human League. Er kan momenteel gestemd worden voor alle 1300 goed en dat wordt volop gedaan. Je gaat naar onze website, daar zie je de banners wel staan. Je kunt ook alle 1300goed.nl intikken, kom je er ook. Of gld.nl/1300. Kortom, er zijn honderden wegen voor je waarmee je op de juiste plek terecht kunt komen. Alle 1300 goed. Dat moet je onthouden in ieder geval. Je mag een lijst samenstellen van, als je wil, 25 liedjes. Er zijn een aantal mensen die kiezen er maar 3. Ik zou zeggen, ga gewoon lekker even door. Als je al toch bezig bent, kies er genoeg uit. En er staat van alles in, van hardrock tot meezingers. Van de jaren 50 tot en met nu. Hits van toen en nu. Je komt ze allemaal tegen. En een van de laatste lijstjes die is ingestuurd. Die is ingestuurd door J. van Straat uit Apeldoorn. Koos bijvoorbeeld voor Don't Bring Me Down, ELO. Meerdere nummers van Queen, Amy Stewart, John Denver, Farida. En ook een puntje voor deze. De Bee Gees. Hij koos voor You Win Again. En ook voor deze. Run to Me.

0: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Hey Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Goedemorgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Hummelo.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, de verandazonwering, carports en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
2: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritse Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
1: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hamer Badkamers, Sanitair en Tegels in Brummen.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt één richtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig scheepvaartverkeer in twee richtingen. Het besluit is een gevolg van de grote droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had de scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel op de IJssel een noodzakelijk kwaad. Voor sommige schepen betekent het dat ze 300 kilometer moeten omvaren. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het West-Nijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is iets toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de twee buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen. Toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar andere treinstations in de stad. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel. 1 file heb ik voor je. 8 minuten, dus het valt allemaal reuze mee. A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Kuiken, Nijmegen, Dukenburg. 5 kilometer file rijden met dus een minuutje of 8 vertraging.
7: Een goede relaxstoel kost al gauw een paar duizend euro. Bij Zitcomfort hebben wij deze week tot wel 50% korting. Dezelfde stoel, dezelfde kwaliteit, maar dan goedkoper. Kom proefzitten in een van onze 5 filialen. Zitcomfort.nl.
8: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
7: Zitcomfort, met filialen in Elst, Bennekom, Barneveld, Apeldoorn en Zeist.
8: Kampeeroase is verhuisd naar Huissen. Dus voor kampeerplezier, kampeeroase.nl.
9: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
15: Hey Remo!
16: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RemoWaterontharders.nl.
17: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
15: Hey, Remo!
16: Ontdek de voordelen van zacht water op RemoWaterontharders.nl.
17: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
18: Gelderland. Tot 3.

0: I'm Alive, The Hollies. Top 3, zo direct de gast. En ze is inmiddels binnengekomen, zangeres Penny Lane. Binnenkort optreden in Luxor Live Arnhem. Gaan we je alles over vertellen. En we hebben het vooral over muziek natuurlijk. En eerder sprak ik met Berend, de weerman. Die had het zo net al over de nazomer die aanstaande is. Volgende week, 25, 27, 28 graden. Nu zit ik net even op gld.nl te kijken, onze website. En ook in de app zie ik het staan. Daar wordt hij nog enthousiaster. Inmiddels heeft Berend al laten ontvangen dat de 30 graden niet is uitgesloten. Nou, dat is toch bizar. Dat zijn toch temperaturen, mensen. Dat is wel erg veel voor de tijd van het jaar. Maar goed, we doen het er lekker mee. Wie weet, 30 graden volgende week. Radio Gelderland, tot 3. Teddy Swims.
1: Erik van den Berg is er tot 3. Op Radio Gelderland.

0: Cause I Love You van Slate. 12 minuten voor 2:30 geworden. Je luistert naar Tot 3 op Radio Gelderland. Donderdagmiddag tijd voor muzikale gasten. En vandaag is dat Penny Lane. Binnenkort staat ze in Luxor Live Arnhem. Penny, van harte welkom.
1: Hi.
0: Fijn om je weer eens te zien.
1: Ja, is alweer een tijdje terug, hè?
0: Ja, precies. Je hebt er een muzikale sabbatical...
1: Was meer noodgedwongen, hoor.
0: Ja, dat precies. Daar kies je niet voor, natuurlijk. Nee. Maar de muziek heeft een tijdje op een lager pitje gestaan.
1: Ja, dat klopt. Maar het gaat weer hartstikke goed. Dus ik ben heel blij dat ik weer kan en mag spelen. En dat de mensen het ook nog leuk vinden om te komen kijken.
0: Precies, ja. Want binnenkort concert in Luxor Live.
1: Ja.
0: Gaan we het over hebben. Maar nog even helemaal terug. Want ik zat even te kijken naar de biografie en zo. En toen las ik toch iets wat ik helemaal niet... dat wist ik helemaal niet van je. Zo lees je toch weer eens een keer wat nieuws.
1: Dat
0: jij op 14-jarige al met Hans Dulfer op het podium...
1: 15, ja.
0: Nou, 15 dan. Oké, 15. Vind ik ook nog jong.
1: Ja.
0: Maar hoe belandde jij als 15-jarige al bij Hans Dulfer op het podium?
1: Dat was ook eigenlijk wel de start van mijn muzikale loopbaan. Heel kort verhaal. Of ik zal het kort mogelijk vertellen. In januari kreeg ik een saxofoon te leen bij de plaatselijke harmonie. En ik wilde al heel lang saxofoon spelen. Dat vond ik echt fantastisch. En in januari kreeg ik een saxofoon. En ik ging met mijn vader naar een concert van Hans Dulfer. En ik dacht, ja, dit is het gewoon. Dit is helemaal
0: dit
1: is fantastisch. Ja! En toen zijn we ook... toen had hij een radioprogramma, 's nachts.
0: Mm-hmm.
1: En dan ging ik slapen en dan zette ik de wekker. Om 12 uur was dat. En dan zette ik de wekker. En dan ging ik luisteren. En toen was er een uitzending en hij was op zoek naar een nieuw saxofoontalent. En toen heb ik een cassettebandje ingestuurd. Dat was toen nog.
0: Ik zie jou op je slaapkamer met die saxofoon staan.
1: Echt, ja.
0: Ding aanzetten.
1: Ja, niet s'nachts. Ik had het opgenomen. En toen was het, zeg maar, dan nam je de begeleidingsband, zeg maar, nam je op. Ja. En dan ging je eens meespelen. En dan nam je dan ook weer op cassettebandje op. En dat stuurde ik op naar de VPRO-studio. En toen had hij me uitgenodigd. En toen werd ik een nieuw ontdekt talent door Hans Dulfer.
0: En toen mocht je bij een optreden...
1: Ja, nou, toen leerden we elkaar een beetje kennen. En toen mocht ik zo vaak als ik wilde eigenlijk... in Jazzcafé Alto in Amsterdam mocht ik meespelen. En dat was echt fantastisch. Want ik speelde toen net 3 maanden saxofoon. Ik kon nog helemaal niks eigenlijk. Maar goed... dat was echt gek.
0: Dan sta je te spelen. Dan ben je met iemand die een van de allerbeste is die we hebben op dat gebied.
1: Ja, nou ja, op zich. Ik speelde nog maar heel kort. Maar ja, ik was natuurlijk wel muzikaal. En hij herkende dat wel een beetje. Zo van, nou, dat wordt al wat, weet je wel. Dus toen mocht ik met hem meespelen. En dat was altijd heel leuk. Want Hans die kondigde mij dan spontaan aan. We spraken nooit af van, nou, wat voor nummer gaan we spelen? Of dit of dat. Dus het was in één keer, ik had mijn saxofoon paraat. En dan was het, dames en heren, Penny Lane. En dan kwam ik op het podium op. En dan stond ik daar van, oké, maar wat gaan we spelen dan? En dan was het, 1, 2, 3, 4, hartstikke idee, weet je wel.
0: Dus, kan meedoen en zoek het maar uit.
1: Dus ik kreeg ook helemaal niet de kans om zenuwachtig te worden of iets. En dan was het gewoon spelen op mijn oren. En,
0: wat leuk.
1: Ja, en dat was eigenlijk wel het begin. Eigenlijk,
0: maar toen was het vuurtje echt definitief aangestoken.
1: Ja,
0: zeg, want
1: zeker.
0: De muziekwereld, daar voel ik mij in thuis.
1: Ik voelde me zo als een vis in het water. En die mensen waren natuurlijk allemaal veel ouder dan ik. Ik was inderdaad 15, 16, 17. Maar ik voelde me gelijk helemaal thuis. Ik denk, ja, maar dit is gewoon waar ik hoor. En het communiceren via muziek en het fijne spelen. Oh, ik vond het geweldig. Ja,
0: en wanneer heb je de saxofoon, laten we zeggen, terzijde gelegd? Ben je veel, heb je nog lang gespeeld?
1: Ja, ik heb heel lang gespeeld. Toen daarna met Rosa King ging ik spelen en met Cas Lux. En daar speelde ik eigenlijk nog wel heel veel saxofoon. Maar op een gegeven moment toen ben ik toch wat meer gaan zingen. En toen dacht ik, ja, eigenlijk vind ik dat wel leuker of zo. Of ik weet het niet. En toen werd het saxofoonspelen eigenlijk steeds minder. En ja, nu doe ik nog heel incidenteel. Maar dat is echt heel weinig.
0: Ja,
1: maar ik vind het nog steeds wel heel leuk, hoor. Maar
0: gewoon doen wat je leuk vindt, natuurlijk.
1: Ik zie me ook niet als een saxofoniste meer of zo. Daar ben ik inmiddels te slecht voor geworden.
0: Maar je hebt fantastische liedjes. Maar ik heb even drie uitgezocht om even te laten horen. Even ter inspiratie.
1: Oh.
0: Weten, waar hebben we het over? Deze bijvoorbeeld.
1: Ja.

0: Sky High mee in de Gelderse Top 100 gestaan.
1: Ja, met Help Me.
0: Met,
1: ja.
0: Met Mark Lennon van Venice.
1: Van Venice, ja. Ah, ja, was te gek. Ja.
0: Geweldig. Zometeen gaan we verder met je praten. We gaan alles horen over dat concert wat aanstaande is natuurlijk. En natuurlijk eventjes een liedje.
1: Oh, leuk.
0: Wendy Lane, Without Remorse. Waar je net al een heel klein stukje van hoorde.
1: Ja.

mooi, hè? Binnenkort is ze dus live te zien in Luxor Live Arnhem. Gaan we je zometeen alles over vertellen, Penny Lane. Radio Gelderland, zo direct Soft Cell met Torch. En dit is Kim Wilde.

0: George Soft Cell, Penny Lane te gast, zangeres uit Arnhem, die vrijdag 2 oktober in haar eigen stad gaat optreden.
1: Ja.
0: Namelijk in Luxor Live. Dat is een heerlijke zaal om een mooie optreden te geven.
1: Ja,
0: daar heb je natuurlijk ook wel een geschiedenis, daar heb je al vaker gestaan.
1: Ja.
0: Ze hebben daar meerdere zalen. Je doet de bovenzaal.
1: Ja.
0: Lekker mooi.
1: Oh, nou, dat vind ik zo cool.
0: Mag je zeggen intiem concert of is dat het?
1: Het is wel intiem.
0: Zo klein is het ook weer niet.
1: Ik hoop dat het vooral een heel groot feest wordt eigenlijk.
0: Ja. Want je keert terug. Wat ga je doen? Wat voor band ga je spelen eigenlijk?
1: Ja, nee, spiksplinter nieuwe band.
0: Je hebt even rondgebeld en geluisterd.
1: Ja,
0: en,
1: we hebben echt nou een spiksplinter nieuwe band. Echt helemaal nieuw. En dat wordt echt, ja, het wordt echt te gek. En vooral wordt het heel leuk, vind ik, omdat we zowel echt oude nummers spelen van de eerste plaat No Hesitation, van de tweede Stillwater Savage Waves, en ook een liedje uit Phoenix, de EP.
0: Mm-hmm.

0: laatste drie liedjes. Maar ook veel nieuwe nummers. Dus dat wordt echt, ja, ik vind het echt helemaal te gek. En daarnaast vieren we mijn verjaardag.
1: Ja. Ja, en met de mogen we het zeggen?
0: Ja, want, ik doe daar niet moeilijk over. Ik ben heel trots op. Ja.
1: 50 jaar.
0: 50, ja.
1: Heerlijk, man.
0: Ik heb het gered. Het is toch wonderlijk. Ja, nee. Ik ben er heel trots op dat ik 50 ben geworden. En dat ik dus inderdaad 35 jaar op het podium sta. Dus we hebben dubbele reden om feest te vieren. En een nieuwe band ook nog. Dus nou.
1: Ja, en blijkbaar, wat je zegt, ik heb een tijdje niet opgetreden. Uh-huh. Maar wel ondertussen teksten opgeschreven en liedjes in je agenda genoteerd van dit moet ik uitwerken of daadwerkelijk opgenomen.
0: Ja, daar kwam eigenlijk de EP vandaan, Phoenix. Het is een tijd heel slecht met me gegaan. En toen heb ik geen songteksten geschreven, maar ik schreef wel heel veel op. En die zijn dus later omgevormd tot liedjes. En dat is die EP. En ik had natuurlijk ook nog wat oude dingen liggen waarvan ik dacht van is wel te gek. Moet ik nog een keertje uitwerken? Moeten we nog een keer wat mee doen? En dus kwam bij de band van nou, ik heb hier nog wat demo's en wat dingetjes van vroeger. Wat vinden jullie ervan? Oh ja, wel cool. Kom, we gaan het uitwerken. Dus daar zijn we toen mee aan de slag gegaan. En zo hebben we dan een nieuw, heel breed repertoire.
1: Heerlijk.
0: Echt, het wordt echt heel leuk.
1: Ja, en wat ga je met die liedjes doen eigenlijk? Is dat de bedoeling om dat nog eens iets van een album van te maken? Of moeten die opgenomen worden? Of komen op Spotify?
0: Ja, nou, kijk, die drie albums die staan natuurlijk op Spotify. Maar ik wil heel graag met deze band een EP opnemen. En dat gaan we ook zeker doen. Ik kan nog niet zeggen wanneer. En ik kan ook niet zeggen wanneer die uitkomt.
1: Maakt er allemaal niet uit.
0: Maar we gaan wel een EP opnemen met die nieuwe liedjes. Ja, zeker. Ja, dat vind ik echt te gek.
1: Ja. 2 oktober zet het in de agenda in Arnhem.
0: Ja.
1: Er zijn nog kaarten te krijgen, mensen. Allemaal snel naar de kassa.
0: Ja, precies.
1: En dat wordt een geweldig mooie avond. Heb je nog speciale gasten uitgenodigd eigenlijk?
0: Nee, nee, geld was op.
1: Geld was op.
0: Ja, weet je, het is wel zoiets van als je dan weer helemaal opnieuw opstart, weet je wel. Dat is echt, je begint weer een beetje van voor af aan. En dat vergt gewoon ontzettend veel investering. Niet alleen in het huren van de studio's om te repeteren, maar ook de merchandise en alles. God, het is allemaal hartstikke duur. Dus geen speciale gast. Ik ben zelf ook geen speciale gast.
1: Geen Mark Lennon in de buurt?
0: Nee, het was een beetje te duur vanuit Amerika om hem te laten overvliegen. Dat was een beetje jammer.
1: Maar je hebt een tijd geleden met hem een lied opgenomen.
0: Ja.
1: Contact gelegd. Nou, dat vond het hartstikke leuk. En sindsdien zijn jullie goede muzikale vrienden geworden.
0: Ja, is echt te gek. Ja.
1: Dus als hij in de buurt zou zijn geweest. Maar ja, goed. Speciaal voor de binnen te komen vliegen gaat wat te ver.
0: Nee, dat kost een beetje veel. Nou ja, misschien een crowdfundingsactie dan. Het is een beetje te kort dag nu, maar.
1: Met jou op het podium komt het gewoon helemaal goed.
0: Ja,
1: daar heb je geen Mark Lennon voor nodig, hoor.
0: Nee, nee, nee.
1: Benny Lane en Bent, vrijdag 2 oktober in Luxor Live. Dank je dat je er was.
0: Dank je wel voor dat ik hier mocht zijn.
1: Laten we even luisteren naar Benny Lane samen met Mark Lennon. Help me.

Post Malone en Circles Radio Gelderland. Tot drie. Zometeen even het probleem van de dag waar we met elkaar een oplossing voor gaan zoeken. Dat is een persoonlijk probleempje van Joy. Ja, omdat het haar probleempje is, zal ik je er verder nu niks over zeggen. Ik zal het zometeen even aan haar vragen hoe de vork in de steel zit.

zat gisteravond televisie te kijken. Eerst ging ik wat terugkijken trouwens. Ja, dat vind ik zo makkelijk tegenwoordig. En heb je wat gemist, dan hoor je iedereen erover praten. En denkt, oké, dan ga ik het terugkijken. Iedereen was er zo lovend over. Nou, dat moet ik eens gaan kijken. Het ging om de serie 100 dagen in... serie van Nicolaas Veul. Hij is dan stagiair in een bepaalde branche. En dit keer is de serie 100 dagen in de gehandicaptenzorg. En de serie begon al meteen met... dit ga ik niet 100 dagen volhouden... Na een dag of 85 heeft hij de brui eraan te geven. Omdat het hem eigenlijk te veel werd. En ik heb deel 1 meteen maar eens eventjes teruggekeken. Want ik zag hem de afgelopen week echt overal voorbij komen. Elke talkshow was hij te gast. De kranten, de interviews erover. Het spreekt mij zeer aan allemaal. Sowieso de programma's die hij maakt vind ik geweldig. Dat doet hij hartstikke goed en integer. Maar ik heb zelf ook een gehandicapte dochter. Dus ik ken de sector erg goed. Maar goed, de enige handicap is de andere niet natuurlijk. Je hebt mensen met gedragsstoornis, je hebt mensen met fysieke problemen... je hebt mensen met fysieke problemen en gedragsproblemen. Kortom, voor elk wat wils. Maar het is hoe dan ook hartstikke zwaar natuurlijk. En hij heeft meegelopen. En ik moet zeggen, ik was inderdaad onder de indruk... op de manier waarop hij dat heeft gedaan en gefilmd. En als je ziet wat hij dan tegen het lijf loopt... en hoe goed de mensen in de zorg en hard die mensen daarvoor werken... om het allemaal goed te laten lopen... Ah, dat verdient alle respect. Deel 2 is inmiddels ook uitgezonden. En nou goed, hij heeft dus niet helemaal de 100 dagen kunnen volhouden... maar genoeg om de hele serie verder goed op televisie te kunnen gaan brengen. Dus ga dat volgen, mensen. Je kunt het live kijken natuurlijk op woensdagavond. Nou, dus gewoon lekker terugkijken. En applaus voor al die mensen die werken in de zorg. En in dit geval de gehandicapte zorg in het bijzonder. Cheryl Lee Ralph is hier met In the Evening.

0: Radio Gelderland.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
3: Opgelost. Autotaalglas.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
6: Vergeet je niet in te smeren.
5: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
8: Morgen.
7: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
8: Echt waar, joh?
7: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
10: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorgenoten. Word jij onze nieuwe zorgenoot? Meld je aan op dezorgenoten.nl.
11: Nieuwe leesbril nodig?
12: Mijnleesbril.nl.
11: Gratis verzenden en retourneren.
13: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
14: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
13: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
15: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
16: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand die gisteravond uitbrak bij een Starlink-installatie in Polen is waarschijnlijk met opzet veroorzaakt. Dat zeggen Poolse autoriteiten. De Poolse vicepremier denkt dat Rusland erachter zit, maar dat is niet bewezen. Het Oekraïense leger gebruikt de Starlink-installatie voor onder meer communicatie en het aansturen van drones. In Polen zijn de laatste tijd meer incidenten geweest waarvan gedacht wordt dat Rusland erachter zit. In Japan zijn 10 mensen omgekomen door het noodweer. Begin deze week trok de orkaan Doyuwan over het land. Daardoor ontstonden aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen zijn ondergelopen na een dijkdoorbraak. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Bij een viskwekerij zijn 100.000 karpers doodgegaan toen ze in de vijver dreven. Vanwege het noodweer reden er een aantal dagen geen treinen in Japan en werden honderden vluchten geschrapt. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt eenrichtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig verkeer in 2 richtingen. Het besluit is het gevolg van droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel een noodzakelijk kwaad. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen, maar toch moet het hele station dicht omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar een ander treinstation in de stad. Het weer droog en zonnig, 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm, 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen? en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Scheffer Badkamers in Zelhem.
6: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
18: Aanstaande zondag. Koop zondag Bokkot zijn tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shopping Zondag in Bocholt.
19: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
20: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
21: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
22: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
21: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
23: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
26: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
27: Tot drie. Met Erik van

op punk. Want morgenavond op Radio Gelderland, punkavond, 50 jaar geleden, kregen we te maken met de punk. En dat schudde de wereld aardig op natuurlijk. Zichtbaar in het straatbeeld, maar ook voorzien van heel wat energieke muziek. En niet altijd even gepolijst, want dat mocht ook in de punk natuurlijk, hè. Dus dat wordt een hele interessante muziekavond. En een avond vol met smakelijke anekdotes over de hoogtijdagen van de punk. Ook bij ons in de provincie. Vandaag heb ik The Clash voor je. En ook menig punkband die draaide zijn hand er niet voor om een klassieker van Waleer in een nieuw jasje te steken. Nog energieker dan ooit. Al was bedoeld in de rock'n'roll periode. Bijvoorbeeld I Fought the Love van de Crickets. Eind jaren 50 door The Clash werd het zo.

Fat The Line, de punk-uitvoering door The Clash. Even gast terug, donderdagmiddag, met Donald Fagen. Aren't you I?

0: Ja, het is toch niet het eerste, de beste onderwerp wat je verzint als je toch een liedje gaat schrijven over die International Geophysical Year. Donald Fagen deed het toch. We gaan een probleem behandelen. En dit keer is het probleem een probleem van Joy.
1: Ik dacht maar dat je ging zeggen dat ik het probleem
0: nee,
1: was.
0: Nee, jij bent niet het probleem.
1: Oh, gelukkig.
0: Hoewel. Maar goed, daar komen we zo wel op. Wat is het probleem, Joy? Waar gaan we het over hebben?
1: Misschien zag je me aankomen strompelen net.
0: Ja, denk overreden door een bus of zo.
1: Ja, nou, zo voel ik me wel. Ik heb echt ontzettend veel last van spierpijn.
0: Oké.
1: Ik heb het sporten weer een beetje opgepakt.
0: Let op dat beetje mensen, let op dat beetje
1: mensen.
0: Daar schuilt een deel van het probleem in, vermoeden wij.
1: Daar komt-ie. Maandag ben ik begonnen met een uur spinning. Dat doe ik al 2 jaar lang, vind ik hartstikke leuk. Dus, geen schrijntje pijn. Toen dacht ik dinsdagochtend, ik was toch vrij.
0: Ik zit er toch lekker in?
1: Ik zit er lekker in.
0: Ik ga weer wat doen.
1: Ik ga bodypump doen. En een uur lang behandel je elke spiergroep van je lijf, terwijl je met allemaal gewichten loopt te smijten, zeg maar. Dus ik dacht al dinsdagavond, dacht ik al... wat goed van mij. Ik kan merken dat ik geweest ben.
0: Ik wist niet dat ik daar spieren had, zeg maar.
1: Precies,
0: dat gevoel.
1: Okay. En toen dacht ik, gisteravond, dus woensdagavond, dacht ik... ik ga een half uurtje boksen.
0: Waarom precies? Een avondje niks doen is ook maar weer een avondje. Een verloren avond, hè?
1: Met dus daarop volgend nog wel ook een uur weer bodypump. Dus ik heb gisteren 1,5 uur gedaan, 2 lessen achter elkaar.
0: Okay,
1: dus en nu verga ik van de pijn.
0: Eigenlijk bedoel je, hebt je 3 dagen lang je lekker in het zweet gewerkt.
1: Ja, en nu heb ik weer behoefte aan een zak chips op de bank.
0: Dat is prima. Maar dat helpt je niet tegen je spierpijn in ieder geval.
1: Nee, ik ben eigenlijk op zoek naar bijvoorbeeld dingetjes die je kan doen om de spierpijn wat minder te maken. Of hoe ik het bijvoorbeeld de volgende keer kan voorkomen. Ja, niet naar de sportschool gaan. Dat is een heel lollig antwoord natuurlijk. Maar dat natuurlijk niet. Zijn er bijvoorbeeld dingen die jij altijd doet op het moment dat je spierpijn hebt, waarvan je denkt, dat werkt echt als sneeuw voor de zon. Dan hoor ik het graag.
0: Ja, of direct na het sporten of iets. Meer water, meer zout, minder zout. Wat voor tips kunnen we Joy geven zodat die spierpijn
1: minder wordt?
0: Want ze moet weer door natuurlijk.
1: Ja, ik moet wel dit weekend weer sporten.
0: Vandaag weer een noodgedwongen rustdag, maar dat is niet de bedoeling natuurlijk. Hè?
1: Ook vind het heerlijk.
0: Wat doe jij tegen spierpijn of om spierpijn te voorkomen?
2: Tot 3 op Radio Gelderland.

0: de smaak van Gelderland. Dat is dus ook jouw muzikale smaak. Heb je al laten weten wat er niet mag ontbreken in alle 1300 goed? De hitlijst met de beste hits en mooiste muzikale verrassingen.
1: Dat is James Darren met Goodbye Cruel World. Ken dat liedje? Ja, die hou ik als vrije keus. En zodoende is hij erin gekomen.
0: Tot en met 1 oktober kun jij ook stemmen. Alle 1300goed.nl. Doe nou even.

0: Simply Red. Wat kan Joy doen tegen spierpijn? En hoe had ze het eventueel voorkomen kunnen worden? Remmelt die heeft een berichtje net gestuurd via de WhatsApp. Mijn tip voor Joy: een kruik of warmtezak op de spier doen. Maar niet te heet, gewoon ongeveer 60 graden.
1: Nou, dat klinkt nog best wel heet. Maar nu moet ik zeggen, ik kan wel heel goed tegen bijvoorbeeld ook een hele hete douche. Kan ik ook heel goed tegen.
0: Okay.
1: Dus misschien is dat inderdaad wel een oplossing. Hier, Albert die zegt, nou, waar hadden wij het net al over, Erik? We kwamen er niet uit.
0: Mm-hmm.
1: Hij zegt, het beste middel tegen spierpijn is 2 glazen lauw water. Maar niet voor het sporten. Ook niet na het sporten, in plaats van
0: sporten.
1: Ja, dus ik moet gewoon lauw water drinken.
0: Ja, precies. Maar volgens mij, maar goed, ik heb er niet voor gestudeerd, is water drinken sowieso wel goed. Ook
1: ja.
0: Dat helpt natuurlijk wel afvalstoffen af te voeren en zo.
1: Zeker.
0: Dus altijd water drinken, altijd goed.
1: Je snapt dat ik er nog even ingedoken ben. Want eigenlijk bijvoorbeeld gewoon op de bank gaan liggen en de pijn naar uitzitten, dat helpt natuurlijk niet. Want je kan beter gewoon even een wandelingetje maken of rustig fietsen. Want dat vermindert vaak ook wel de stijfheid van je spieren. Dus gewoon blijven bewegen.
0: Ja.
1: Dus toen ik dinsdagavond al merkte dat ik wat spierpijn had, heb ik er gisteren misschien toch wel goed aan gedaan om te gaan bewegen. Nu heb ik dat wellicht wat te extreem gedaan.
0: Nou ja, dat denk ik dan al met al wel.
1: Ja.
0: Het is natuurlijk een beetje, maar goed, dat is ook de reden waarom mensen ook spierpijn. En het is ook niet altijd verkeerd natuurlijk.
1: Nee,
0: want dan je voelt dat je wat gedaan hebt.
1: Precies.
0: En dan mag je dat best eventjes voelen natuurlijk.
1: Het zou over een tijdje natuurlijk wel mooi zijn dat je ergens naartoe hebt gebouwd, dat je dat dus minder hebt.
0: Ja, ja, maar elke keer als je je grens iets verlegt en je gaat langer of verder of zwaarder, dan zul je dat voelen.
1: Dan zul je het voelen.
0: Je mag trouwens wel een paracetamolletje nemen, lees ik overal.
1: Ja, heb ik ook gelezen.
0: Is
1: inderdaad.
0: Geen probleem als je denkt van nou, ik heb echt een beetje hinder van.
1: Daarnaast is het ook heel erg goed om voldoende eiwitten te eten. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld kwark, yoghurt, eieren of andere eiwitrijke voeding. Want dat ondersteunt dan weer het herstel van beschadigde spiervezels. Nou, je kan ook gewoon een massage nemen, kan je ook gewoon zelf doen. Want dat kan je bijvoorbeeld even met een tennisbal over de zere plekken heen gaan. Dat schijnt ook te helpen. Nou, warmte hebben we natuurlijk al verteld. En heel erg grappig, je moet ook zure kersensap drinken.
0: Zure kersensap?
1: Er is onderzoek naar geweest en die laat een heel klein gunstig effect zien op spierpijn en het herstel daarvan.
0: Maar waar staat het in de supermarkt, de flessen met zure kersensap?
1: Geen flauw idee.
0: Dat staat niet tussen de cola zero en de appelsap, hoor.
1: Nee, ik denk dat je daarvoor wel even wat verder moet zoeken. En een cliché, maar wel waar. Gewoon goed slapen, dat is heel belangrijk voor spierherstel.
0: Rust nemen.
1: Dus ik ga even liggen als je het niet erg
0: Precies,
1: vindt.
0: En misschien eens even een dagje niet sporten.
1: Een dagje
0: gewoon
1: niet sporten.
0: Even tot rust komen.
1: Dan ga
0: en het weekend gewoon weer een beetje opbouwen.
1: Dan ga ik vanavond en op tijd naar Bert en niet sporten.
0: Kijk, ze is goed bezig, lekker aan het sporten. En dank voor jullie tips.

Haha en Touchy, zo direct de 3 voor 3. Dit keer verdraagzaamheid. Met 3 mooie popsongs van grote artiesten. Maar is Shanna Spira.

0: Great Expectation.
1: 3 voor 3.
0: Ik heb er nog 3 voor je. En voordat we beginnen aan Thuis in Gelderland, 3 liedjes over verdraagzaamheid. Denk niet wit, denk niet zwart, maar aan de kleur van je hart. Die zit er zeker bij.
1: 3 voor 3.

en Ivory. Dat ging natuurlijk over de toetsen van de piano, maar ook over de mensheid. De blanken, de zwarten, verdraagzaamheid. Dat gold natuurlijk ook voor de eerste Black and White, Michael Jackson. En dan heb ik er nog eentje in de 3 voor 3 in hetzelfde thema. En die kennen we ook allemaal uit Nijmegen. De Frank Boeijengroep. Denk niet wit, denk niet zwart, maar aan de kleur van je hart. Drie prachtige songs voordat we zometeen gaan beginnen aan Thuis in Gelderland. Ik zag Desiree al lopen met een lijst, een hamer en een spijker. Ze gaat de wissellijst weer ophangen. Maar wie heeft ze nou opgehangen? Ik kan het net niet zien vanuit hier.

0: Nooit gedacht.
1: Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
6: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
7: Open dagen op 25 en 26 september. Bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
8: 26 en 27 september zijn de Bloemendaaldagen bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Dat betekent het hele weekend muziekoptredens, standhouders met unieke producten en allerhande demonstraties. Dat wordt leuk. Komt u ook?
7: Open dagen op 25 en 26 september. Bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
9: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
10: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
11: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
13: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van €20 miljoen extra. Volgens minister Velbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen. Het is een taak van gemeenten om mensen te benaderen die achterlopen bij het betalen van hun rekeningen. De minister verwacht dat gemeenten met dit bedrag 2 keer zoveel mensen kunnen bereiken dan ze nu doen. Zo'n 700.000 mensen zitten in de schulden. Een Nederlandse influencer is in Frankrijk aangeklaagd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De man, die bekend is onder de naam Stuntkabouter, zou onder invloed van drugs zijn geweest. Afgelopen mei reed hij in Zuidoost-Frankrijk tegen een vrachtwagen. Bij het ongeluk kwam filmregisseur Ilja Vierhout om het leven. De influencer zat een tijd in voorarrest in Frankrijk. Inmiddels zit hij in afwachting van zijn rechtszaak niet meer vast. Noodweer in Japan heeft aan 10 mensen het leven gekost. Begin deze week veroorzaakte een orkaan aardverschuivingen en overstromingen. Honderden huizen kwamen onder water te staan en bij duizenden mensen viel de stroom uit. Vorige maand werd Japan ook getroffen door zware regenval. Squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar het populaire speelgoed. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes uit China uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van het speelgoed. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer droog, zonnige periode en wat sluierbewolking. Het is 16 tot 19 graden. Vanavond koeler en vannacht koud bij minima van 3 tot 7 graden. Morgen veel zon, 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En er staat één file in de provincie Utrecht, of in Utrecht, in de provincie Gelderland. Dat komt omdat die staat op de A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen knooppunt Everdingen en afrit Geldermalsen. Daar heb je 13 minuten vertraging.
14: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.

0: voor op je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
2: Friends and Family actie in Designen Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals Nike, Levi's en Adidas. Deze week donderdag tot en met zaterdag. Word gratis lid op designenoutletochtrop.nl.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Elsinghorst Tegels en Sanitair in Winterswijk.
4: Mama, Ernstings Family weet precies wat wij leuk vinden.
5: Hoe kom je daar nu bij?
4: Hoe kan het anders dat ze zoveel leuke kleren hebben die wij allemaal leuk vinden?
6: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 20% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 26 winkels in Nederland en online.
7: Ernstings Family!
6: Aanbevolen door vrolijke families.
8: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën. Zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
9: Een goede relaxstoel kost al gauw een paar duizend euro. Bij Zitcomfort hebben wij deze week tot wel 50% korting. Dezelfde stoel, dezelfde kwaliteit, maar dan goedkoper. Kom proefzitten in een van onze 5 filialen. Zitcomfort.nl.
8: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
9: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
10: Thuis in Gelderland. Met Desiree van der Heijden.

0: Ja, dit is mijn liedje. Olida Adams, Window of Hope, hoorde je hier op Radio Gelderland. En dat is zo'n liedje, dat zet ik eigenlijk altijd aan als ik er even doorheen zit. Als ik even denk, ja, ik weet gewoon even niet waar ik het vandaan moet halen. Of als ik gewoon even verdrietig ben, dan zet ik even Window of Hope aan van Olida Adams. En dan voel je gewoon alsof zij de kracht in je zingt. En dat is soms gewoon heel erg fijn. Ik heb gewoon zo'n playlist op Spotify gemaakt. Met eigenlijk een beetje een soort van, nou, als je er even doorheen zit, playlist. Volgens mij heet die ook Personal Support. Daar moet ik eigenlijk nog eens een keer een betere titel voor verzinnen. Maar goed. En daar zet ik dan allemaal van die liedjes op. Dat als je even denkt, ja, nou, ik weet het ook even niet vandaag. Dat je dan gewoon daarnaar luistert. En dat je dan denkt, ja, ik kan er weer tegenaan. Dat gevoel krijg ik altijd hierbij. Ik zeg daarbij meteen een hele goede middag. 3:13 op deze 24 september. Je luistert naar Thuis in Gelderland met mij, Desiree. En ik zie hem al shinen daar in de hoek van de studio. De gouden wissellijst. Elke dag hangt er wat anders in. Soms is het een foto van een artiest. Soms van een albumhoes, dan weer van een filmposter. Het heeft in ieder geval altijd iets te maken met de dag van vandaag. En wij gaan even terug naar deze dag in 1988... want toen kreeg Bobby McFerrin iets heel bijzonders voor elkaar. Hij was namelijk de eerste artiest ooit die op nummer 1 in de Amerikaanse hitlijsten kwam met een a cappella liedje. Dus gewoon zonder instrumenten, alleen maar a cappella, je eigen zang. Nou, dat is toch best wel bijzonder, hè, dat dan op nummer 1 komt in de Amerikaanse hitlijsten. Bij ons redde hij dat net niet, nummer 2 in de top 40, maar toch ook een behoorlijke prestatie. En later zou dit liedje bij de Grammys, dat zijn toch een beetje de belangrijkste muziekprijzen ter wereld, nog 3 prijzen winnen, waaronder het beste liedje van het jaar. En toen dacht ik, misschien wel leuk om een keertje allemaal a cappella liedjes in de gouden wissellijst te zetten en dat jij dan mag kiezen welke we gaan draaien. Moet je wel zeggen, ik heb goed moeten zoeken, want er zijn natuurlijk niet heel veel a cappella liedjes in de hitlijsten gekomen. De meeste zijn toch allemaal met best wel wat instrumenten. Maar ik denk dat ik een mooie selectie heb gemaakt. Jij mag het me laten weten. Welke wil je horen? Pak die Omroep Gelderland app erbij. Rechtsbovenin, daar staat app ons. Of stuur me even een mailtje. Desiree@gld.nl. Wat is je keus? Misschien dus wel deze. 1.
1: Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry.
0: Ja, ga je dan voor dat liedje wat vandaag geschiedenis schreef in 1988. Nummer 1 in de Amerikaanse hitlijsten. Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy.
2: 2.
0: Ja, dit is toch ook wel een bijzonder liedje van Billy Joel. Hij zong alle vocalen zelf. Hè. De hoofdzang, de achtergrondkoor is allemaal Billy Joel. En ook het knippen met de vingers, die percussiegeluiden, is allemaal Billy zelf. Oké, er zit wel 1 instrument in, dat moet ik wel toegeven. Het is 1 basgitaartje, maar verder volledig a cappella. The Longest Time van Billy Joel is nummer 2.
2: 3.
1: Halleluja, halleluja, halleluja.
0: Dit vind ik ook zo'n goede groep. Pentatonix, ze zingen altijd volledig a cappella. Je hoort ze vaak met kerst op de radio. En deze cover van Leonard Cohen, ja, die haalde de Amerikaanse hitlijsten. Halleluja. Pentatonix is optie nummer 3.
2: 4.
1: It's

vind het wel lekker hoor, al die a cappella's. Het geeft meteen ook een soort kracht door die radio heen. Boys to Men, It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday. Dat is optie nummer 4. Nummer 2 in de Amerikaanse hitlijst en haalde ook onze top 40. Van die groep dus in de jaren 90, die toen best wel veel hits scoorde. Waaronder dus deze. Wil je die horen? Dan app je even optie nummer 4. Laat hem maar weten. Welke a cappella liedje mag ik voor je draaien? 1, 2, 3 of 4? Hoor je hem zo meteen na de Temptations.

Jermaine Stewart, We Don't Have To Take Our Clothes Off. Nou, dat is toch prettig, want ik was niet van plan om naakt te gaan presenteren. Er zijn waarschijnlijk wel stations voor, maar ik denk niet dat ik daar ooit in dienst ga. Goed, ondertussen in de Gouden Wissellijst hebben we allemaal a cappella liedjes. Hoe leuk is dat? Ik had het gekozen omdat vandaag Bobby McFerrin geschiedenis schreef in 1988. Toen kwam hij dus met een a cappella liedje, Don't Worry Be Happy, voor het eerst op nummer 1 in de Amerikaanse hitlijst. Dus het enige liedje, enige a cappella liedje ooit wat de nummer 1 positie heeft gehaald. En toen dacht ik, laten we dan allemaal a cappella liedjes in de Gouden Wissellijst zetten en jij mocht kiezen welke het zou worden. Ik heb wel even moeten zoeken hoor in de hitlijsten, want er staan niet zo heel veel a cappella liedjes in. Maar het is uiteindelijk niet Bobby McFerrin geworden, maar de groep Pentatonix. Zij staan heel erg bekend om hun harmonieën die zij doen met alleen hun stem. En er is op gestemd door onder andere Jeannette, Peter, Mike en ook Hans. En Hans die schreef daar nog bij, vond ik wel mooi. Hij zei, ik heb al heel veel versies van Hallelujah gehoord, maar deze nog niet, dus ik ben wel benieuwd. Nou, ik denk dat je versteld staat dat dat liedje dus zo goed is dat het zelfs a cappella fantastisch klinkt.

0: Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie.

0: drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Nu bij Woonboulevard Zutphen. De mooiste bijkeukens op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
2: Aanstaande zondag. Koop zondag Bokkots en Tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shopping Zondag in Bocholt.
3: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
4: Het is 3:05. Je luistert naar Radio Gelderland. Vanmiddag schijnt de zon volop met sluierwolken en enkele kleine stapelwolken. Het wordt ongeveer 18 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. En dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. In Hotel Hof van Putten heeft woensdagavond een steekincident plaatsgevonden waarbij een persoon zwaar gewond raakte. De politie heeft een verdachte aangehouden en onderzoekt de zaak verder, waarbij een steekwapen in beslag is genomen. En Mark Diemers keert terug bij de Graafschap, waar hij eerder tussen 2016 en 2018 speelde. De 32-jarige middenvelder tekent transfervrij voor 2 seizoenen... en brengt zijn ervaring en kwaliteiten mee naar de Doetinchemse club. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan kijken we nog heel even naar de situatie op de weg in de provincie Gelderland. Niet heel spannend, alleen een paar korte files. De langste staat op de A2. Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Nieuwegein-Zuid en Beest heb je 10 minuten vertraging.
5: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
6: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
5: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
7: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
9: Lekker!
8: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Slimme reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
10: Thuis in Gelderland. Deze

Robbie Williams met Candy hoorde je hier op Radio Gelderland. Ik ga nu best wel een ondergewaardeerde artiest voor je draaien. Tenminste, als je het mij vraagt dan. Hè? Want je hoort daar eigenlijk helemaal niet zoveel op de radio. Terwijl, heel eerlijk, heeft er ooit iemand met zoveel hartepijn gezongen over de liefde als zij? Nou, ik denk het eigenlijk niet. Ik bedoel, luister even mee naar dit. Je hart breekt toch in stukjes als Yvonne Elliman I Can't Have You zingt. Ik vind het zo ontzettend mooi. Of nou, nog eentje dan deze vind ik ook altijd prachtig. I Don't Know How To Love Him. Dat scheurt door je heen.

De wanhoop in die stem, heel eerlijk, dat voel je toch in je hele lijf. En dan hoor ik je denken, kan zij eigenlijk alleen maar zingen over de liefde en over hoe lastig dat is? Nou ja, eigenlijk zingt ze daar wel best wel veel over. Opvallend genoeg gaan veel van haar hits daarover. Maar ze heeft wel nog een andere smaak. Ze kan het ook swingend brengen. En dan klinkt het ook wel heel erg lekker. Yvonne Elliman hoor je nu hier op Radio Gelderland met Love Pains. Ja, het doet pijn, hè?

0: Ik vind het een lekker liedje van Ilse de Lange. Something Good hoorde je hier in Thuis in Gelderland. Fijn dat je erbij bent. En zullen we dan maar eens even een spelletje gaan spelen? Dat doen we elke dag hier in Thuis in Gelderland. En dan maak jij kans op het prijzenpakket van Omroep Gelderland. Het enige wat ik daarvoor van jou wil weten is welke twee artiesten zitten in Memory. Of tenminste, welke twee artiesten, dat zeg ik eigenlijk helemaal niet goed. Dat gaan we nog een keertje opnieuw doen. Ik zoek eigenlijk één artiest die er twee keer in zit. Nou, zo, dat is toch zo'n goede uitleg van het spel. We zoeken dus Memory. Ik heb namelijk meerdere fragmentjes van hits. En dan is aan jou de vraag, welke artiest zit er dus twee keer in? Heb je enig idee? Stuur mij dan een appje via de Omroep Gelderland app. Rechtsbovenin, daar staat app ons. En dan wil ik graag de twee nummers die dus van dezelfde artiest zijn. Ik denk dat die vandaag best wel een beetje moeilijk is. Dus ik zou zeggen, let goed op. Pak desnoods je opnameapparatuur erbij, je telefoon. Sommige mensen luisteren het nog eens een keertje terug. Of schrijf lekker mee met pen en papier. En hoor dan welke twee zit er dus twee keer in.
1: Nummer 1. Is that someday you'll care? Nummer 2.

0: tips.
1: Nummer 5.
0: And you had lost my morning sun.
1: Nummer 6.
2: Ja, weet je wat je natuurlijk ook kan doen? Gewoon een gokje wagen. Dat je denkt, ja, kan mij het schelen. Ik stuur gewoon twee nummers in. En misschien is het wel goed. Dat zou natuurlijk mooi zijn. Laat het me weten via de app van Omroep Gelderland. Welke artiest zit er twee keer in? En welke fragmentjes horen daar dan bij? Ik hoor het graag.

0: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
4: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
5: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
6: Wauw! Trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
7: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
8: www.123gold.de.
9: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
11: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 200 miljoen euro extra, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door deze hulp kan erger worden voorkomen. De Radboud Universiteit in Nijmegen laat de Groot Nederlandse Studentenvereniging voortaan niet meer toe tot de introductiemarkt voor nieuwe studenten. Aanleiding is een rapport waarin de coördinator terrorismebestrijding en de inlichtingendienst AIVD stellen dat de vereniging rechtsextremistisch is. Doordat de vereniging op de campus de ruimte krijgt om leden te werven, wordt lidmaatschap genormaliseerd, staat in het rapport. De universiteit zegt dat het rapport duidelijkheid schept om maatregelen te nemen, zoals het weren van de studentenvereniging. Opnieuw is er een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend, waarvan 23 in Zuid-Holland en 10 in Utrecht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. De controle was afgeschaft omdat het virus al jaren niet meer was aangetroffen. Het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor 500 graven. Daar is plaats voor slachtoffers van toekomstige conflicten en voor gesneuvelden wiens graf elders geruimd dreigt te worden. Vandaag werden ook 2 Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven in Loenen. Het weer. Vanavond gaat de wind liggen. Het koelt flink af. Het wordt een koude nacht met temperaturen tussen de 4 en 10 graden. Lokaal kan er wat mist ontstaan. Morgen zonnig en droog bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En dan nog de situatie op de weg in de provincie Gelderland. Je krijgt van mij de 2 langste files en die staan op de A12. Arnhem richting Duitse grens. Tussen knooppunt Velperbroek en Zevenaar heb je 28 minuten vertraging. Dat komt omdat de afrit daar dicht is. Je kan keren bij Beek. En dan nog de A2, Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Beest heb je 17 minuten vertraging.
13: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
14: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Pollaan 50 in Zutphen.
13: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
15: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat, Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
17: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
19: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
18: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
20: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
21: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder of leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
22: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
23: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
24: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
23: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
24: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
23: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
24: Oké, ga ik op letten.
23: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
24: Doe ik.
23: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
25: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
26: Thuis in Gelderland. Met Desiree van der

0: The Bee Gees met Jive Talking hoort hier op Radio Gelderland. En dat speel ik vandaag met Arjen. Arjen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat heb je nou net gedaan, zei je tegen mij?
1: Nou, ik ben taxichauffeur en ik doe leerlingenvervoer.
0: Oh.
1: En die breng ik naar het speciaal onderwijs. En ik ben net leeg. Ik heb net in Emst heb ik twee laatste leerlingen thuis afgezet. Dus,
0: en doe je alleen maar leerlingen voor speciaal onderwijs of ook echt allerlei andere mensen?
1: Ook wel speciaal onderwijs in de ochtend doe ik en in de middag leerlingen. En dan nog mensen voor de dagbesteding. Die haal ik thuis op en die breng ik dan naar de dagbesteding. En die haal ik dan, kan ik ook weer ophalen eventueel op een andere chauffeur. Maar dat doe ik er ook bij, ja.
0: En wat is nou het meest bijzondere aan jouw beroep, Arjen?
1: Oh, je met heel veel verschillende mensen te maken krijgt. De leerlingen zijn, die hebben allemaal een rugzakje. Dus anders gingen ze niet naar speciaal onderwijs. Dus de een die is wat autistisch, de andere heeft weer ADHD. En dat moet je allemaal een klein beetje managen als je in de bus zit natuurlijk. Ik kan meestal lekker vier in zitten. Maar de oudere mensen, dan kom je mensen met dementie of die een hersenbloeding hebben gehad en die dan naar de dagbesteding moeten. En die geven een hele andere benadering natuurlijk.
0: Dus jij moet eigenlijk met iedereen wel kunnen omgaan als ik het zo hoor. Want het zijn heel verschillende mensen die jij in je taxi treft.
1: Ja, het zijn allemaal verschillende mensen. En met name de ouderen met dementie, daar hoor je bij wijze van spreken. Als je 20 minuten in de bus zit, dan hoor je 20 keer hetzelfde.
0: Ja, dat kan me wel voorstellen, ja. Goed, en daar moet je dan ook maar mee kunnen omgaan. Dus ik vind het wel mooi dat je dit werk doet en dat je eigenlijk iedereen dan op zijn manier zo kan helpen, toch?
1: Ja, dat is waar. Het is mijn werk, uiteraard. Maar het is ook heel leuk werk om te doen. En ik haal er veel voldoening uit, zeker.
0: Nou, gelukkig. Jij zat onderweg te luisteren naar Memory. Dit was de opgave van vandaag.
2: Ja. Nummer 1. Is that someday you care? Nummer 2. Nummer 3. We're caught in a trap. I can't walk out. Nummer 4. Every time you hold me, I'm still not certain that you care. Nummer 5. If you had lost my morning sun. Nummer 6.
0: En dan wil ik natuurlijk van jou weten, Arjen. Ja, welke artiest zit er twee keer in? En welke fragmentjes zijn dat? Want dan heb jij Memory.
1: Ik had 1. Ik dacht Elvis erin te herkennen, maar dat weet ik niet zeker natuurlijk, eigenlijk. Maar nummer 3 is duidelijk Elvis, dus ik dacht zelf 1 en 3.
0: 1 en 3, dat is inderdaad veel binnengekomen. Laten we luisteren.
2: Ja. Nummer 1. I want an only prayer, is that someday you'll care? Nummer 3. We're
0: caught in a trap. I can't walk out. En dat is... Het is niet goed, maar ik snap het wel. Het was een hele moeilijke, hadden we ervan gemaakt. Want hij klinkt absoluut als Elvis. Hij werd ook heel vaak verward met Elvis. Nummer 1 was Conway Twitty, It's Only Make Believe. En we zochten wel Elvis, want dat was inderdaad nummer 3, Suspicious Minds. En er zat nog zo'n soort drumstukje in van A Little Less Conversation. En dat was nummer 2. Maar je bent niet de enige. Het werd veel vaak werd er gedacht, 1 en 3... Ja, ze lijken gewoon qua stem echt ontzettend op elkaar.
1: Ja, we zijn erin getrapt.
0: Nou, hè, ik bedoel, dan is dat toch... onze collega Joy van de redactie heeft hem gedaan. Dus die zie ik zo, yes! Is ook wel eens een keertje leuk, hè?
1: Ja,
0: toch erin getrapt. Maar ik vond het wel heel leuk om je te spreken, Arjen. En zullen we dan maar meteen lekker Elvis gaan draaien?
1: Ja, graag.
0: Nou, bij deze. Dan wens ik jou nog een fijne werkdag.
1: Zelfde, jij ook.
0: En je kan het altijd nog een keertje proberen. Wie weet is de volgende keer dat prijzenpakket gewoon voor jou.
1: Wie weet, dankjewel.
0: Doeg, fijne dag.
1: Doei.
0: Nou, wat minder praten.

0: Fleetwood Mac met Sarah hoorde hier op Radio Gelderland. En ondertussen bij ons aangeschoven is Joy van de redactie. Joy, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag. Nou, ik kwam toch een verhaal tegen uit Oosterbeek. Echt heel erg
0: benieuwd.
1: Leuk. Echt heel erg leuk. Want het gemeentehuis in Oosterbeek die krijgt vanaf 1 november een heel andere invulling. De ambtenaren vertrekken en om leegstand van dat grote pand te voorkomen krijgen kunstenaars uit de regio er voorlopig de ruimte. Want kantoren die worden ateliers vanaf €180 per maand. En het middendeel van dus het gemeentehuis wordt een open dorpshuis. Nou, de Renkense Atelier Stichting die krijgt voor minimaal een jaar de sleutel. Maar hoe voelt het voor wethouder Franciska de Martelaren om die sleutel van het gemeentehuis uit handen te geven?
2: Heel vreemd. De ene kant zeg je van, goh, we willen hem graag zelf houden. Aan de andere kant voelt het ook weer vertrouwd dat het naar een partij gaat die in ieder geval voor een jaar zorgvuldig met ons gebouw omgaat. Aan de ene kant weemoed, aan de andere kant geeft het ook weer nieuwe kansen. En als je geneigd bent om altijd vooruit te kijken naar nieuwe kansen, dan is dit een heel mooi hoofdstuk wat je met elkaar hebt mogen beleven. En dan is het ook weer tijd voor een nieuw hoofdstuk.
0: Nee, wat mooi ook. Ook meteen meer kunst en cultuur in je gemeente.
1: Leuk, hè?
0: Hele goede oplossing.
1: Ik ben benieuwd hoe het er daar straks uit komt te zien. Nou, dan een vraag. Wie moet er mooier zijn? Het paard of de man?
0: Het paard of de man?
1: Of een vrouw?
0: Of een vrouw? Ja, voor een wedstrijd bedoel je?
1: Nou nee, voor de Horse & Hunk kalender. Daar is het antwoord natuurlijk wel duidelijk. Daar gaat het natuurlijk om de man. Denk bijvoorbeeld ook een beetje aan de boerinnenkalender.
0: De Horse & Hunk kalender.
1: Je hebt een
0: Horse. Allitereert wel lekker.
1: Leuk, hè?
0: Ja.
1: Echt heel leuk. Horse & Hunk kalender. Nou, bedenker Vianne Roos uit Arnhem. Die maakt de kalender inmiddels al 18 jaar. En verkoopt er jaarlijks zo'n 3500. Nou, aan mooie paarden geen gebrek. Want daarvoor krijgen ze namelijk 3 keer zoveel aanmeldingen als voor mannen. Want een knappe kop alleen blijkt niet genoeg. En er zijn nog wel een paar eisen waar zo'n man aan moet voldoen.
3: Oh. Nou ja, ze moeten vooral goed eruit zien. Dus echt een goed gezicht hebben. Dat je denkt, ah, leuk, knap. En daarnaast natuurlijk, het lichaam moet wel goed getraind zijn. Ja, dat is wel belangrijk. Ja, dat ziet er gewoon leuk uit om naar te kijken.
1: Een goed afgetraind lichaam dus.
0: Ja, een goed afgetraind lichaam. Horse en hunkeledder, hoe kom je er ook bij? Ja, en je moet denk ik ook niet bang zijn voor paarden. Dat is misschien ook nog wel een belangrijke eis.
1: Dat is wel een belangrijke eis.
0: Maar begrijp ik hier nou uit dat mensen zich nog kunnen opgeven?
1: Dat kan.
0: Dat kan nog. Je kan nog de kerstmaand, kan je zeggen. Maar je kan nog zeggen, ja, december zou ik wel leuk vinden. Met
1: ja,
0: de kerstmuts op zo'n paard.
1: Ik claim november of december kerstmutsen bij, maar we zeggen niet op welke plek.
0: En waar moeten ze zich dan aanmelden als je nou zit te luisteren en denkt, nou ja, ik ben inderdaad wel een hunk.
1: Ja,
0: en ik zou
1: volgens
0: best
1: mij
0: wel
1: als je gewoon googelt op horse en hunk, dan komt het er wel.
0: Nou, ik zou zeggen, claim december als je luistert.

0: Nike, Levi's
1: en Adidas.
0: Deze week donderdag tot en met zaterdag.
1: Word gratis lid op designeroutletochtrop.nl.
2: Terwijl het eten op tafel staat, sta jij nog bij knooppunt Hoevelaken. Dat kan anders. Gewoon door iets eerder te vertrekken. Dan schuif je niet aan bij de file, maar wel aan tafel.
3: Lekker!
2: Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
4: Op zoek naar een persoonlijk en betaalbaar grafmonument? Gerritse Grafmonumenten biedt ruime keuze aan grafmonumenten in vele soorten en stijlen. Kom vrijblijvend langs voor inspiratie. Gerritse Grafmonumenten in Baak. Kijk op gerritsengrafmonumenten.nl.
2: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slimreizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
5: Aanstaande zondag. Koop zondag Bokkots en Tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shopping Zondag in Bocholt.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
7: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
8: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
7: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.

0: Nieuws. De Radboud Universiteit heeft besloten de Groot-Nederlandse Studentenvereniging niet meer toe te laten tijdens de introductiemarkt. Dit na een rapport over rechtsextremisme binnen de vereniging. De veiligheidsdiensten NCTV en AIVD schrijven dat de studentenvereniging zich naar buiten toe als nationaal conservatief presenteert, maar dat leden achter de schermen er een veel extremer gedachtegoed op nahouden. En bij een school in Wageningen is een man gewond geraakt tijdens een vechtpartij nadat hij zich bemoeide met een ruzie tussen scholieren. De politie heeft de partijen gescheiden, maar er zijn nog geen aanhoudingen verricht. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog de situatie op de weg in de provincie van Gelderland. Je krijgt van mij de twee langste files. En die staan op de A12, Utrecht richting Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar heb je 60 minuten vertraging. Komt door een ongeluk, de weg is daar inmiddels wel weer vrij. Dan nog de A15, Nijmegen richting Rotterdam. Tussen afrit Leerdam en Hendrik Ido Ambacht, 35 minuten vertraging.
1: 26 en 27 september zijn de Bloemendaaldagen bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Dat betekent het hele weekend muziekoptredens, standhouders met unieke producten en allerhande demonstraties. Dat wordt leuk. Komt u ook? Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
2: Een goede relaxstoel kost al gauw een paar duizend euro. Bij Zitcomfort hebben wij deze week tot wel 50% korting. Dezelfde stoel, dezelfde kwaliteit, maar dan goedkoper. Kom proefzitten in een van onze 5 filialen. Zitcomfort.nl.
1: Volledig ontzorgen of maximaal besparen. De keuze ligt bij jou. Maron Meubels en Keukens in Terborg.
2: Zitcomfort. Met filialen in Elst, Bennekom, Barneveld, Apeldoorn en Zeist.
3: Hey Remon!
4: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
3: Hey Remon!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè.
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Hans, waar liggen de regenjassen?
12: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
13: Allsafe.
14: Geeft ruimte.
15: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
16: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
17: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
18: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
1: Thuis in Gelderland. Deze

0: Ronan Keating, Life is a Rollercoaster, hoorde je hier op Radio Gelderland. Hij heeft er inmiddels 500 huwelijken op zitten en krijgt jaarlijks zo'n 200 aanvragen. Wijbrand van der Zanden uit Serenberg is zo gewild dat bruidsparen hem zelfs laten invliegen naar Italië en Oostenrijk. En afgelopen week sloot hij zijn 500ste huwelijk. Wijbrand, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Desiree.
0: Ja, waarom ben jij nou zo populair, joh? Kan jij gewoon heel mooi uitspreken, neemt u tot uw wettige echtgenoot, of wat is het?
1: Oh jeetje, dat ga je aan mij vragen, waarom ik zo populair ben.
0: Ja, want er zal toch een reden zijn dat jij al zoveel huwelijken hebt gesloten?
1: Ja, ik ben gewoon onwijs leuk, laten we dat voorop zetten. Zonder gekheid. Ik denk dat het belangrijk is, als je een trouwambtenaar kiest, dat je iemand kiest die bij je past en waar je je als bruidspaar prettig bij voelt. En ik denk dat dat eigenlijk nog het meest belangrijke is.
0: Maar hoe komen mensen dan toch allemaal bij jou uit?
1: Via het internet, via beurzen, via trouwplatformen, op de meest uiteenlopende manieren. Of ze waren al eens te gast bij een huwelijk waar ik trouwambtenaar was.
0: Jij hebt gewoon heel veel goede reviews, zeg maar. Net zoals je een restaurant reviewt, kan je ook trouwambtenaren reviewen. En daar scoor jij goed.
1: Daar scoor ik boven gemiddeld. En ik denk dat dat inderdaad wel helpt, ja.
0: Ah, en hoe ben jij eigenlijk bij gekomen om trouwambtenaar te worden?
1: Nou, wij delen hetzelfde beroep. Wat jij doet, dat heb ik ook jarenlang gedaan. Zowel op landelijk als bij RTV Oost. Dat was wel echt superleuk om te doen. Dat presenteren, ja, dat komt eigenlijk ook een beetje terug in het trouwambtenaar zijn. Als je een ceremonie doet, het is eigenlijk toch alsof je aan het presenteren bent. Je vertelt een verhaal. Je vertelt in dit geval dan het verhaal van een bruidspaar.
0: Ik hoor het al, ik heb nog een extra carrière die kan starten, begrijp ik.
1: Zeker.
0: Oké, goed.
1: Heel veel radiocollega's zijn trouwambtenaar.
0: Nou, ik ga het toch eventjes onthouden in ieder geval. Die steek ik toch nog even in mijn zak. En wat is nou de meest bijzondere bruiloft die jij ooit hebt voorgezeten? Want je hebt er dus inmiddels 500 gedaan.
1: Ja, jeetje. Nou, dat vind ik een hele lastige vraag. En ik was al een beetje bang dat je die ging vragen. Dus ik heb er wel een beetje over nagedacht. Ik denk dat wel de meest bijzondere zijn toch de bruidsparen die je meenemen naar het buitenland. He, die tegen jou zeggen als trouwambtenaar van, joh, wij vinden het zo leuk als je ons gaat trouwen, ga je mee. En we trouwen op het strand van Kreta en we willen dat jij dat gaat doen.
0: Ja, echt die bijzondere locaties, dus zeg maar in de bergen in Oostenrijk tot inderdaad aan het strand op Kreta of Italië.
1: Ja, of Portugal. Of nou ja, ik ben op zoveel mooie plekken in Europa geweest om mensen te trouwen. Dat is echt heel erg bijzonder.
0: Nou, dat zijn wel hele leuke werkreisjes inderdaad. En stel nou dat ik zit te luisteren, Wijbrand. Ja. En ik ga trouwen en ik denk, ik wil jou. Zit je al vol tot 2030 of hoe moet ik dat zien?
1: Nou, 2028 begint nu vol te lopen.
0: Meen je?
1: Ja, zeker.
0: Holy moly.
1: 2027, ik doe meestal tussen de 60 en de 70 huwelijken per jaar. Kwaliteit kost tijd, zeg ik altijd. En een huwelijk sluiten is niet alleen de ceremonie die je doet, maar ook het voorwerk, het schrijven, de mensen thuis bezoeken, waar ze ook wonen in Nederland. Dan loop je snel vol. En voor het komende jaar ben ik nu voor 2027 geloof ik 55 staan. Dus die raakt al aardig snel vol. Je moet wat verder vooruit boeken als je mij wilt.
0: Je moet er vroeg bij zijn. Ja, nou ja, goed. Ik heb voor 2027 nog plek. Ik moet alleen nog even de opleiding volgen, Wijbrand. Maar dan gaat het goed komen.
1: Nou, dat is geen enkel probleem. Zelfs die opleiding kan ik jou ook geven.
0: Oh, dus kijk eens. Nou, is bij deze afgesproken. Wijbrand van der Zanden uit de Achterhoek. Een van de populairste trouwambtenaren van Nederland. Dank je wel en alvast veel plezier bij je volgende huwelijk.
1: Ja, dankjewel. Dat gaat goed komen.
0: En ik spreek je dan nog voor die opleiding, hè, Wijbrand?
1: Dat is goed. Je hebt mijn nummer.
0: Dankjewel. Ja, ik heb natuurlijk nog plek in 2027. Nou, zou wel leuk zijn. Wilt u deze man? Ja, kan.

0: R.E.M. met The One I Love. En wij gaan eens even kijken wat het weer doet. En dat doen we met Wouter van Weerplaza. Wouter, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe gaat de rest van de dag er nog uitzien op weergebied?
1: Nou, best wel mooi. De zon schijnt flink. Er trekken ook wel wat wolken over, maar het is overal droog. Temperaturen bijna al 20 graden vanmiddag. En de komende dagen gaat er een flinke schep bovenop. Want eigenlijk wordt het elke dag een klein beetje warmer. En dat duurt dan een beetje tot begin volgende week. Nou, morgen zitten we met temperaturen van een graad of 21. De zon schijnt dan volop. Er staat maar weinig wind en daardoor zal het vooral in de middag best wel warm aanvoelen.
0: Ja, lekker.
1: Ja.
0: En ik las een bericht op Omroep Gelderland. Ja. En daar zei een van jouw collega's, volgende week kunnen we misschien zelfs wel de 30 graden aantikken. Ja. Zeg jij daarvan, nou, ho, dat valt ook wel weer mee? Of kan het inderdaad echt?
1: Ik zal ze er eens op aanspreken.
0: Ja, precies. Ben je het er niet mee eens? Nee?
1: Jawel, het zou kunnen hoor, het zou kunnen. Nee, dit weekend in ieder geval nog niet. Dan is het 23 tot 25 graden, maar ook dan wel veel zon, vooral zondag. Zaterdag kan er tijdelijk wat meer bewolking voorkomen. Ja, en dan begin volgende week komt er echt warme lucht in onze buurt te liggen, in ieder geval, vanuit Frankrijk. En vooral dinsdag en woensdag worden dan wel behoorlijk warme dagen. Met 26 tot 28 graden waarschijnlijk in onze provincie. Maar in het zuiden van het land, Brabant, Zuid-Limburg, daar zouden ze misschien wel een keer tegen die 30 graden kunnen uitkomen, ja.
0: Is dat eigenlijk ongekend voor deze tijd van het jaar?
1: Dat is wel bijzonder, ja. Het is wel eens vaker gebeurd, eind september, begin oktober. Maar dat kun je rustig uitzonderlijk noemen.
0: Ja, nou, wel heel bijzonder. Maar ook nog wel eventjes lekker genieten voordat de herfst dan zijn intrede maakt.
1: Ja.
0: En dan dus elke dag een klein stapje warmer. Dus kunnen we er ook geleidelijk weer even aan wennen.
1: Klopt, ja.
0: Dat is dan toch weer mooi meegenomen. Wouter, dank je wel.
1: Hey, graag gedaan, doei.

0: bijna zover. De hitlijst met de smaak van Gelderland. Alle 1300 goed komt er weer aan, maar niet zonder jouw stem. Dus ga snel naar alle1300goed.nl.
1: Hi, 25 nummers van ABBA, ben je fan of zo?
2: Jazeker, ik heb vroeger al die singles en LP's. Maar ja, er kwam een CD en tekst van me weggedaan.
0: Je hebt nog tot en met 1 oktober. En wie weet, wen je ook nog een ontbijtarrangement voor 2. Alle1300goed.nl. Dankjewel.
2: Ja, fijne dag.
3: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
4: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
3: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
5: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
3: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
6: Gelderland, waarom meer betalen voor kerstartikelen als het ook voor 30% minder kan? Rij naar de kerstdiscounter Megastore in Venlo. Kerst-discounter.nl. Groot in kast, klein in prijs.
7: Slaapspecialist Ralf Klaassen heeft het matras voor de 50-plusser. Na jarenlang onderzoek hebben we het ideale matras ontwikkeld. Voor slechts €599. Kom 100 dagen proefslapen. Bezoek Ralf Klaassen in het centrum van Doesburg of RalfKlaassen.nl.
8: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
9: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
10: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
9: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
12: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Ook moet het verbod gelden in meer gevallen dan nu. Met camerabrillen kunnen mensen stiekem worden gefilmd. Volgens het kabinet is dat al verboden in de bestaande privacywetgeving. Maar de Tweede Kamer wil dat de camerabril expliciet in de regels wordt opgenomen. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd, ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten. Zo weert hij sinds vorig jaar journalisten van persbureau AP, omdat die de Golf van Mexico niet de Golf van Amerika noemen, zoals Trump wil. Een studentenvereniging is niet meer welkom op de Nijmeegse Radboud Universiteit. De vereniging is volgens onder meer de AIVD bestempeld als rechtsextremistisch. Omdat die vereniging ook leden werft op de campus, wil de universiteit er vanaf. En squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes, populair speelgoed uit China, uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van de speelgoedjes. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, vanavond helder en fris, het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. En dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: En dan de verkeerssituatie in de provincie Gelderland. Je krijgt van mij de langste files van de ANWB. Die staan op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort-West en Voorthuis heb je 14 minuten vertraging. Dan de A12, Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar heb je 25 minuten vertraging. Komt door een ongeluk, de weg is daar inmiddels wel weer vrij. En dan nog als laatste de A50, Arnhem richting Oss. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein heb je 14 minuten vertraging.
14: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
15: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
14: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
15: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
16: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Hey Remon!
20: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
21: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
19: Hey Remon!
20: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
22: Oma!
23: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
24: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
25: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
26: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
27: Thuis in Gelderland. Met Desiree.

0: Fischer Z, The Worker, hoorde hier bij Radio Gelderland. En bij ons aangeschoven is Joy van de redactie. Joy, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, Nationaal Ereveld in Loenen, dat is op de Veluwe, wordt uitgebreid met 1000 graven. Volgens de oorlogsbegraafplaats is die uitbreiding nodig, ook al is in Nederland geen oorlog.
0: Oké. Okay.
2: Er vinden elk jaar herbegrafenissen plaats. Oorlogsslachtoffers uit eerdere conflicten die elders in Nederland op een begraafplaats liggen. En om uiteenlopende redenen wordt er dan een overleg met de familie soms voor gekozen om iemand te herbegraven en echt een laatste eeuwige rustplaats te geven hier op het Ereveld.
1: Nou, vandaag wordt die uitbreiding dus ingewijd tijdens een speciale ceremonie vanwege het 80-jarig bestaan van een begraafplaats.
0: Mooi.
1: Na 44 jaar komt er een einde aan een begrip in de Doetinchemse horeca. Toon en Irma Gasseling die sluiten deze week voor het laatst de deuren van Resto Gasseling aan de Keppelseweg. Nou, generaties lang die kwamen daar en het waren allemaal families en soms weer gasten. Dan kwamen ze weer met z'n tweetjes. Maar nu, een opvolger, dat hebben ze niet. Laat ik dat eerst even vooropstellen. Maar dat hun restaurant zo geliefd is, daar komen ze dus nu pas achter. Want ineens komen dus die vaste gasten met de hele familie nog een keer terug.
3: Nu de laatste weken, dat je dan echt zo gewaardeerd wordt dat mensen toch bellen. En wat ik straks ook al zei, ze komen met 2 personen en nu reserveren ze met 7 en 9 en aantallen. En dan even met z'n allen nog. Even nog die laatste schnitzel de Doetinchemmer eten. Nou, dat hoor je de hele week al van. Even de laatste keer de schnitzel eten. Even de laatste keer de speerribs. Het halve haantje. Even nog met z'n allen een keer zoals vroeger was, dat we op zondagmiddag met de familie gingen eten. Doen ze nu nog een keer. Dat ze zelf denk ik niet zo in de gaten hebben gehad dat we een begrip zijn. Dat is wel een beetje bijzonder.
0: Ja, ze zeggen het altijd. Hè. Je weet pas hoe geliefd je bent als je weggaat bij je werk. Dan hoor je altijd pas van, ja, god, dat hadden we eigenlijk helemaal niet gewild. Of, oh, we gaan je zo missen. Dat hoor je tijdens je werktijd altijd veel minder.
1: Ja.
0: Maar ga je weg?
1: Ja, er zal een groot gat vallen daar in Doetinchem.
0: Ja, nou ja, we hopen dat iemand het daar weer gaat opvullen. Joy, we spreken je zo meteen weer.
1: Yes.

0: Ik hoor jou denken dat hij afgelopen is. Daarvoor is het tijd.
1: Ja. Nee, dat zou ik nooit zeggen.
0: Yves Berends hoorde je met Misschien is het tijd. En
1: hartstikke
0: bij ons
1: leuk.
0: Aangeschoven is Joy van de redactie voor nog meer Gelders nieuws.
1: Nou, hou je vast. Want vorige week, dat was echt heel erg leuk trouwens, belden we al met Renske Krijger. Zij is van het Hendrik Pierson College in Zetten. Want daar gaat sinds dit schooljaar iedere middag de hele school 20 minuten op stil. Leerlingen, docenten, conciërges, noem het maar op, die gaan dan 20 minuten lang een boek lezen. Geen verplichte literatuur, maar gewoon iets wat je zelf leuk vindt. Het idee is simpel, meer leesmeters maken en lezen weer eigenlijk gewoon normaal maken. Maar misschien nog wel de belangrijkste vraag, wat vinden de leerlingen daar nou eigenlijk zelf van?
2: Nou, eerst vond ik het echt helemaal niks. Maar nu heb ik er een beetje bij neergelegd. Ik heb ook wel een leuk boek nu. Dus nu vind ik het eigenlijk wel prima, wel leuk.
3: Ja, ik vind het niet echt een probleem, want ik vind lezen zelf heel erg leuk. Alleen, ik merk wel om me heen dat mensen het minder leuk vinden. Maar ja, het moet eenmaal.
2: Nou ja, nee, thuis denk ik nog steeds niet echt. Maar ik merk wel dat ik alsnog wel steeds sneller ga lezen dan eerst. Ik kan meer bladzijden lezen dan in het begin.
0: Nou, ik vind het echt een supergoed initiatief. Vorige week hebben we haar inderdaad gesproken. En ook omdat we zitten tegenwoordig natuurlijk allemaal op die telefoon. We hebben sowieso al bijna geen concentratieboog meer om 20 minuten te lezen zonder afleiding. Daardoor vind ik het eigenlijk wel een heel goed initiatief.
1: Ja, je zegt dat wel heel mooi op de telefoon. Kijk, voor ons werk hier, wij kijken gemiddeld 8,5 uur per dag op een scherm.
0: Ja.
1: En ik merk nu, sinds ik dus hier eigenlijk 5 dagen in de week ben, dat ik thuis vaker de behoefte heb om even niet meer op mijn telefoon te kijken. Dus ik ben begonnen met puzzelen.
0: Oh.
1: Als in puzzelboekjes maak ik.
0: Ook heel slim. Ja, puzzelen, inderdaad tekenen, inderdaad lezen. Het is zo goed om dan even van dat scherm weg te gaan. En ik vind het wel goed dat jongeren daar dan ook een beetje mee worden opgevoed.
1: Zeker, maar ik merk dan wel, je hebt het over die spanningsbogen. Ik zet dan wel bijvoorbeeld even mijn koptelefoon op of mijn dopjes in, zodat ik niet afgeleid raak van mijn omgevingsgeluid. Want ik raak sowieso heel snel afgeleid. Misschien ligt het aan mij. Ik ga door. Goed. Op Molen de Vlinder in Delft staat de opvolger al klaar, maar hij is pas 18 jaar. Lucas Otte kwam er als jongetje van 8 voor het eerst kijken en keerde op zijn 14e terug om het vak te leren van de inmiddels 81-jarige Sini van Steenis. Nu heeft Lucas zijn molenaarsdiploma op zak en moet hij uiteindelijk het stokje overnemen.
4: Ik ben 18 jaar. Ik ben vers geslaagd voor molenaarsdiploma. En een van de jongsten van Nederland momenteel die met molens mogen draaien. Omdat ik van kinds af aan al een fascinatie heb voor draaiende, bewegende techniek. Ik weet nog wel, als er iets bewoog, als er iets draaide, ja, ik vond dat zo prachtig en ik kon daar uren naar kijken. Ik vond dat zo fascinerend.
5: Ik kende Lucas al, toen kwam hij nog als klein jochie met zijn opa in de molen hier kijken. Was een jaar of 8 was hij toen.
4: Nou, we beginnen elkaar steeds beter te leren kennen door de jaren heen. En hij heeft zoveel ervaring. Ja, dat kan heel weinig mensen tegenop boksen, zeg maar. En ja, gewoon als ik zijn dingen hanteer, dan gaat het hartstikke goed.
0: Nou, een leuke gozer ook.
1: Leuk, hè?
0: En dan 18 jaar en dan die molen overgenomen. En dan dus ook geleerd van een 81-jarige molenaar.
1: Maar dat je 18 jaar bent en zoveel passie hebt voor een molen. Ik vind het geweldig. Ik ging hier zo op aan. Overigens is Lucas en Sini zijn binnenkort te zien in onze aflevering Opvolger Gezocht. Wat binnenkort op televisie is. Via gld.nl kan je het ook nog terugkijken.
0: Altijd superveel waardering voor inderdaad jonge mensen die dan zo'n vak weer gaan doen. Fantastisch mooi nieuws dus. Lucas Otte, die dus molenaar is.

0: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling. Gewoon bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Je krijgt alles zoals jij het wilt.
2: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
1: De mooiste keukens op onze inspirerende keukenafdeling bij Maron Meubels en Keukens in Terborg.
2: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
3: Alleen nog deze week,
4: tromgeroffel,
3: het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
5: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
10: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel!
11: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
11: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
13: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
14: Het is 5:30, je luistert naar Radio Gelderland. Vanavond blijft het droog met sluierwolken en heldere perioden. Na zonsondergang koelt het flink af naar een graad of 4. En vrijdag begint dan fris, maar de zon schijnt volop en het wordt 20 tot 22 graden. En dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. Vrijwilligers van het Rode Kruis oefenen nu al voor hoogwater in december, waarbij ze mogelijk moeten bijspringen bij het leggen van zandzakken. Jan Pul van Waterschap Rivierenland benadrukt dat het belang van goede voorbereiding essentieel is, omdat de waterschappen ook hun limieten kennen. En in de Nijmeegse wijk Toelhuis is donderdagmiddag brand uitgebroken in een appartement, waarbij de bewoner naar het ziekenhuis is gebracht. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de woning liep aanzienlijke schade op. En meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog de situatie op de weg. In de provincie Gelderland zijn meerdere files. Je krijgt van mij de twee langste en die staan op de A2. Eindhoven richting Utrecht. Tussen knooppunt Vught en Waardenburg heb je 25 minuten vertraging. En dan nog de A325. Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elde en Velperbroek heb je 27 minuten vertraging.
15: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
16: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Hummel, badkamers en tegels in Assen.
17: Voor Luxaflex-onwering en raamdecoratie kijkt u op helminkwonen.nl.
18: Humanitas bouwt al 80 jaar aan een samenleving waarin niemand er alleen voor staat. Bij Humanitas Gelderland openen we deuren en kijken we echt naar jouw situatie. Samen vinden we de weg omhoog als het even niet meezit. Vrijwilligers bieden gratis hulp bij eenzaamheid, opvoeding, opgroeien of financiën. Zodat mensen daarna op eigen kracht door kunnen. Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen.
4: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochtrop Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs. Van veel merken, zoals Nike, Levi's en Adidas. Deze week donderdag tot en met zaterdag. Word gratis lid op designeroutletochtrop.nl.
18: Humanitas, want iedereen moet mee kunnen doen. Kijk op humanitas.nl.
5: Een goede relaxstoel kost al gauw een paar duizend euro. Bij Zitcomfort hebben wij deze week tot wel 50% korting. Dezelfde stoel, dezelfde kwaliteit, maar dan goedkoper. Kom proefzitten in een van onze 5 filialen. Zitcomfort.nl.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami 150 gram voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
5: Zitcomfort. Vandaag bestellen is morgen al relaxen. Zitcomfort.nl.
19: Thuis in Gelderland. Desiree.

0: Want alle 1300 goed komt er weer aan, maar niet zonder jouw stem. Dus laat weten wat er niet mag ontbreken. Status Quo, dat is je favoriete band. Waarom?
1: Ik ben fan van ze geworden toen ik een LP uit de discotheek leende. Dat is zo'n lekkere muziek. Inmiddels al wel 15 keer naar een concert geweest of zo.
0: Onder de stemmers verloten we 50 ontbijtjes voor het finale weekend van de toplijst.
2: Ga naar alle1300goed.nl en bepaal wat wij draaien.
1: Ja, superleuk.
0: Tot en met 1 oktober kan jij stemmen. En je hoeft er geen 1300 te verzinnen, hè? Dat tellen wij wel op.
1: Hey, dankjewel.

0: Dothan met Home hoorde je. Een huis, een carrière, nog even die mooie reis en daarna dan misschien een keertje kinderen. Ja, een kinderwens wordt dus steeds vaker uitgesteld, maar volgens fertiliteitsarts Odine aan de wiel van Hazet uit Arnhem vergeten we daarbij één ding. Vruchtbaarheid is nou niet bepaald maakbaar. Samen met haar collega Merel van den Berg schreef ze daarom het boek Gaan we het hier nu al over hebben. Odine, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wanneer moeten we het er dan over gaan hebben?
1: Ja, hele goede vraag. Nou, wij denken eigenlijk dat het goed is om het er al over te hebben op het moment dat je daar überhaupt nog niet zo heel erg mee bezig bent. Dus dat het een soort van algemene kennis eigenlijk wordt. Dus ook als je nog geen actieve kinderwens hebt, om je dan alvast een beetje te informeren over hoe werkt het dan precies.
0: Maar moet ik dan al denken dat we het er op de middelbare school over moeten hebben? Of zeg je, nou ja, goed, misschien een keertje begin 20?
1: Ja, dat klinkt natuurlijk een beetje vroeg middelbare school. Maar wat we denken, want in de middelbare schoolboeken wordt er natuurlijk wel iets al uitgelegd over hoe je niet zwanger kan worden. En we denken dat dat ook heel relevant is dat dat wordt uitgelegd. Alleen omdat dan wordt verteld van ja, als je één keer seks hebt, dan kan het al meteen lukken. Dat is ook zo. Maar daardoor leven mensen toch in de veronderstelling dat als je dan één keer seks hebt, het ook lukt als je eenmaal zwanger zou willen worden. Dat dat ook zo snel gaat. En dat is helaas niet zo.
0: Nee, precies. Dus eigenlijk zeg je, we leren op de middelbare school zo erg van word vooral niet zwanger, hè? Dat we eigenlijk bijna helemaal niet meer denken van ja, maar wat als we het wel willen? En gaat dat dan maar zo makkelijk, ja, bijna op die manier?
1: Ja, mensen zijn toch dan in de waan van dan lijkt het toch wel relatief makkelijker te lukken dan dat de daadwerkelijkheid is. En we vonden het fijn om mensen daarvan op tijd op de hoogte te brengen. Omdat men weet wel in algemene zin, vrouwen en mannen, dat vruchtbaarheid in de loop van het leven afneemt. Maar we overschatten die kans toch wel echt best wel. En dat zien wij in de spreekkamer. En dat kan gewoon leiden tot zoveel verdriet dat wij dachten, nou ja, volgens mij kunnen we daar wat mee. En dat hopen we op deze manier onder andere te doen.
0: Want jij zegt, jij ziet veel mensen in de spreekkamer die zeggen, had ik dit maar eerder geweten. Wat hadden zij dan willen weten?
1: Ja, goede vraag. Nou, veel dingen eigenlijk toch wel. En dat, met name zit dat dan in de kans op zwangerschap. En dat geldt helaas wat meer voor vrouwen dan voor mannen. Omdat dat dan bij vrouwen helaas wat sneller afneemt. Maar we denken dat het goed is om beide te informeren over hoe het zit met vruchtbaarheid. En dan gaat het inderdaad dus over hoe groot is je kans op zwangerschap per maand. Als je bijvoorbeeld 30 bent of als je 40 bent. En daarover schatten we onze kansen best wel. En we denken ook in de huidige maatschappij, waarin natuurlijk heel veel ja, te fixen is, als je maar hard genoeg werkt of genoeg geld hebt. Maar bij een kinderwens is ook gewoon een hele grote portie geluk nodig. En ja, dat vergeten we nog wel eens, dat ook best wel belangrijk is.
0: Ja, en jij zegt mannen en vrouwen die moeten dus nadenken over een biologische klok. Hoezo mannen? Want ik denk dan aan dat nieuwsbericht van Humberto Tan van laatst. De beste man is 60 en het kan blijkbaar nog.
1: Ja, het is geen verdeeld, want voor vrouwen gaat het inderdaad sneller dan voor vrouwen. Dat klopt natuurlijk helemaal. Maar ook voor mannen, die gaan niet helemaal vrij uit. Toch zien we ook dat na 40ste, 45ste jaar mannen de leeftijd ook echt invloed heeft op de vruchtbaarheid. En ook daarmee meer foutjes in het DNA, dus het genetisch materiaal in de zaadcel. En daar meer kan leiden tot minder goede kwaliteit embryo's en dus meer tot miskramen bij de vrouw bijvoorbeeld.
0: Okay, ja.
1: Dus de man gaat niet helemaal vrij uit.
0: Nee, dus zelfs als het nog kan, wil het dan niet zeggen dat het dan ook een gezond kind is. Dat is eigenlijk een beetje wat je zegt.
1: Ja, dus we willen ook mensen bijvoorbeeld informeren dat miskramen relatief vaak voorkomen. Dus, en dat je dan als vrouw niks verkeerd doet. Heel veel vrouwen zoeken het dan bij zichzelf, van mijn lichaam functioneert niet of ik doe iets verkeerd. Nou, dat willen we ook heel graag duidelijk maken. Van nee, jij doet niks verkeerd, daar kan je niks aan doen. En ik denk wat we ook in het boek heel erg hebben willen benadrukken is het stukje twijfel. Want ook in de huidige tijd zijn veel meer vrouwen en mannen aan het twijfelen van wil ik überhaupt kinderen? Nou, het is supermooi dat we die vrijheid hebben tegenwoordig, dat je dat over zelf mag beslissen. Maar dat brengt ook een dilemma soms met zich mee van ja, wil ik dat dan? En hoe kom ik daar dan uit? Nou, daar proberen we ook in het boek echt bij te helpen.
0: Nou, een mooie manier om inderdaad meer over vruchtbaarheid te praten en ervoor te zorgen dat we er eerder over na gaan denken en niet te denken dat alles maar maakbaar is. Odine aan de wiel van Hazert, fertiliteitsarts, en heeft dus een boek geschreven. Gaan we het hier nu al over hebben? En wij hebben het er in ieder geval vast over gehad. Odine, dankjewel, hè?
1: Graag gedaan. Bedankt.

Ik moest er even aan wennen, maar nu vind ik hem helemaal te gek. Miley Cyrus met Bass Persuades. En het is inmiddels tijd voor het laatste liedje hier in Thuis in Gelderland. En die komt natuurlijk uit onze alle 1300 goedlijst. En daar kan je inmiddels voor stemmen, dus doe dat vooral. Ga naar radiogelderland.nl en geef ons jouw favoriete liedjes door. En dan hoor je van 9 tot en met 18 oktober... of die liedjes ook onze alle 1300 goedlijst hebben gehaald. Nou, elke dag zetten wij alvast een liedje centraal hier in Thuis in Gelderland... als een soort voorpret of misschien dus wel hele mooie steminspiratie. En vandaag heb ik een band voor je die ooit begonnen is als coverband van Normaal. Maar na een tijdje zijn ze dan toch overgeschakeld naar eigen liedjes maken... en dan in het Sallands, want daar liggen natuurlijk hun roots. En dan weet je waarschijnlijk al over wie ik het heb. Natuurlijk over Bukkers. Inmiddels maken ze al 15 jaar rock en roll zoals het bedoeld is... en dat is naar eigen zeggen hard, ongepolijst en met de poten in de klei. Nou, vorig jaar stonden ze 2 keer in onze lijst. En mocht je zeggen, nou, ik wil eigenlijk wel dat ze er vaker in komen... stem dan dus op ze voor de alle 1300 goed. Ga naar radiogelderland.nl en zorg ervoor dat jouw favorieten erin komen. Misschien dus wel deze, die in onze lijst van 2025 haalde. Duitse Gans.

0: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
1: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
0: Betting Wonen in Bredevoort. Voor meer informatie kijk op bettingbredevoort.nl.
2: Terwijl de wedstrijd al begonnen is, sta jij nog stil bij knopen Doevlaken. Dat kan anders. Gewoon door thuis te werken. Dan ben je op tijd om in de spits te staan, maar dan wel op het voetbalveld. Vind slimme reisalternatieven in regio Utrecht-Amersfoort op verkeersverwachtingen.nl.
3: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike-specialist van de regio.
2: Slimmer reizen, leuke prijzen. Doe mee aan de Slim Reizen Challenge op verkeersverwachtingen.nl.
4: 26 en 27 september zijn de Bloemendaaldagen bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Dat betekent het hele weekend muziekoptredens, standhouders met unieke producten en allerhande demonstraties. Dat wordt leuk. Komt u ook?
5: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
6: Nee, nieuwe leesbril nodig?
7: Mijnleesbril.nl.
5: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unieksslapen.nl.
8: Friends and Family actie in Design Outlet Ochtend Duitsland. Als lid krijg je 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Zoals Nike, Levi's en Adidas. Deze week donderdag tot en met zaterdag. Word gratis lid op designoutletochtend.nl.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
10: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen en wil dat dat verbod in meer gevallen geldt dan nu. Camerabrillen hebben een ingebouwde microfoon en werken met AI. Mensen kunnen daarmee worden gefilmd zonder dat ze het doorhebben. En de beelden kunnen worden gedeeld op sociale media. Volgens het kabinet zijn er al allerlei regels voor het gebruik van camerabrillen. Maar staatssecretaris Van Brugge zegt dat ze de oproep begrijpt. Pro-Kamerlid Katman erkent dat de camerabril eigenlijk al verboden is, maar wijst erop dat veel mensen de regels overtreden. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd. Ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten en valt ze soms persoonlijk aan, met name vrouwen. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door die hulp kan erger worden voorkomen. En radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio, knooppunt Kranenbarg, en presenteerde de Top 2000. Wat Bert Kranenbarg na zijn radiocarrière gaat doen, weet hij nog niet. Zijn laatste uitzending is op Oudejaarsdag, op donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Aanstaande zondag. Koopzondag Bokkotsen Tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shoppingzondag
12: in Bocholt.
13: Open dagen op 25 en 26 september. Bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
14: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
15: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
14: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
16: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
14: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
13: Open dagen op 25 en 26 september. Bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
17: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
18: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
19: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
20: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
21: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
22: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
23: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
24: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
23: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
25: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

0: halve eeuw terug werd de wereld opgeschud door de punk. Anarchie. In de UK, maar ook in Nijmegen. Deze vrijdag van 7 tot 11 's avonds. Punk op Radio Gelderland.
1: Punk's not dead.
2: Ze zijn een uur.
0: Nijmegen. Deze vrijdag van 7 tot 11 's avonds. Punk op Radio Gelderland.
1: Punk's not dead.
2: Ze zijn een uur lang 100% van eigen bodem. Helemaal nationaal op Radio Gelderland.
3: Het ging

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd, samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Uit protest besloten alle grote media samen geen livebeelden te maken van het bezoek van de Chinese president Xi. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Zeilbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen.
2: Als je mensen met die vroege signalen helpt, dat het allerbeste antischuldenbeleid is wat er is. Er zijn 700.000 mensen met problematische schulden. En we willen daar dus alles aan doen om dat nog beter te maken.
1: De minister verwacht dat gemeenten met het extra geld twee keer zoveel mensen kunnen bereiken dan nu. Een maand na de verwoestende overstromingen in Nepal wordt het land opnieuw getroffen, nu door hevige regenval. De orkaan Arnab veroorzaakt grote problemen in het land, ziet correspondent Davy Boerema.
3: Nou, het regent al de hele dag en dit is nog niet eens het begin van de cycloon die deze kant op komt. En wat er dan gebeurt is de buitenste ring van die cycloon, waar heel veel regenval in zit, die trekt van het zuiden naar het noorden van Nepal. Maar nu worden er al recordaantallen aan regenval gehaald.
1: Bij de ramp in augustus in Nepal kwamen 1400 mensen om het leven. Er zijn nog duizenden mensen die worden vermist. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. En dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. En maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris en het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Helderland. De avond van Gelderland.

0: weer aan. De lijst met de smaak van Gelderland. Alle 1300 goed. De beste hits en de mooiste muzikale verrassingen. Samengesteld door jou.
1: Oh, het Trojka-lied.
2: Het Trojka-lied?
1: Ja, dat is leuk. We kunnen wolven ook meehuilen.
0: Onder de inzenders verloten wij 50 ontbijtjes voor de finale van alle 1300 goed. Live vanuit Jans Food & Wine Bar in Arnhem. Dus snel naar alle1300goed.nl en laat weten wat wij niet mogen missen in alle 1300 goed.
1: Hartstikke bedankt ook.

0: Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand 2 mensen gered die gemarteld werden. Agenten gingen bij een villa kijken nadat de vriendin van een slachtoffer alarm had geslagen. 1 slachtoffer lag gewond in de tuin, een ander zat binnen vastgebonden op een stoel. 7 mensen zijn opgepakt, ze horen bij een Oost-Europese drugsbende. De slachtoffers in Spanje werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft postuum de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. En dat is voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs.
2: Het is ook krankzinnig dat je dan een boek schrijft over een oma die overlijdt aan de ziekte kanker. En dat je dan een jaar later met diezelfde ziekte in bed ligt en daar een Gouden Griffel voor krijgt. Het is bijna komisch.
1: Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudjaarsdag, donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

halve eeuw terug werd de wereld opgeschud door de punk. Anarchie. In de UK, maar ook in Nijmegen. Deze vrijdag van 7 tot 11 's avonds. Punk op Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In een debat heeft de oppositie minister Van Wil flink onder vuur genomen. De Algemene Rekenkamer zegt dat met zo'n 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven niks is gebeurd. Van Wil sprak in eerste instantie van een vertekend beeld, maar volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij het daarmee. De Kamer wil nu weten hoe het zit en de oppositie lijkt Van Wil te willen laten voelen dat het een minderheidskabinet is, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
2: Kijk, in het verleden in dit soort situaties en meerderheidskabinetten, dan zag je dat een coalitie om zo'n minister heen gaat staan. Dat er dan wordt gesproken over beterschap volgende keer, foutje en door. Ja, dat is nu in dit geval een stuk ingewikkelder.
1: Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. En daar maakte hij onder meer ontbijtradio, knooppunt Kranenburg. En hij presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: De

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe, zegt vakbond Nu 91.
2: Mensen met een bestaand contract van een x-aantal uur, die wordt gevraagd om extra te werken, om weekenden ook extra te werken. En dat geeft meer druk en minder hersteltijd tussen de diensten door.
1: En daardoor vallen er nog meer mensen uit. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer vannacht koud, minimaal tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Zondag en maandag wel kans op een bui. En volgende week nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: De hitlijst met de smaak van Gelderland, alle 1300 goed, komt er weer aan. Maar niet zonder jouw stem. Dus laat weten wat er niet mag ontbreken.
1: Status Quo, dat is je favoriete band. Waarom?
2: Ik ben fan van ze geworden toen ik een LP uit de discotheek leende. Dat is zo'n lekkere muziek. Inmiddels al wel 15 keer naar een concert geweest of zo.
0: Onder de stemmers verloten we 50 ontbijtjes voor het finale weekend van de toplijst.
1: Ga naar alle1300goed.nl en bepaal wat wij draaien.
2: Ja, superleuk.
0: Tot en met 1 oktober kan jij stemmen. En je hoeft er geen 1300 te verzinnen, hè? Dat tellen wij wel op.
2: Hey, dankjewel.

0: Radio Gelderland.
1: 11 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in een debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In 5 jaar tijd is het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten met bijna 50% gestegen. En mensen zitten ook steeds langer thuis, zeggen Arbo-dienstverleners. Vooral in de zorg en in het onderwijs kampen medewerkers met klachten als slecht slapen en hoofdpijn door stress. In die sectoren is de werkdruk hoog en er is weinig ruimte om flexibel te werken. President Trump heeft zijn Chinese collega Xi als een koning onthaald in het Witte Huis. De twee leiders overlaadden elkaar met complimenten, maar maakten ook duidelijk welke discussiepunten er zijn. Zo stipte Xi het onderwerp kunstmatige intelligentie aan. Hij zei dat de ontwikkeling van AI altijd onder menselijke controle moet staan. Ook benadrukte hij het belang van een betere communicatie tussen de landen. De persconferentie van Xi en Trump werd niet live uitgezonden. Dat gebeurde uit solidariteit met enkele verslaggevers die het Witte Huis weert. Ook al oordeelde de rechter dat ze niet geweigerd mogen worden. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Zij zaten ook op de fiets, vandaar het fietsprotest. Studentenorganisaties zijn boos omdat studenten blijkbaar niet meer veilig op de fiets kunnen, terwijl ze die zo vaak moeten gebruiken. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het in de blessuretijd 1-1. Oranje maakte een sterke indruk tijdens de eerste interland onder bondscoach Xavi. Al kwamen de Duitsers na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Twee doelpunten werden afgekeurd, maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten. Het weer, vannacht koud, minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen is het eerst fris, maar uiteindelijk wel een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt dan 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna is het zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
2: Ja, je merkt het vaak niet als je darmkanker hebt. Daarom is het meedoen aan het bevolkingsonderzoek zo belangrijk. Want onderzoek kan darmkanker vroeg opsporen of afwijkingen ontdekken voordat ze kanker worden. Meedoen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker is gratis en eenvoudig met de zelftest. Ga voor meer informatie naar bevolkingsonderzoeknederland.nl.
3: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
4: In een tijd waarin machthebbers verdeeldheid zaaien en de waarheid onder druk staat, is betrouwbare journalistiek essentieel. Word daarom nu lid van De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl en maak onafhankelijke journalistiek mogelijk.
3: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
4: Probeer De Correspondent een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand.
5: Wil jij werken als betaalde mantelzorgondersteuner? Kom dan werken als Saar. Saar aan huis zoekt gemotiveerde mannen en vrouwen die aanvullende mantelzorg willen verrichten. Informeer bij een van onze vestigingen en kijk op saaraanhuis.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Betaald werken als mantelzorgondersteuner? Kijk op saaraanhuis.nl.
0: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
7: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: De nieuwe Duitse voetbalbondscoach heeft de teugels aangetrokken. Zijn spelers mogen niet langer hun eigen kapper in het hotel laten komen als ze Interland spelen. Oh-oh, gaan we weer terug naar de matjes en snorretijd van Rudi Völler en Lothar Matthäus? Goedenavond, welkom bij het Oog. Esther van Beurden, plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, is zo te gast. Want samen met politie en inlichtingendiensten waarschuwt zij voor de toegenomen risico's op cybercriminaliteit vanwege AI. En acteur Jorik van Wageningen heeft Hollywood zo'n beetje achter zich gelaten, maar hij speelt nog wel in de Nederlandse film Downtown. Deze film over de homo-scene in de jaren 80 in Amsterdam gaat morgen in première op het Nederlands Filmfestival. En Jorik van Wageningen is straks hier. Ook psychoanalyticus Frans Schalkwijk is de gast. Hij is gefascineerd door narcisme. Ziet al 40 jaar lang narcisten in zijn praktijk. Een term die te pas en te onpas wordt gebruikt, en dat is onterecht, vindt hij. Den Haag vandaag tenslotte gaat over minister Van Wil, die zich moest uitputten in excuses vanavond. Eerst krijgt u het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Donderdag 24 september.
2: Het zijn rivalen op het wereldtoneel, maar van de buitenkant ziet het er niet zo uit.
4: President Xi en ik hebben forged a friendship. A truly great friendship, actually.
2: De Chinese president kreeg een rondleiding van Trump langs de ballroom in aanbouw en het helikopterplatform dat net klaar was.
4: And as President Xi has already seen, a lot has changed since he was last here.
2: Het bezoek van Xi is niet onomstreden. Rond het Witte Huis waren er ook protesten van Tibetanen. En ook de Oeigoeren, een minderheid van overwegend moslims, die in China worden vervolgd.
5: Arresting millions of Oeigoers and Kazakh and other people and put them into concentration camps.
2: Zo'n 400 kilometer verderop werd ook gedemonstreerd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En terwijl Netanyahu zich klaarmaakte voor zijn speech voor de Verenigde Naties, liepen veel diplomaten uit protest weg. In eigen land is er ophef over de gluurbril van Meta, waarmee je anderen ongezien kan filmen.
6: We zien nu al dat er online echt duizenden video's zijn van vrouwen die worden gefilmd, bijvoorbeeld in wc-hoekjes of in sauna's.
2: In principe mag je in de openbare ruimte filmen, maar die beelden niet delen. Dat is nu al bij wet geregeld. Alleen de Tweede Kamer wil dat het nog explicieter wordt gemaakt.
7: De onrust in Nederland is ongelooflijk groot. De onrust daarover hier in de Kamer is ongelooflijk groot.
2: Is dat bij de hele Tweede Kamer? Nee, de VVD denkt er namelijk genuanceerder over.
8: Dat elke technologische toepassing of elke technologische uitvinding heeft voor- en nadelen.
2: Opnieuw is een patiënt overleden die besmet was met het West Nijl-virus, de vijfde. Toch maken ze zich bij het RIVM niet al te veel zorgen.
9: De werkelijkheid is dat er enige duizenden mensen besmet zijn die helemaal geen klachten hebben en die heb je niet in beeld.
2: Vooral ouderen en mensen met een slechte gezondheid lopen gevaar. Die kunnen zich maar beter tegen muggenbeten beschermen.
9: Bedekkende kleding dragen, lange mouwen, lange broek moet je aan denken. Muggenwerende middelen, het bekende DEET. Je zou ook onder een muskietennet of een klamboek kunnen slapen.
2: Vogels en paarden lopen meer gevaar om te overlijden.
10: Want dat West Nijl-virus veroorzaakt een ontstekingsreactie in de hersenen, de hersenvliezen.
2: Voetbalmen in het Nederland keken reikhalzend uit naar de eerste wedstrijd van Xavi, de nieuwe bondscoach. Oranje speelde uiteindelijk 1-1 gelijk tegen Duitsland met een late prachtgoal van Gakpo.
11: Maar Van Bommel zit daar heel goed tussen, schakelt onmiddellijk door. Ruben van Bommel ziet daar, Dumfries, is dit hem? Oh! Dit is hem! Oh, wat een goal! Wat een goal van Oranje!
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
11: Het is Cody Gakpo die je maakt.
2: En aan de krant van morgen, Ewout de Jong.
12: In de Noordzee doen tong en schol het weer uitstekend, dankzij de sanering van de vissersvloot. Dat is de opening van Trouw. In 2014 gingen de Nederlandse vissers massaal over op pulsvissen, waarbij vis met stroomstootjes het net in wordt gejaagd. Maar in 2021 werd die techniek door Brussel verboden. Daardoor wordt er al een paar jaar veel minder gevangen dan toegestaan, waardoor de vispopulaties flink zijn toegenomen.
2: Vanwege de hoge brandstofprijzen konden de vissers niet terug naar de boomkorvisserij, waarbij ze met zware kettingen over de zeebodem slepen. Daarna werden meer dan 100 kotters gesloopt, waardoor tong en schol de nodige rust kregen. En daardoor gaat het inmiddels zo goed met de vis dat de kotters de toegestane hoeveelheid vis bij lange na niet meer gevangen krijgen.
12: Omroep Ongehoord Nederland heeft het zelfs verbruikt bij de radicaal-rechtse flank in de Tweede Kamer. Dat bleek bij het debat over het intrekken van de licentie van ON, waar de Volkskrant over schrijft. Het uitzenden en van opvallend positief commentaar voorzien van een toespraak van Hitler was de druppel. Ook voor partijen die het bestaan van een omroep met een uiterst rechtsgeluid in principe toejuichen.
2: Martin Bosma van de PVV zegt dat hij walgt van Ongehoord Nederland. Annabel Nanninga van Ja 21 spreekt van wanbeleid, geklooi en gepruts. Mona Keizer houdt het bij bagger. Alleen FVD-kamerlid en medeoprichter van ON Pepijn van Houwelingen schaart zich nog achter de omroep. Al moet zelfs hij erkennen dat er dingen verkeerd zijn gegaan.
12: Het AD schrijft over het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan de VS. Maar ook over mevrouw Xi Peng Lijuan. Zij was vroeger veel bekender dan haar man. In China is ze vooral bekend als zangeres en stijlicoon. Toen Xi in 2012 leider van de Communistische Partij werd, werden daar dan ook wel grappen over gemaakt. Wie is Xi, was de vraag. De antwoord, de man van Peng Lijuan.
2: Peng was in de jaren 80 en 90 niet weg te slaan van de Chinese staats-TV, waar ze klassieke volksliederen zong. In 1986 ontmoetten ze Xi Jinping, die toen nog vrij onbekend loco-burgemeester was van een havenstad. Een jaar later trouwden ze en Peng zingt tegenwoordig niet meer zoveel. Maar misschien dat ze in Amerika nog voor een verrassing zorgt. Dat is wel eens eerder gebeurd bij een staatsbezoek aan Australië.
12: En Mark van Bommel, senior dus, is voor zijn debuut als bondscoach van België bijna ontgroend. Er is althans een poging gedaan waar de Telegraaf over schrijft. Morgen zit hij voor het eerst in de dugout als de Rode Duivels in de Nations League tegen Italië spelen. Een Belgische journalist probeerde hem de opstelling te ontfutselen. Coach, het is traditie dat de bondscoach van België zijn basiself geeft op de laatste persconferentie. En wat wordt de uwe? Maar nee, Van Bommel trapte er niet in.
3: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Lost Track, drie zussen uit Los Angeles, Heem. De Tweede Kamer beslist vanavond over het lot van minister Van Wiel van Justitie. Van Wiel zou de Kamer verkeerd hebben ingelicht over de hoeveelheid aangiftes die de politie op de plank laat liggen. En dat nemen verschillende partijen hoog op. Politiek verslaggever Lars Geerts, goedenavond Lars.
1: Dag Lucella, goedenavond.
0: En kennelijk heel hoog, want hij is zijn politieke leven dus niet zeker.
1: Nee, dat ligt in de waagschaal omdat hij een rapport van de Rekenkamer over die aangiftes, waar je het net over had, wel heel klein probeerde te maken. En daarbij uitspraken deed die achteraf gezien wel heel kort door de bocht gingen. Dat rapport ging over dus die aangiftes die op de plank bleven liggen. Dat zijn er 10.000 volgens die Rekenkamer. Maar, zei Van Wiel eerder in een debat, dat gaf een vertekend beeld, dat rapport. Want het zou grotendeels gaan om meldingen, geen aangifte. Zaken waarbij mensen wel aangifte deden, maar dan vooral voor de verzekering. Dus niet al te zwaar. En zaken waar de politie überhaupt niks mee kon, want er waren geen sporen, getuigen of aanwijzingen. Kortom, het viel allemaal wel mee. Dat zei Van Wiel eerder in de Kamer. En dat schoot de Algemene Rekenkamer, degene die dat rapport hadden opgesteld, echt in het verkeerde keelgat. En deze week gaf de president van die rekenkamer bij Duizenberg op Radio 1 aan dat hij zich daar absoluut niet in kon vinden.
2: Met halve feiten wordt een uitkomst, vinden wij, wordt gebagatelliseerd. Je hebt verschil tussen aangifte en meldingen. Een klein deel daarvan, dat zijn meldingen. Van Wiel haalt specifiek de meldingen eruit en zegt van, ach, het valt wel mee. Het valt qua aangifte valt het helemaal niet mee. Dus als je gewoon kijkt naar de hele groep, dan is het aantal aangifte wat niet wordt behandeld, dat is gewoon groot. En zo wordt eigenlijk met een halve waarheid wordt een discussie geframed. En ik denk dat dat niet correct is.
1: Zo, en dat waren stevige woorden van de president van de Algemene Rekenkamer. Zo zien we dat niet vaak en zo horen we dat niet vaak. Halve waarheden, halve feiten, klein maken, bagatelliseren van een onderzoek. Ja, daar had Van Wiel niet van terug.
0: Nee, en de Tweede Kamer dus boos.
1: Ja, zeker. Nee, het niet informeren van de Kamer, ja, dat is een doodzonde, luidt dan het cliché. Want zonder juiste informatie kan de Kamer zijn werk niet doen. Kunnen ze niet controleren of die minister zijn werk überhaupt wel goed doet. En dus kon je dat, die woede vandaag ook in de Kamer wel voelen bij een groot deel van de oppositie.
3: Klopt het nu wel of niet wat de minister op 23 juni zei tegen de Kamer? Of klopt het wel wat de Algemene Rekenkamer aangeeft en erkent de minister daarmee dat hij de Tweede Kamer verkeerd heeft geïnformeerd?
4: En voorzitter, ik sta regelmatig tegenover deze minister en steeds vaker zie ik hetzelfde patroon.
5: En voorzitter, het is niet voor het eerst dat er een discussie ontstaat over de manier waarop deze minister gevoelige informatie presenteert.
6: Want als de minister namelijk de Kamer onjuist heeft geïnformeerd, wordt de basis om met deze minister verder te gaan op zijn best erg dun.
1: Ja, je hoort het, ze waren echt ontstemd en ze hadden een hoop vragen voor die minister, maar sommigen die wilden het antwoord niet eens afwachten. De motie van wantrouwen was al geschreven en lag al op het kopieerapparaat en die zal vanavond ook ingediend worden.
0: Heeft hij wel steun nog van zijn eigen partij en van de rest van de coalitie?
1: Ja, zeker van de VVD, die ook allemaal die ook zegt dat het niet fraai is, maar dat het nooit de bedoeling is geweest van de minister. Zij accepteren zijn uitleg dat het ging om verschillende methoden om te kijken naar die cijfers en dat de Rekenkamer en het ministerie daar samen niet goed zijn uitgekomen. Ook het CDA accepteert die uitleg en vindt dat het wel beter moet. D66 hield zich wat meer op de vlakte, maar die zullen de minister ook steunen. Alleen, ja, we zitten met een minderheidskabinet. En nu doet zich voor wat we eigenlijk vooraf gezegd hebben toen het minderheidskabinet op tafel kwam. Een minister is zijn leven niet zeker als hij in de problemen komt, want steun van de coalitie leidt slechts tot 66 zetels. En dus heb je ook oppositiekamerleden nodig om je overeind te houden. Nou, dit is de eerste keer dat die theorie in praktijk gaat worden gebracht.
0: En hoe probeert Van Wiel hen weer naar zijn kant te krijgen?
1: Nou, die voelde de stemming echt wel haarfijn aan, hoor. Vanaf het allereerste moment had hij door dat hij vooral deemoedig moest zijn en niet moest proberen om zich eruit te bluffen.
7: We hadden die discussie met de Rekenkamer verder moeten voeren. We hadden meer Moeite moeten stoppen in het proberen om elkaar standpunten beter te begrijpen en te komen tot een geharmoniseerd beeld. Dat is niet gelukt en dat spijt me. En het tweede, voorzitter, wat me spijt, is dat ik met mijn nuancering uiteindelijk de indruk heb gewekt alsof ik het hele rapport van de ARK in twijfel trek of bagatelliseer. Dat heeft u niet alleen in grote getale gezegd vandaag. Dat heeft ook de Rekenkamer eigenlijk in zoveel woorden gezegd. Dat is zeker niet mijn bedoeling geweest. Wat ik heb gewild was opkomen voor die mensen in de strafrechtketen die zeiden, ja, het is niet zo dat wij zomaar aangiftes terzijde gooien als we daar iets mee kunnen. Helaas heb ik daarmee wel dit onbedoelde effect gecreëerd. En ik bied daarvoor dus ook mijn excuses aan.
1: Ja, en even later zei hij ook nog, dit is mijn mea culpa. Nou, een mea culpa is wellicht het enige waar de Kamer op zit te wachten.
0: En zal het voor de Rekenkamer trouwens ook voldoende zijn? Want Pieter Duisenberg van zijn partij trouwens, de VVD... Ja. En ik bedoel, nu is hij neutraal bij de Rekenkamer. Maar
1: zeker, ja.
0: Die was dus ook niet blij. Is de Rekenkamer nu, denk je, wel oké hiermee?
1: Ja, daar probeerden we achter te komen. Van Wil stuurde een brief aan de Kamer met de uitleg waarom hij het een had gezegd en waarom de Rekenkamer dat vervolgens tegensprak, maar waarom dat niet met elkaar in tegenspraak hoefde te zijn. Dus wij contact zoeken met de Rekenkamer. Dat is niet gelukt. En ze willen ook verder niet reageren. Want ze zeggen, ja, we willen geen lucht in deze discussie blazen. Nou moeten bij dit soort debatten altijd heel vaak stukken naar de Kamer, tijdlijnen, allerlei zaken achter de schermen krijg je dan te weten. En uit die stukken kun je opmaken dat ze wellicht toch wel behoorlijk in hun maag zitten met de impact van de woorden eerder deze week. Want we zien dat een lid van het college van de Rekenkamer, oftewel de top van de Rekenkamer, blijkbaar met Van Wil heeft geappt. Dat ze dit niet opgezocht hebben, die verdere media-aandacht in de rest van de week. En dat ze ook geen verdere media-optredens willen doen verder. Dus toch een beetje het gevoel dat ze zelf wellicht wat geschrokken zijn van de impact die de woorden van president Duisenberg hebben gehad.
0: En jij zei net al, die motie van wantrouwen wordt hoe dan ook ingediend. Of die is misschien al ingediend. Maar gaat die nu meerderheid halen, denk je? Of is het hier met deze excuses verder gered voor Van Wil?
1: Normaal gesproken zou je in de politiek zeggen, er wordt een hoepel neergezet en dan moet de minister dan doorheen springen. Nou, we merkten dat bij Pro en bij 50PLUS die hoepel die excuses was. Maak die excuses, ga door het stof. En dan is er wellicht nog iets aan te doen. En ja, dan raad je het al. Dat is ook exact wat er gebeurde.
6: Daarom willen wij vandaag een minister die verantwoordelijkheid neemt en zegt, dat had ik gewoon niet zo moeten doen.
8: De minister.
7: Voorzitter, maar ik trek me dat aan. Ik noemde net de 18 meldingen in mensenhandel. We weten allemaal hoe moeilijk het is voor slachtoffers van mensenhandel om aangifte te doen. Dus waarschijnlijk zijn dit meldingen geweest van derden of van een politieagent die daar misstanden heeft gemaakt. En dat dat dan niet leidt tot een strafzaak of tot een vervolging, dat is pijnlijk. En dat geldt voor elk van deze zaken. En ja, als u dat zo zegt, dan had ik meer de nadruk op die pijn moeten leggen dan op het nuanceren van de 7000. Dat trek ik me dan bij deze zo aan.
8: Maar maak nou ook gewoon een persoonlijk excuus wat politiemensen dagelijks doen als ze een fout maken. Zeg nou gewoon, jongens, dit had ik gewoon niet zo moeten doen.
7: Dank. En bij deze, dit had ik niet zo moeten doen. Want anders hadden we nooit deze discussie gehad. En dan hadden we kunnen focussen op het oplossen van de problemen in plaats van het steggelen over de problemen. Dus mijn excuses. En ik had dit niet zo moeten doen.
1: Ja, dat waren Mutluwer die de vragen stelde van Pro en Jan Struijs van 50PLUS. Pro heb je nodig voor steun van een motie van wantrouwen. Die wilde demoed zien. Die demoed is er gekomen en nu gaan ze kijken of ze gaan besluiten wat ze met die motie van wantrouwen aan moeten. Maar dat is nu nog gaande.
0: Dankjewel Lars voor dit moment. De politie, inlichtingendiensten en het Openbaar Ministerie doen gezamenlijk de oproep de cybersecurity in Nederland te verbeteren. Handelen is nu noodzakelijk, stellen ze. Want door de snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie hoef je geen goede hacker te zijn om gaten in systemen te vinden. Daarover praat ik met Esther van Beurden. Ze is plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. De oproep komt ook van hen. Goedenavond.
9: Goedenavond.
0: En nu wordt er al jaren gesproken over de dreiging van AI en de laatste tijd natuurlijk steeds meer. Wat is de reden dat jullie op dit moment met die gezamenlijke waarschuwing komen?
9: Nou ja, wat we eigenlijk zien, hè, en dat hebben we ook gepubliceerd in de afgelopen cybersecurity beelden die we jaarlijks publiceren, is dat eigenlijk al die jaren al de kloof tussen de weerbaarheid en de dreiging toeneemt. Dus we doen veel aan de weerbaarheid, maar de dreiging gaat eigenlijk steeds sneller. En nu met deze agentic AI zien we dat er een enorme versnelling op ons afkomt. Dus met die AI die nu steeds sneller ontwikkeld wordt, zien we dat die in staat is om heel geavanceerd kwetsbaarheden op te sporen. Dus ze vinden er veel meer en vervolgens ook geautomatiseerd die uit te nutten. En we maken ons echt grote zorgen over. We stonden al 3-0 achter eigenlijk. En met deze nieuwe ontwikkeling, deze versnelling, maken we ons grote zorgen over wat dat met de digitale weerbaarheid doet.
0: Want wat zien jullie gebeuren in praktijk?
9: En wij zijn nu, eigenlijk zagen we vorig jaar in het Cybersecurity Beeld Nederland onder andere weer dat we dachten, nou, over een paar jaar dan gaan dit soort AI-modellen die gaan echt iets betekenen. Maar nu zien we eigenlijk dat veel sneller dan we dachten op dit moment al aanvallen worden uitgevoerd door statelijke actoren, maar ook door criminelen waarin gebruik gemaakt wordt van dit type artificiële intelligentie.
0: En daar statelijke actoren, bedoelt u een land mee, bijvoorbeeld Rusland of Iran?
9: Zeker, ja. Ja, we zien het vanuit China hebben we het gezien. En vanuit Rusland zijn er ook voorbeelden. Waar ze in Oekraïne, dat heeft Google onder andere aangetoond, gewerkt met AI. Ze hebben daar eerst een systeem geïnfecteerd met malware, zoals we dat dan zeggen. En die malware die maakt dan dat je in dat netwerk kan kijken. En met de connectie die er dan is tussen die malware en de AI-modellen, kan eigenlijk die malware vragen stellen aan die AI. Van, hey, ik zie hier dit, dit en dit in dit netwerk. Kan je me helpen om hier een gerichte aanval uit te voeren? En dat is echt een type van geavanceerdheid wat we echt niet eerder hebben gezien. En dat maakt het heel kwetsbaar.
0: En hacken kan dus sneller gaan, hè, door al die ontwikkelingen. Maar verwacht u dat ook meer mensen gaan hacken door die ontwikkelingen?
9: Nou, het wordt in elk geval voor een veel grotere groep mensen inderdaad eenvoudiger. Want met deze AI, die ook niet per se de meest geavanceerde modellen hoeven te zijn, maar ook eenvoudiger nu al op de markt beschikbare modellen, kunnen ook criminelen veel geavanceerdere hacks of aanvallen uitvoeren dan eerst. Dus daar hoef je niet meer een hele geavanceerde statelijke actor voor te zijn. Dus ook daarin zit onze zorg dat we ook in dat opzicht een toename zullen zien van, zoals wij dat dan zeggen, actoren die dit type van aanvallen kunnen uitvoeren.
0: Ja, en kan dat dan ook, en ik ben een enorme leek, hè, maar kan dat dan ook via ChatGPT in gang worden gezet? Of is het nog niet zover?
9: Nou, er zijn wel al modellen ook beschikbaar waarmee dat kan. Maar we zien dat eigenlijk, je hoeft nu niet die frontier modellen te hebben, maar we zien eigenlijk dat die geavanceerde modellen eigenlijk steeds sneller beschikbaar komen. Dus misschien lukt het nu nog niet met de huis, tuin en keukenversie van ChatGPT, maar het zit er echt niet ver vanaf. En wat we merken is dat we eigenlijk steeds die ontwikkeling en hoe snel dat gaat, toch onderschatten met z'n allen.
0: En wie moet er dan nu in actie komen, wat jullie betreft?
9: Nou, we hebben echt vandaag dat statement uitgebracht, vooral gericht op bestuurders van grote bedrijven, van organisaties en ook van de overheid zelf. Om echt te zorgen dat die cybersecurity met deze nieuwe ontwikkeling de prioriteit krijgt die het moet hebben. Want we geloven best wel dat veel van de technische experts in bedrijven en organisaties hier scherp op zijn. Maar het is echt nodig dat breed in die organisatie mensen zich bewust zijn van de geavanceerdheid waarmee aanvallen plaatsvinden. Dus met alle informatie die er over mensen bekend is door grote datalekken die voortkomen uit cyberaanvallen, kunnen hele gerichte campagnes gevoerd worden waar het heel moeilijk wordt om te herkennen, is dit nou een echte e-mail? Is dit een link waar ik op kan klikken? Dus daar is het op gericht. En zorg nou dat dat vragen we echt van die bestuurders. Zorg nou dat je in die organisatie echt die bewustwording omhoog brengt. En zorg ook dat die risico's die je loopt, dat die echt van jou zijn. Dat dwingen we ook af met de cyberbeveiligingswet, die half augustus van kracht is gegaan. Daar hebben we en de normen duidelijk neergelegd voor kritieke entiteiten in Nederland. En daar hebben we ook gezorgd dat bestuurders ook die verantwoordelijkheid hebben om dit te doen. En met deze ontwikkeling dus nogmaals een extra oproep om echt nu te gaan handelen.
0: En begin deze week werden de AIVD en de MIVD, die ook deze oproep doen, op de vingers getikt door de toezichthouder voor het slordig omgaan met AI-systemen. Dat ging niet zozeer om cybersecurity, maar wel om zorgvuldigheid van die systemen. Toen vroeg ik me toch af, hebben al deze organisatie die nu die oproep doen de boel zelf eigenlijk ook wel op orde?
9: Nou, ik denk dat het inzetten van AI, hè, met alle snelle ontwikkelingen, en daar hoort dan ook bij dat je nog niet precies weet Wat het kan en wat het doet, dat we daar ongelooflijk voorzichtig mee moeten zijn. Dat we dat heel goed moeten afwegen. En tegelijkertijd is AI aan de verdedigende kant ook een hele grote kans. En ook een kans die we niet kunnen missen, omdat anders de aanvallers enorm in het voordeel zijn. Dus dat is echt een ongelooflijke, nou ja, moeilijke afweging die we steeds moeten maken. En waar we ook duidelijke kaders bij nodig hebben.
0: Ja, nee, dat snap ik. Maar hebben al deze organisaties het zelf goed op orde?
9: Nee, en dat zeggen we ook in ons statement. Dat is ook gericht aan de overheid.
0: Dus waar jullie roepen jezelf ook op eigenlijk?
9: Ja, zeker. En ja, dat is ook zeker waar. En ook de CIO Rijk ondertekent mee. Omdat we echt gezien hebben dat deze ontwikkeling echt meer vraagt. En ook de afgelopen tijd zijn er bij verschillende overheidsorganisaties cyberincidenten geweest. Ook bij grote bedrijven. Maar eigenlijk geldt dat dus over de volle breedte van organisaties die gewoon kwetsbaar zijn. Dus ja, we hebben allemaal een extra stap te zetten en de schouders eronder te zetten. En daar is deze oproep echt op gericht.
0: En u probeerde Laurens Dassen van Volt het vorige week tijdens de algemene beschouwingen te hebben over de dreiging van AI. Maar hij kwam er eigenlijk niet tussen in de Tweede Kamer. Hij werd ook wel belachelijk gemaakt door sommige collega-Kamerleden. Hoe kijkt u daarnaar? Staat het wel genoeg ook op de politieke agenda?
9: Nou, ik zie gelukkig dat er verschillende Kamerleden zijn die hier echt al een tijd lang ook aandacht voor hebben. En tegelijkertijd, ja, we komen ook niet voor niks nu met het statement. We zullen ook weer met dat cybersecurity beeld komen, waarin we ook weer gaan uiteenzetten wat we denken dat er nodig is om die dreiging in het hoofd te kunnen bieden. Dus ja, ik ben ontzettend blij met de investeringen, bijvoorbeeld in de inlichting- en veiligheidsdiensten, die een veel beter zicht hebben daardoor op de dreiging. Maar helaas constateren we dus eigenlijk jaar na jaar dat de dreiging sneller toeneemt dan de weerbaarheid. Dus er is nog een hele hoop te doen.
0: Ja. En Laurens Dassen voorop met een aantal collega's. En de rest moet er niet meer om lachen eigenlijk, als ik u zo hoor.
9: Dat lijkt me verstandig.
0: Hartelijk dank. Esther van Beurden, plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

0: Crowded House met Don't Dream It's Over. Psychoanalyticus Frans Schalkwijk is hier. Hij schreef een boek over iets dat hem mateloos fascineert: mensen met narcisme. Hij heeft zo'n 40 jaar ervaring met narcisme in zijn spreekkamer en dat deelt hij in zijn boek met de titel De Onvoorstelbare Wereld van Narcisme. Van harte welkom.
1: Dank.
0: Ik wil u graag meenemen naar deze zomer. Ik was aan het pingpongen met mijn zoon. Die wint meestal net met 2 punten. En ik maakte een fantastische smash. En ik zei, wauw, zag je die? Die was echt heel goed. En toen zei hij, narcist.
1: Mooie.
0: Ja, en toen mooi. Zei ik, nee, narcist is heel iets anders. We gingen verder doorspelen. Maar toen las ik in uw boek, dat is nou net waar u ook een beetje op tegen bent. Dat iedereen elkaar maar te pas en te onpas narcist noemt.
1: Ja, ja. Ja, wel geinig dat je eigen kind dat dan doet, hè?
0: Nou, hè?
1: Ja, nee, ik vind dat helemaal niks.
0: Nee, want waarom spreekt dat woord zo tot de verbeelding, denkt u?
1: Omdat het geassocieerd wordt met iemand waant zich de beste van de hele wereld. En narcisme is nou net het lijden onder die fantasie. Dus iemand die narcisme heeft, die lijdt eerder onder dat geïdealiseerde gedoe met zichzelf,
0: ja,
1: dan dat hij nou zo blij door de wereld gaat.
0: Ogenschijnlijk misschien, maar daaronder
1: zit lijden.
0: Psychisch, ja, lijden.
1: Ja.
0: En kan je als leek, niet-psycholoog of niet-psychiater, iemand met narcisme makkelijk herkennen?
1: Dat hangt ervan af. Omdat narcisme is niet één niveau van narcisme. Er is een soort schaal van narcistische trekken tot extreem narcisme. En iemand met extreem narcisme, die zal je wel herkennen. He, die staat op zenden. Die is helemaal niet gericht op luisteren. Zal ook geen vragen stellen.
0: Kan niet tegen feedback?
1: Feedback is buitengewoon onaangenaam. Ja, klopt. Klopt, hè. En de wereld is echt zo als hij of zij die ziet. En ja, nee, dat herken je wel.
0: Nou, heeft u het altijd snel door? Als er iemand bij u komt?
1: Het is arrogant om te zeggen ja. Dus dat ga ik mooi niet doen.
0: Maar het antwoord is eigenlijk wel ja. Maar u bent bang dat ik u voor narcist uitmaak dan misschien, of niet?
1: Nee, maar ik ben wel heel alert op. Ik ben echt heel alert op hoe iemand zichzelf introduceert. Hoe die mij wel of niet aan het woord laat. Als iemand voor het eerst bij mij

0: dan heb je volgens mij niet door of ben je er niet van overtuigd dat er iets aan de hand is met je.
1: Het zou kunnen zijn dat je zoon had gezegd: jij moet eens naar een psychotherapeut toe. Heel vaak worden ze gestuurd. He, dus door een partner die zegt: als je nou niet aan jezelf gaat werken, beëindig ik de relatie. Of een werkgever die zegt: dit gaat zo niet langer. Of iemand is omgekiept door een echte grote tegenslag in het leven. En wat je in het laatste geval vaak ziet is, als het dan een beetje het herstelt, het narcisme, dat ze afhaken. Dus dan heb je soms hele korte therapieën. Omdat het narcisme zich herstelt, het geïdealiseerde zelf weer wordt ervaren. En dan is er geen voelbare lijdensdruk meer.
0: Nee, en dat lijden, als we kijken wat daaronder ligt, waarom heeft iemand het nodig om zichzelf een geïdealiseerd zelf te creëren? Waar beschermt iemand zich tegen?
1: Het fascinerende, en dat is dus echt fascinerend, hè, dat hij zich beschermt tegen een heel kwetsbaar zelfbeeld. En het geïdealiseerde zelfbeeld is ook weer heel kwetsbaar, omdat je in een wereld leeft die niet reëel is. Dus als psychotherapeut kijk ik naar wat zit er nou onder. Maar als ik daar meteen naartoe zou gaan, dan haakt mijn patiënt af. Want dat wil je niet. Blijf met je poten van me af. Ik heb ook wel patiënten gehad die zeiden: maar u doet er niet toe. Dan komen ze voor hulp, maar ik doe er niet toe. Ga weg. Dat is de boodschap die je krijgt, want het geïdealiseerde zelf mag niet bedreigd worden.
0: Want anders kom je misschien bij de pijn uit. En dat gaat over gebrek aan erkenning.
1: Gebrek aan erkenning.
0: Behoeftes.
1: Eenzaamheid. En dat mag niet gevoeld worden. En wat ook niet gevoeld mag worden is afhankelijkheid. Ik wil niet afhankelijk zijn.
0: Ja, dus ook niet afhankelijk van een therapeut?
1: Absoluut niet. Nee.
0: En ik neem aan, als ik u zo hoor, dat u ook niet zegt tegen uw cliënten of patiënten, ik weet niet hoe u ze noemt, maar volgens mij heeft u narcisme. Of zegt u dat wel?
1: Nee. Je kan
0: wat
1: wel
0: gebeurt
1: tegen...
0: er dan?
1: Dan vertrekt hij. Dat is echt heel simpel. Dan vertrekt hij. En het is ook niet de kern. De kern is: u lijdt onder hoe u in elkaar zit. Dat is wat er aan de hand is. En waar u onder lijdt is: u moet in contact zijn met anderen, want je kan niet geïsoleerd leven. Maar u wil dat ook niet. En u leeft in een wereld waarin u alles onder controle hebt en alles perfect is. Maar dat kan eigenlijk niet. Dus u bent voortdurend, stopt uw energie in mensen op afstand houden. En dat levert problemen in het werk op. Dat levert problemen in de relatie op. En daar lijdt u onder. Dus dat zou ik teruggeven. U lijdt onder hoe u in elkaar zit.
0: Ja, dat is wat u met mensen bespreekt. En
1: ja.
0: Ik lees ook in uw boek, het genetisch is het niet overdraagbaar. Tenminste, daar is nog geen bewijs van gevonden.
1: Nee.
0: Hè? Dus het zit in de kindertijd, in de opvoeding.
1: Ja.
0: In het contact met volwassenen, met de opvoeders.
1: Ja.
0: Kan je, dat is een gat dat je denk ik niet meer kan helen later. Of wel?
1: Dat is inderdaad, u snijdt het goed aan. Dat is inderdaad hartstikke moeilijk. Nou geldt voor de meeste psychotherapieën eerlijk gezegd: 30% knapt goed op, 60% heeft minder klachten en 30% heeft geen moer aan de therapie die hij heeft. Bij narcisme ligt dat nog wat krapper, denk ik. Omdat je niet gewenst bent en iemand niet wil dat jij iets over diegene zegt. Dus je bent als therapeut machteloos. En ongeacht de methode die je gebruikt, ik ben nou psychoanalyticus, maar ongeacht de methode die je gebruikt, ga je als therapeut voelen: ik voel me vernederd, ik voel me weggedaan, ik doe er niet toe. Nou, dat maakt het ook al ingewikkeld. Dus je moet eerst heel veel energie steken.

0: spreken, in een relatie opbouwen. Ik ben niet zo bedreigend als jij bang bent dat ik zou kunnen zijn.
1: Dus u moet zelf als psychoanalyticus ook behoorlijk aan de bak als u met dit soort mensen werkt.
0: Ja.
1: Zo te horen.
0: Ja, je moet heel goed weten wat je zegt.
1: En dat geldt natuurlijk ook voor partners, kinderen van mensen die aan narcisme lijden, noem ik het dan.
0: Ja.
1: Zit er een bepaald patroon van, herkent u dat van mensen die zich aangetrokken voelen? En dan heb ik het over partners, want kinderen, ja, dat gebeurt je of dat gebeurt je niet. Maar mensen die zich aangetrokken voelen door narcisten?
0: Ja, er zijn twee grote gebieden. Als beide partners sterke narcistische trekken hebben en daar komen geen deukjes in, dan kunnen ze het samen heel goed hebben. Alleen, er is weinig intimiteit. En er is weinig wederkerigheid. Dus dat zijn mensen die veel samen dingen gaan doen. En wat je ook wel veel ziet, is dat iemand met narcisme uitstraalt: ik weet alles, ik overzie alles, op mij kan je bouwen. En dat is heel aantrekkelijk voor iemand die onzeker is. En die zichzelf kwetsbaar vindt. En dan kan je dus het heel goed hebben samen. Maar het ingewikkelde is dat een relatie met iemand met narcisme vaak verhindert de persoonlijke groei van de partner. En als dat wel gebeurt, doordat iemand in therapie gaat of zich op een andere manier ontwikkelt, dan kom je in opstand. Want je wil niet meer alsmaar verzorgd worden, of je wil niet meer alsmaar je partner bewonderen. Je wil dat jouw woord er ook toe doet. En niet alleen het zijne.
1: Ja, dus als je je plek op gaat eisen, daarnaast dan krijg je problemen.
0: Dan krijg je problemen, ja.
1: Wat hoopt u met uw boek te bereiken? Wilt u iets met uw boek bereiken?
0: Ja, ik heb ontzettend de pest aan. Dus echt ontzettend de pest aan het gebruik van het woord narcisme als scheldwoord. En aan het idee dat mensen met narcisme in een soort eigenliefde zwemmen die alleen maar fantastisch is. Het is een heel eenzaam bestaan. Dus wat ik wil met mijn boek is duidelijk maken: probeer je eens voor te stellen hoe die binnenwereld is. En daar hoef je dan echt niet jaloers op te zijn. Echt niet.
1: Heb een beetje compassie.
0: Ja, heb een beetje compassie, maar dat betekent niet dat die ander niet verantwoordelijkheid draagt voor wie die is.
1: Geen excuses voor gedrag, hè?
0: Geen excuses voor gedrag.
1: Nee, dat hoor ik.
0: Nee,
1: okay.
0: Nee.
1: Frans Schalkwijk, hartelijk dank. Fijn dat u er was. En mensen die er nog meer over willen weten, die kunnen het in uw boek lezen: De onvoorstelbare wereld van narcisme. Dank u wel.
0: Graag gedaan.

0: En dat zong Chet Baker. I get along without you very well. Hollywood-acteur Jorik van Wageningen, mag ik je zo noemen?
1: Ja, het is altijd een beetje raar, maar ja.
0: Ja, ja. Nou, was officieus al met pensioen, maar zei toch ja toen regisseur Michiel van Erp bij hem aanklopte voor zijn nieuwe film Downtown. Het is een film over vriendschap, queer Amsterdam tijdens de jaren 80. De impact ook van de AIDS-epidemie uit die tijd. En Downtown is morgen de openingsfilm van het Nederlands Filmfestival. En u hoorde hem al eventjes, Jorik van Wageningen. Van harte welkom.
1: Dank je wel.
0: Je woont nu in Bangkok.
1: Ja.
0: Gisteren geland in Nederland. Had je het acteursbestaan al een beetje achter je gelaten? Of vooral Hollywood achter je gelaten?
1: Nee, het acteursbestaan. Het was, er was een hele vreemde periode. Zeg maar die 2 jaar COVID. Dat er niets gemaakt werd. En daar kwam toen voor ons meteen een acteursstaking achteraan. En toen had ik 3 jaar niets gedaan. En toen werd ik gevraagd voor een serie in de VS. En dat was helemaal niet leuk. En ik dacht van, nu hou ik ermee op. En ik was van, als een heel klein jongetje wilde ik altijd al schrijven. Maar dat was echt, op de een of andere manier werd ik er altijd dodelijk depressief van. Dus acteren was zeg maar de makkelijke uitweg.
0: En nu ben je aan het schrijven volgens mij. Ja. Maar je hebt ook nog ja gezegd tegen deze rol.
1: Ja, omdat het zo...
0: Waar kwam dat door?
1: Nou, het was... Frank Ketelaar heeft geschreven en die ken ik helemaal niet. En, maar het was mijn leven. Het is... Weet je, dat was de meest bizarre tijd, de jaren 80 in Amsterdam. Het was aan de ene kant, het was geweldig. Er kwamen al die nieuwe clubs, zoals de Roxy en de It en Ecstasy en house muziek. Dat was gewoon helemaal nieuw. Daarvoor draaiden ze 12 inches van Madonna in een club. En dus het was echt, ja, het was gewoon echt een spectaculaire tijd. En ondertussen ging een kwart van je vriendengroep dood. Dus, dat heb ik meegemaakt. Dat gebeurde zeg maar om me heen. En dus ik las dat script. Die zijn heel lang bezig geweest om dat gefinancierd te krijgen. En ik las dat en dacht van ja, zonder enige twijfel moet ik dat doen. Maar het is echt heel bizar. Want ik heb nog nooit een rol gespeeld die zo dicht bij me lag. Weet je, heel vaak als acteur moet je altijd... Je bent bezig om dingen te verbergen. Wij zijn natuurlijk altijd van nature paniekhazen. En willen dus die kwetsbaarheid de hele tijd bij je personage. En dit was gewoon een vrij kwetsbare, breekbare man. En het was...
0: Jij bent een van die 3 vrienden hè, die in de film voorkomen, dan op latere leeftijd.
1: Ja.
0: Want die blikken ook terug. Het verleden komt ook terug.
1: Ja.
0: Is het dan is dat eigenlijk wel fijn als het zo dicht bij je ligt? Want dat heb je nu een keer kunnen ondervinden ten opzichte van andere rollen.
1: Ja, het was echt. Ja, het was ook geweldig, omdat iets wat je ook bijna nooit krijgt, is, we hebben het gewoon chronologisch opgenomen. In feite is het 1 avond. En we zijn gewoon aan het begin begonnen en aan het einde geëindigd. En dat geeft een enorme vrijheid. Het zijn natuurlijk dijken van acteurs. Hans Kesting en ik wilden al 40 jaar met elkaar spelen of zo. En dat is nooit gebeurd, dus dat was nu voor het eerst. En die kids waren natuurlijk, die hadden dat hele, zij hadden hun hele deel al gedraaid.
0: Ja, want de kids, dat zijn de 3 vrienden in de jaren 80.
1: Ja,
0: en jullie zijn de volwassenen exemplaren.
1: Ja, ja, en zij hadden die rollen al gemaakt. Dus wij zagen dat was al helemaal af toen wij begonnen. En daar
0: konden jullie op voortborduren.
1: Ja.
0: Want hoe heb jij die tijd beleefd? Het was aan de ene kant allemaal nieuwe uitgaansmogelijkheden, maar tegelijkertijd de ellende van AIDS. Is het een pijnlijke periode voor je geweest?
1: Ja, enorm. Enorm. En ik was natuurlijk... ik was zeg maar een soort... Ik blode en deed ecstasy de hele tijd. Ook gewoon omdat het allemaal niet... ook omdat het leuk was en in die club en met die muziek, dat ging heel goed samen. Maar ook omdat die dingen dan... die mensen, dat waren vrienden van je. En soms kon je dat helemaal niet aan. Dat is een van mijn grote... Ik heb vrienden gehad waar ik gewoon mijn hoofd in het zand heb geschoten. waar ik ben weg van gelopen. Dat was gewoon omdat het veel, omdat het te veel was.
0: En dat is ook een thema wat in de film zit.
1: Ja.
0: Heeft het nu ook nog een bepaalde uitwerking op jou?
1: Nou,
0: dat je dit hebt gedaan?
1: Ja, nou, het kwam ongeveer tegelijk. Realiseerde ik mij, ik denk 5 jaar geleden of zo, door een paar dingen die gebeurden, dat bij mij, voor mij is seks en dood zijn gewoon altijd zo verbonden geweest. Dat is, weet je, het was zo weird toen die ziekte uitkwam. Er waren geen AIDS-tests of zo. Dus, en dan probeer je altijd veilig te vrijen, maar af en toe was je dan zo stoned dat je dacht van, fuck it. En dan had je unsafe seks. En dan moest je dus zeg maar 3-4 jaar wachten of je symptomen kreeg. Dus dat,
0: een hele angstige periode.
1: Ja, nou ja, ik dacht gewoon altijd dat ik dood zou gaan. Als ik verkouden werd, dan dacht ik van nou, nu beginnen we. Hier gaan we.
0: En vind je het belangrijk dat dit verhaal nu verteld wordt? Is dit voor jouw gevoel een vergeten geschiedenis?
1: Ja, dat is gewoon het raar. Maar ik had er net over met Fransen. Hetzelfde met COVID. Dat was toch heel ingrijpend. En dat was ook waar we bang om dat te krijgen. En je hoorde allemaal van die horrorverhalen. En al die kids mochten de deur niet uit omdat de avondklok en dergelijke. En het was voorbij en we waren het allemaal vergeten. Echt binnen weken waren we dat. En met AIDS hetzelfde. Op een gegeven moment kwam die medicatie uit. En iedereen
0: en dan leef je door.
1: Ja, iedereen deed alsof er niets aan de hand was. En het was echt. En zeg maar, sterven aan de AIDS was niet leuk. Dat, weet je, je vrienden die werden gewoon verteerd. En longontstekingen, huidkanker.
0: Blind ook.
1: Blind,
0: of keel, zicht.
1: Hoe noem je dat? Schimmelinfecties in je keel, waardoor je niet meer kon ademen. Het was verschrikkelijk.
0: En vind je het goed dat nu nog een keer op deze manier weer onder de aandacht wordt gebracht?
1: Ja, ik denk wel. Ik denk dat het. Ja, die jongens die dat speelden waren ook echt helemaal, die begrepen dat. En ook, ik heb een paar vrienden van 25, 30. Als je die vertelt dat je in, zeg maar, in jouw 20er jaren, dat je een kwart van je vriendengroep overlijdt. Nou, die kunnen dat helemaal niet voorstellen. Dat is niet voor te stellen. Het is. Zelfs als ik daaraan terugdenk. Maar dus, ik heb dus vrienden gehad waar ik er echt niet voor geweest ben. Het is tragisch, maar dat is het. Ja.
0: Een van de thema's van deze film. Vanaf morgen is die te zien.
1: Ja.
0: Dankjewel dat je daarover wilde vertellen, Jorik van Wageningen. En ik wens je ondanks ook het thema toch een mooie première toe.
1: Het wordt vast geweldig.
0: Dankjewel.
1: Okay.
0: Dit was Het Oog. Morgen Simone Wijmans. Straks Ellen Dekwits bij Nooit meer slapen. Ik wens u een goede nacht.

0: De wereld is continu in beweging.
1: Dan zie je ineens straks misschien een Europa wat zegt heel hard op een openluchtmuseum gaat lijken.
0: Grote ontwikkelingen met een directe impact op jouw portemonnee.
2: Ja, daar kan ik heel kort over zijn. Ik heb een heel grof overzicht. Gemiddeld huis is 5 ton.
0: Blijf op de hoogte van al het nieuws dat je financieel raakt. En krijg tips over hoe je je portemonnee gezond en gevuld houdt.
3: Als je het geld al over hebt, dan kan je het ook bijvoorbeeld beleggen.
0: Stand van Nederland.
4: Het programma over geldzaken.
0: Morgenavond, 8 uur.
5: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
6: Ster.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel.
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Nijkerk en Suriname. Wat verbindt ze met elkaar? Ontdek het in Museum Nijkerk. Wegend succes verlengd tot voorjaar 2027.
10: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Wat als verschil niet tot strijd, maar schoonheid leidt? Artistiek leider Johanna Solla opent haar eerste seizoen bij de Nederlandse Bachvereniging met De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehude en Pert. Kaarten via bachvereniging.nl.
14: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
13: Van Bach tot Pert, de schoonheid van het verschil. Kaarten via bachvereniging.nl.
15: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
16: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
17: Zeg het!
16: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
18: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
19: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
18: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
0: NPO Radio.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
20: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobby geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. 2 doelpunten werden afgekeurd, maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten voor de 1-1. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen dat gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, uiteindelijk een zonnige nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: De Nacht van Gelderland.

0: smaak van Gelderland. Dat is dus ook jouw muzikale smaak. Heb je al laten weten wat er niet mag ontbreken in alle 1300 goed? De hitlijst met de beste hits en mooiste muzikale verrassingen.
1: Dat is James Darren met Goodbye Cruel World. En dat liedje, ja, die hou ik als vrije keus. En zodoende is hij erin gekomen.
0: Tot en met 1 oktober kun jij ook stemmen. Alle 1300goed.nl. Doe nou even.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is er een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Het is onder meer een groot probleem in de zorg en het onderwijs. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen steeds meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. President Trump heeft zijn Chinese collega Xi als een koning onthaald in het Witte Huis. De twee leiders overlaadden elkaar met complimenten, maar maakten ook duidelijk welke discussiepunten er zijn. Zo stipte Xi het onderwerp kunstmatige intelligentie aan. Hij zei dat de ontwikkeling van AI altijd onder menselijke controle moet staan. Ook benadrukte hij het belang van een betere communicatie tussen de landen. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuisd naar Verhuisd de Zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst Janneke Rogaar voor het boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op 1-0 voorsprong en er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Maar het duurde tot de 90ste minuut voordat Gakpo de gelijkmaker maakte. Griekenland heeft ondertussen de koppositie in de pool van Oranje gepakt. Zij wonnen met 1-2 van Servië. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige, warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Een halve eeuw terug werd de wereld opgeschud door de punk. Anarchie. In de UK, maar ook in Nijmegen. Deze vrijdag van 7 tot 11 's avonds. Punk op Radio Gelderland.
1: Punk

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet toen hij eerder reageerde op de onbehandelde aangifte van burgers bij de politie. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Tweede Kamer. Volgens de minister was het klip en klaar dat de Kamer zich misleid heeft gevoeld. En dat is nooit mijn bedoeling geweest, zei de minister. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Ook individuele Arabische leden van de Knesset zijn door kiescomité uitgesloten. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken in het voorprogramma van Ed Sheeran. Met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrechtspeler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef in de Nations League, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer. Vannacht is het koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.